0: Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.
2: Ga je nou mee, zeg.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Ik ben Daniel, ik ben 25 jaar, ik kom uit Zoetermeer. En ik speel rolstoelbasketbal in het Nederlands team.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Ik kijk eigenlijk als persoon die blind is, voel ik me hier niet gehandicapt. Ja, gewoon lekker hardlopen. De buddies, die weten dat je niet kan zien. Ja, het is zo leuk, weet je. En je doet het vooral voor jezelf.
1: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De plaat die wat mij betreft hoog in de eeuwige roemlijst mag komen is die van David Bowie, Space Oddity. Die plaat is in 1969 uitgebracht, het jaar waarin er voor het eerst mensen op de maan landen. En onlangs, een maand geleden, zijn er opnieuw mensen richting de maan gegaan. Hoe actueel kan een nummer zijn? This is ground control to Major Tom.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West, 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op Eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.

0: Leon die ligt helemaal rechts achterin. En Juliette ligt tweede van links. En daartussen lucht een jong gestorven dochter.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik speel Walter. Ja. En Walter is de hond.
3: En vind je het een goede rol?
2: Ik vind het. Ik had er zeker mijn twijfels bij aan het begin. Ik snap wat hier de bedoeling van is en hier kan ik echt wat van maken.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

a damn sight cheaper. Yes, it would. Started riding a bike.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik ben Bernard Thor, stand-in van het programma Aan de Bak. En alleen daarom moet ik natuurlijk al mijn voorkeur uitspreken voor een plaat uit de eeuwige roemlijst. Do you remember? September, Earth and the Fire. Als soul- en disco-liefhebber voor mij de allerbeste soulband ooit.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
5: Zometeen in West wordt wakker, bladeren we eens eventjes in de kranten. 6 uur, het regionieuws met Reinhard Roemer.
6: In de Abraham van Beierenstraat in Den Haag is gisteravond een auto uitgebrand. Brandweer kon de wagen niet meer redden. Wie of wat er achter de brand zit, zoekt de politie uit. Omwonenden van het Brede Water in Zoetermeer maken zich zorgen. Binnen een paar dagen tijd braken er 3 branden uit in naast elkaar gelegen leegstaande kantoorpanden. De recherche houdt rekening met brandstichting en de gemeente heeft maatregelen genomen. En een scooterrijder is gistermiddag gewond geraakt op het fietspad langs de Laan van Hoornwijk in Den Haag. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer onderzocht en naar het ziekenhuis vervoerd. Meer regionieuws straks om 6:30 nu, het overige nieuws.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
11: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Dat is gelukt. Reinhard Roemers. Zet de radio aan. Op 89.3. Met Geert en Jorinda van 6 tot 10. Begint een nieuwe dag. Goedemorgen.

0: En na voor velen van ons toch een redelijk lang hemelvaartsweekend zijn we met z'n allen weer terug van weg geweest.
1: Goedemorgen.
0: Bob is gewoon heeft op de hele boel gelet hoor.
2: Ja, en met Reinoud samen.
0: Met Reinoud ook. Ja.
2: Ging goed toch, Reinoud?
3: Nou,
2: zegt hij.
0: Maar
2: fijn jullie ook weer te zien deze maandagochtend. Hoe was jullie hele lange weekend?
1: Nou, heel lang.
2: Ja,
1: ja.
2: Heerlijk. Lekker,
1: ja.
2: Oh, hoogtepuntje.
1: Uitslapen.
2: Dat was
1: dat ik toch eindelijk gisteren gewoon om 22:30 mijn bed uitkwam. Terwijl normaal gesproken in het weekend word ik ook gewoon om 6:00 wakker.
2: Ja, ik kan me inderdaad zo'n gesprekje vorige week herinneren waarin jij zei dat je in het weekend gewoon om 8:00 gewoon up and running bent.
1: Ja, precies. En nu, ja, blijkbaar heb ik 4 dagen nodig om bij te komen.
0: Ja,
1: vond ik heerlijk.
0: En dan mag je weer.
1: Ja.
0: Ja, maar je hebt best wel het een en ander toch ook wel gedaan. Je hebt wel wilde avonturen beleefd.
1: Ja, ik ben naar de film geweest, heel wild.
0: Ja.
1: 2 keer zelfs.
2: Zo.
1: Ik doe een opleiding.
0: Nou, dat werd ook wel eens tijd.
2: Ja, dat vind ik fijn.
1: Iets heel anders, alhoewel ik al hier wel eens vertel dat ik er wel mee bezig ben. Fotografie, de vakopleiding fotografie. Ja. En ik had een les en nou, dat was zo zwaar. Want er kwam gewoon heel veel informatie op je af. Ik was echt gesloopt op het eind.
2: Ik dacht dat die camera zwaar was.
1: Nee, dat viel wel mee eigenlijk. Die stond gewoon op statief.
2: Maar, waar ging de informatie over dan?
1: Over licht en lampen en hoe dat allemaal precies werkt.
2: Oh ja, dat klinkt
1: en dat
2: wel
1: is heel inhoudelijk was het.
0: Ja, ja, maar ik moest wel lachen, want dat is wel typisch jou. Want je appt op een gegeven moment, ik wil nu alleen nog maar met lampen.
1: Ja, ik ga alleen nog maar fotograferen met lampen.
0: Ja, dus die ga je overal mee naartoe slepen. Of je naar buiten staat, of het maakt niet uit. Maar overal, als we ook straks een keertje op de foto moeten, gewoon even snel met een gast, dan kom je eerst mee.
1: Klopt. Ja, die ga ik dan helemaal instellen. Ja. En dan, dan is de gast al weg voordat ik hem maak.
0: Ja, want anders staat hij in de slagschaduw. En dat moet je niet hebben.
1: Dat wil je niet.
0: Dat is vervelend.
1: Ja,
2: slagschaduw.
0: Ja, de slagschaduw.
1: Ja, slagschaduw.
0: Of in de gewone schaduw. Dat kan ook. Maar dat vind ik zelf goedkoop. Als ik dan in de schaduw sta, ga ik altijd in de slag.
1: In de slagschaduw.
0: Ja,
1: ik probeer mijn cursus ook uit te leggen aan Tjeerd.
2: Ja,
1: dit is wat er overblijft.
2: Ik krijg zoiets mee, inderdaad.
0: Dat is niet helemaal gelukkig.

0: laten we het met een zoen bezegelen.
1: Yes.
0: Ja.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Daar zijn de kranten een beetje om te zoenen.
2: Nou, niet echt.
0: Ik zou het. Vuile mond van, hè? Althans, ja. Vroeger kreeg je daar een vuile mond van.
2: Ja, en misschien ook wel een enge ziekte, want je weet nooit wat je doorgeeft. Het gaat namelijk over infectieziektes op de voorpagina van het AD. Oh. Ik denk dat deze niet besmet is, hoor, maar toch altijd even oppassen. Zeker als je de afgelopen tijd bekijkt, want er zijn nogal wat infectieziektes in het nieuws geweest. Het norovirus op 2 cruiseschepen en natuurlijk cruiseschip het Hondius, waar het hantavirus rondwaaide eigenlijk wel. De dreiging van infectieziektes waardoor we in het ziekenhuis belanden wordt ook steeds groter. Dat komt mede door ons reisgedrag. En ja, vandaar die besmettingen die we de afgelopen weken hebben gezien. Dat past in de trend, zegt het AD. Of het nu het norovirus is, het hantavirus of een longontsteking. Jaarlijks zorgen deze infectieziektes alleen al in Nederland voor 200.000 ziekenhuisopnames. In een jaar dus. Dat zijn er 550 per dag. De meeste die komen daar wel weer gezond uit. Maar in 2024 overleden er toch 11.000 mensen aan een infectieziekte. Het zijn toch wel grote aantallen. Waarom is dat nou ineens een trend? Niet per se van dit jaar, maar van de afgelopen jaren. Nou, vroeger gingen we minder vaak op vakantie. En als we op vakantie gingen, deden we dat met ons eigen gezin. In een huisje of op een camping. En niet in dit soort grootschalige situaties.
0: We moeten gewoon lekker of thuis blijven of een beetje gewoon kneuterig met z'n allen in een tentje gaan zitten met de rits dicht.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Maar wel met bekenden.
2: Ja, dus dan waren er wel eens wat uitbraken, maar dat was toch altijd lokaal. Ja. En nu stap je natuurlijk een vliegtuig in en dan breng je het ineens naar een ander land. Of een cruiseschip en dan ga je helemaal van land naar land. En tegelijkertijd, ja, daar hebben we het ook al heel vaak over gehad, de vaccinatiegraad. Want er zijn ook infectieziektes die we overwonnen hadden, maar gewoon ineens weer terug zijn.
0: Ja.
2: Kijk maar naar de mazelen.
0: Zeker.
2: Er is een heel artikel, ook ebola wordt er nog bij gehaald, want in Afrika is dat ook weer upcoming.
0: Dat is ook niet best, hè?
2: Dat is ook niet best, inderdaad. In Congo bijvoorbeeld, wordt het ontzettend verspreid en het woon-werkverkeer naar een mijnbouwgebied is zelfs helemaal afgesloten op dit moment, omdat het juist dat versnelt. Dus ja, een en al infectieziektes in de krant.
0: Nou, ik blijf lekker thuis. Om te voorkomen dat het kabinet tegen een domper van honderden miljoenen aanloopt, dient minister Eelco Heijnen van Financiën een nieuw plan in om aanspraak te houden op een forse gift uit het Europese coronafonds. De vraag is nog of de Europese Commissie daarmee akkoord gaat, al zegt de bewindsman daar vertrouwen in te hebben. De ingreep van Heijnen is nodig omdat Nederland tegen een forse korting aandreigde te lopen op de ruim 5 miljard euro aan subsidies die in Brussel voor ons land klaarstonden, zo schrijft de Telegraaf op de voorpagina. Om aanspraak te maken op dat geld moest Nederland wel hervormingen doorvoeren, maar we zijn niet op tijd. En dat is dus een probleem. Het gaat om allerlei verschillende dingen. Bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, de aanpak van schijnzelfstandigheid. Nou, noem het maar op. Toch zit hier, en je gelooft het niet, zit hier wel een beetje een cynisch randje aan dit verhaal. Want wij zijn zelf als Nederland natuurlijk degene die hebben geroepen, luister eventjes, dat geld dat komt er natuurlijk niet zomaar. Dan moet je wel als land hervormingen doorvoeren.
2: Dat klinkt als Nederland.
0: Dat klinkt als Nederland. Want dan zeiden we, ja, die Zuid-Europese landen die krijgen dan gratis geld. Terwijl ze
2: dat betalen wij dan.
0: Precies. Terwijl ze in de jaren van de coronacrisis helemaal hun begroting niet op orde hadden. En daar moeten we strenger zijn. En nu dreigen we dus zelf hier het slachtoffer van te worden. Dat is toch ook, ja.
2: Ja, dat is wel dat heel opmerkelijk.
0: Dat is toch ook wel pijnlijk.
2: Ja. Ja.
3: Eten jullie ze? Ik maak even een gebaar.
0: Ja, zeker.
3: Ja?
0: Ja, man, ik kan niet wachten.
3: Met of zonder?
0: Met, maar ook zonder hoor. Alles erop en dat
2: maakt niet. Ik kan geen rauwe vis,
0: ja, mag het
2: dan
0: niet,
2: gaat
0: he?
2: Het al aan toe komen. Dat mag ik niet eten vanwege manier.
3: Ik maak het gebaar van zo'n haring die dat verticaal naar binnen werkt.
0: Ik word daar zo blij van.
3: Als er niet een meeuw sneller is dan jij, hè, tegenwoordig, maar dat is een ander verhaal. Maar jongeren, dat is een hele andere doelgroep. Jongeren eten amper nog haring. En dus komt het Nederlands Visbureau met een plan dat deze zilte klassieker, schrijft de krant, weer hip moet maken. Organisatie kiest er daarom voor om na bijna 40 jaar te stoppen met de traditionele veiling van het eerste vaatje haring. In plaats daarvan komt er in juni een evenement op de visafslag in Scheveningen waar iedereen welkom is en van haring hippe gerechten worden gemaakt. Het product moet weer in de picture komen, zegt Suzanne Eikenmans van het Nederlands Visbureau. De organisatie merkt dat de Hollandse Nieuwe niet echt aantrekkelijk is voor jongeren. Ze hebben er een bepaalde afkeer van de geur en de structuur, zegt ze. Daardoor wijzen ze het van tevoren al af. Met een campagne wordt er dus alles aan gedaan om haring weer hip te maken. De vis gaat ook op sociale media.
0: Ja,
3: op TikTok.
0: Ja, op TikTok. Ja. Wat goed.
3: Dan zie je hem zo met zijn staartje zie hem over de sociale media zwemmen, zeg maar. Met makkelijke gerechten of de gezondheidsvoordelen van vis. Want vis is natuurlijk wel, of je er nou van houdt of niet, gezond.
0: Ja, maar het is ook een proteïnebom, hè? En daar zijn jongeren gek op.
2: Je zou wel zeggen.
0: Ja. Dus dat is, ik voelde me heel oud, want ik zag ook in het artikel staan en ik, moet ik dit hardop zeggen, dacht ik eigenlijk. Maar wat jongeren wel eten, en toen dacht ik, dat ken ik helemaal niet.
2: Matcha. Ja, drinken.
0: Dat is drinken.
2: Ja, dat is groen.
0: Maar er zit ook een geur aan.
2: Ja.
3: En waarom die vergelijking dan? Oh, dat drink je dan bij de haring?
2: Dat is ook, zeg maar, dat ruikt ook niet heel lekker, maar dat drinken ze wel.
3: En daar gaan ze wel even doorheen.
2: Een soort groen is het. Alles wordt groen.
0: Ah, je moet er even doorheen, hè?
3: Haring die groen is daarentegen weer niet aanbevelenswaardig.
0: Ja, als hij te lang op die TikTok heeft gehangen, slaat hij groen uit, hoor.

0: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: 6:50. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
4: Aditje Heerts, goedemorgen ook. Jorinda.
5: Goedemorgen.
4: In de Abraham van Beierenstraat in Den Haag is gisteravond een auto uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon de wagen niet meer redden. Met een grote tang heeft een van de brandweerlieden de motorkap opengebroken om de brand beter te kunnen blussen. Wie of wat er achter de brand in de Haagse Abraham van Beierenstraat zit, zoekt de politie uit. Inwoners van Wateringen hebben steeds meer moeite een parkeerplekje te vinden nadat in alle Haagse straten grenzend aan het dorp 2 weken geleden betaald parkeren is ingevoerd. Sinds 1 mei geldt dat onder meer in de gebieden Erasmusveld en Zichtenburg-Kerkentuinen. Sinds 1 november gold al een parkeertarief aan de Erasmusweg. Een enkele bewonersparkeervergunning in Den Haag kost bijna €100 per jaar. En er staan daarom in de Wateringse straten tientallen auto's en bussen geparkeerd die hier niet horen, klagen de inwoners. Een scooterrijder is gistermiddag gewond geraakt op het fietspad langs de Laan van Hoornwijk in Den Haag. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer onderzocht en naar het ziekenhuis gebracht. Op het fietspad worden werkzaamheden uitgevoerd. En of die een rol hebben gespeeld bij het ongeluk is niet duidelijk. En omwonenden van het Brede Water in Zoetermeer maken zich zorgen. In een paar dagen tijd braken 3 branden uit in naast elkaar gelegen leegstaande kantoorpanden. De recherche houdt rekening met brandstichting en de gemeente heeft maatregelen genomen. Zo wordt bedrijfspand De Hulk extra bewaakt en verlicht en zijn er hekken om het gebouw gezet. We praten straks in West wordt wakker over de branden en de ongerustheid met de Zoetermeerse burgemeester Michel Bezuijen.
3: En dan gaan we eens eventjes de buurt bij onze Huub Misee. Huub, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Tjeerd.
3: Ja, Huub, ik zei het al net eventjes tegen je, maar ik zeg het nu nog een keer. Eerst nog een beetje zuur, maar dan heel erg veel zoet, hè?
6: Ja, zo is het ook, hoor. Dat klopt. En het zit al een hele tijd in alle berekeningen. We hebben op dit moment echt nog te maken met behoorlijk wisselvallig weer. Dat zal je ongetwijfeld in het weekend ook hebben gemerkt.
3: Nou, af en toe regent het echt wel. Kwam het wel met bakken naar beneden.
6: Precies. En ik ben zelf ook een keertje helemaal doorweekt geregend.
3: Oh, ja? Dus ben je slachtoffer geworden van je eigen...
6: Ja, met hagel er zelfs bij. Dat was allemaal gisteren, 15, 16 graden maximaal. Nou ja, we zijn er dus inderdaad nog niet. Je zei het al goed, we hebben vandaag ook nog wat bewolking, maar toch ook wel af en toe zon. In de loop van de dag, later vanochtend en vanmiddag, komen er toch weer enkele buien voor. Ook dan misschien weer met wat hagel of een klap onweer. Vandaag dus ook weer een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dan wordt het vanmiddag 15 of 16 graden. Dat is wel weer ietsje hoger dan zaterdag bijvoorbeeld. De komende nacht geleid ik aan weer wat meer opklaringen. Het wordt dan een graad of 4, dus de nachten zijn ook nog behoorlijk koel. Morgen misschien nog een beetje zon, dan zal de bewolking weer toenemen. Gaat het enige tijd regenen. En dan wordt het morgenmiddag maar weer 15 graden. Ook woensdag nog een aantal buien. Daarna wordt het beter. Woensdag wordt het al 17 graden door een zuidwestenwind die wat warmere lucht gaat aanvoeren. Maar vanaf donderdag inderdaad gaat het helemaal goed komen. Het wordt droger, er komt meer zon. De temperatuur gaat eerst richting 20 graden. Maar vanaf vrijdag komt de temperatuur boven de 20 graden. Dat zal het hele Pinksterweekend het geval zijn. Het is dan droog, er komt veel zon. En zelfs volgende week lijkt dat weer zich nog helemaal te kunnen handhaven.
3: Ja, er komt echt een periode aan. Ik zie temperaturen voor die week daarna ook dat ik echt denk, zal het al waar zijn? Maar goed, dat gaan we allemaal rustig afwachten.
6: Zeker, ja.
3: En Wijnand Zwaan, die zit bij de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Tjeerd. Ja, ik kijk naar de files. Het zijn er nog niet zo heel veel, maar ze zijn wel echt aan het groeien. Op de A4 richting Amsterdam bijvoorbeeld. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude over 7 kilometer. kilometer. En op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 6 kilometer. En in beide gevallen is de vertraging 10 minuten.
3: En jij blijft er ook bij vanmorgen. Dank je.
7: Zo is het.
3: Doei. Hoi.
4: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: West wordt wakker.

0: Ik ben Pieter Tammens en mijn tip voor de eeuwige roemlijst is Graceland van Paul Simon. We hadden hem mee op cassette, later op cd. Al bijna 40 jaar mee op onze vakanties. En mijn dochters noemen het daarom Bergen van Oostenrijk muziek.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2:00, natuurlijk op Radio West.
2: Oh boy.

0: Over 6:30 is het geworden bij West wordt wakker op Radio West. Tjeerd en Jorinda op jouw radio. En we praten je natuurlijk bij over al het nieuws van deze ochtend. Wereldwijd zijn vorig jaar veel meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen. En dat is een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
1: Ongeveer de helft van de executies die hebben plaatsgevonden in Iran zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
0: Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voerden veel doodstraffen uit.
2: De politie waarschuwt opnieuw voor nepadvertenties op sociale media. In een jaar tijd zijn 535 onbetrouwbare webshops onderschept die zich vaak voordeden als bestaande winkels. Ruim de helft van die nepwinkels maakt reclame op Facebook en Instagram. Tanja trapte er ook in. Zij kreeg een nepadvertentie voorgeschoteld van een bekende sportwinkel.
3: Ja, ik heb dan dingen uitgezocht. Een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet.
2: Nee, nepwinkels en nepadvertenties, daar wordt vaak gestrooid met mooie advertenties. Maar de politie die waarschuwt, als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat het vaak ook.
0: Ja, heb je wel eens dat je echt een hele mooie advertentie zag en dat je dan wel nog dacht, dit is al te mooi?
2: Nou, ik ben hier nog tot vooralsnog, even afkloppen, nooit ingetrapt.
0: Nee.
2: Dat ik denk, dit moet ik hebben en dat je dan gaat twijfelen of het waar is, zeg maar.
0: Je moet wel tegenwoordig toch ook wel echt heel erg. Je kan niet zomaar eventjes blind hapsa doen.
2: Nee, met je vertrouwen doet de huidige wereld niet iets goeds, denk ik. Nee.
0: Vanavond vindt de avondvierdaagse plaats in Loosdrecht. Door demonstraties van de afgelopen dagen lopen de spanningen op. Gisteren werd er opnieuw gedemonstreerd, maar deze keer was er ook een tegendemonstratie.
4: Die sfeer die hangt er ook, dat er twee kampen in het dorp zijn. En ja, dat is natuurlijk voor geen enkel dorp, voor geen enkele gemeenschap goed.
5: Hoe zorgen we ervoor dat de mensen die dit omarmen en het extreem rechtse verhaal, dat we dat uit ons dorp krijgen en dat we weer als dorpsgenoten ons bekommeren om ons dorp.
0: De organisatie van de avondvierdaagse kreeg signalen dat mensen hun kinderen willen laten lopen in shirts met AZC nee erop. De organisatie zegt dat het evenement niet voor politieke doeleinden moet worden gebruikt en roept op om neutrale kleding aan te doen. Ook is de route aangepast. De wandelaars gaan niet meer langs de noodopvanglocatie.
2: Een groot feest in Nijmegen. NEC schreef geschiedenis door het eredivisieseizoen af te sluiten met een derde plek. Met aanvallend voetbal was het een droomseizoen voor de fans.
6: Het is echt geweldig. Ongekend mooi dat we dit ooit mogen meemaken.
7: Dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
8: ik heb echt gehuild. Ik was zo blij, ik heb echt gehuild.
9: Nou, op een gegeven moment had ik zoveel zenuwen. Ja, 2 bier, nee, geen 2 bier. 4 bier, nee, nee, geen 4 bier. 6 bier, ja, oké, prima. Dat is het.
0: Nikkie.
2: Ja, prima. En ik heb ook nog het AD er even bij gepakt. Mooie foto dat ze aan het vieren zijn, de spelers. En dan NEC kan dromen van Barça. Want dat winnen ze ermee. Hè. Een kans op de Champions League. Ze gaan namelijk de voorronde spelen.

0: Aha, en de Living Daylights. 6:50 is het. We leven bij de Daylights op dit moment. Want het is al lekker licht hier in Den Haag. Bij jou natuurlijk ook. We zijn begonnen aan een nieuwe week. En we gaan eens eventjes naar buiten.
1: De Buitenpost.
0: Want zaterdag was het één grote chaos bij de Swatchwinkel in de Mol. Daar in Leidschendam. Dat heeft allemaal te maken met de lancering van een nieuw horloge. Onze Bob Brinkman die is daar nu op die plek ook. Bob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, ja. Jorinda. Hallo.
0: Dat moet wel een heel bijzonder horloge zijn, hè?
2: Het is bijzonder genoeg omdat je het horloge niet om je pols kan doen. Dat viel mij vooral op toen ik de plaatjes zag. Ja, het is een horloge in een druppelvorm. En dan hangt er een soort van lusje aan, waardoor je hem aan je sleutelbos zou kunnen hangen. Of aan een lus waar je riem doorheen gaat, bij je broek bijvoorbeeld. Maar om je pols kan die niet.
0: Oh.
2: Dat komt in allemaal verschillende felle kleurtjes. Doe me eigenlijk een beetje denken aan snoepjes. Zo fel zijn ze. Groen, wit, blauw, babyblauw. En het is een combinatie van het merk Swatch, wat een goedkoper horlogemerk is, en Oudemans Piguet, wat een wat chiquer horlogemerk is. En die samenwerking, ja, die schijnt heel uniek te zijn. En ja, daarom wilden heel veel mensen afgelopen weekend dit horloge, toen hij op de markt kwam, zaterdag, hebben.
0: Ja, en dat ging niet helemaal
2: genoeg.
0: Goed, hè?
2: Nee, dat ging helemaal niet goed. Ik sta hier bij een van de vele ingangen van de Mall of the Netherlands, waar op dit moment een schoonmaakwagentje bezig is om de vele uitgedrukte sigarettenpeuk weg te halen. Er staat een man de ramen te zemen voor weer een nieuwe dag shoppen hier. Maar afgelopen zaterdag waren er wel heel veel mensen die hier de Mall of the Netherlands in wilden gaan. Allemaal door één en dezelfde schuifdeur, honderden mensen tegelijkertijd. En dat klinkt dan zo.
3: Verlaten worden via in-uitgang C. Doet u dat niet, dan kan er geweld worden gebruikt.
0: Ja, dan kan er geweld worden gebruikt. En politie moest er echt een einde aan maken. Ja.
2: Volgens mij is er geen geweld gebruikt, nee. Voor zover bekend is bij mij. Maar ja, dat de politie erbij aan te pas moet komen überhaupt. En niet één politieman met een megafoon, maar echt heel veel politiemensen tegelijkertijd. Ja, dat zegt dan toch wel iets over de chaos en de sfeer ook een beetje. Die schijnt een beetje grimmig te zijn geweest. Er waren allemaal mensen die dan al in de nacht van vrijdag op zaterdag hier naartoe zijn gekomen. En hier al heel de nacht hebben staan wachten. En dat de sfeer grimmig was, dat vertelde een man vanochtend aan me, die hier weer aan het wachten was om te kijken of hij zo'n horloge kon bemachtigen.
4: Aan het begin was het prima, want wij kwamen zelf in de nacht aan. Rond 00:30, toen was het nog prima. En in de loop van de nacht werd het steeds grimmiger. Want we hadden allemaal begrepen dat om 6:00 ochtends zouden ze de deuren open gaan. En dan mochten we met z'n allen naar binnen. En dan zouden vanaf binnen zouden er een hele lange lijn gevormd worden naar Swatch toe zelf. En op een gegeven moment werd het bijna 6:00, werd het steeds grimmiger. Op een gegeven moment braken er kleine vechtpartijtjes uit. En toen was het bijna 7:00. En toen gingen natuurlijk ook de andere deuren van het winkelcentrum open. En omdat die hier niet open ging, gingen mensen zich verspreiden om het winkelcentrum heen om naar binnen te gaan. En op een gegeven moment rond 7:00 gingen de deuren open en toen stormde iedereen naar binnen. En werd het voor de Swatch een hele grimmige bedoeling, zeg maar.
2: Als jij er al in de nacht hebt gestaan en dan ineens hoort dat de winkel ook niet open gaat, dat lijkt me een zure pil.
4: Ja, inderdaad, zeker, zeker. Maar dat kwam ook door de mensen zelf, hoor, buiten. Want er waren allemaal lijstjes gecreëerd. En de ene groep was er wel mee eens, de andere groep was het er niet mee eens. Dus ja, daardoor kwamen er allerlei grimmige sfeertjes.
2: En deze ochtend weer proberen?
4: Deze ochtend weer proberen, maar ik zie dat er niemand is. Ik heb nog gebeld. Toen gingen natuurlijk ook de andere deuren van het winkelcentrum open. En omdat die hier niet open ging, gingen mensen zich verspreiden om het winkelcentrum heen om naar binnen te gaan. En op een gegeven moment rond 7:00 gingen de deuren open en toen stormde iedereen naar binnen. En werd het voor de Swatch een hele grimmige bedoeling, zeg maar.
2: Als jij er al in de nacht hebt gestaan en dan ineens hoort dat de winkel ook niet open gaat, dat lijkt me een zure pil.
4: Ja, inderdaad, zeker, zeker. Maar dat kwam ook door de mensen zelf, hoor, buiten. Want er waren allemaal lijstjes gecreëerd. En de ene groep was er wel mee eens, de andere groep was het er niet mee eens. Dus ja, daardoor kwamen er allerlei grimmige sfeertjes.
2: En deze ochtend weer proberen?
4: Deze ochtend weer proberen, maar ik zie dat er niet...

0: grimmige zweertjes.
1: En deze ochtend weer proberen?
0: Deze ochtend weer proberen, maar ik zie dat, dat er niemand is. Ik heb nog gebeld of de winkel open zou gaan op maandag. Maar dat was nog niet duidelijk vanuit de mall zelf. Dat zou vanuit Swatch zelf geregeld worden. Maar ja, die hebben ook nog niks naar buiten gebracht. Dus ik ben benieuwd of die vandaag open gaat.
2: Ja, dus nog even afwachten, begrijp ik, Bob, of het vandaag weer kan.
3: Op de website van Swatch staat ook een statement om de veiligheid van zowel klanten als ons personeel in de Swatch-winkels te waarborgen. Vragen wij u vriendelijk om niet massaal naar de winkel te komen om dit product te bemachtigen. Ja, afgelopen weekend is dat dus wel gebeurd. En volgens internet zou de winkel vandaag om 11 uur open gaan. Of dat gaat gebeuren, dat is inderdaad nog onduidelijk. Dat gaan wij in de loop van deze maandagochtend zien. Anders kun je terecht op de marktplaatsen van de wereld. Want daar gaat het horloge al voor woekerprijzen over de toonbank, waar die normaal een eurotje of 300, 400 kost. Heb ik hem op Marktplaats al voorbij zien komen voor 2500 euro.
2: Zo, maar dat is misschien ook waarom mensen hem dus echt willen kopen, denk ik, hè? Om hem gewoon weer te verpatsen.
3: Ja, dan kopen ze er twee, denk ik zo. Maar eentje toch voor zichzelf, voor de heb. En de ander, die gaan ze dan proberen voor... Even, moet ik heel snel rekenen. Vier keer het dubbele proberen ze dan andere mensen blij mee te maken.
2: Heel goed, Bob.
4: Ja, ongeveer.
2: Heel goed.
3: Ja. Niet, hè? Nee, nou, ja, dat klopt er niet. Hè? Nee, jammer.
4: Iets meer nog.
3: Het was zo'n goed voorbereid blokje.
2: Ja, zeker. Nou, goed. Hoe er ook, vooral uw schoonmaakactiviteiten daar in de mol. En nog geen tekenen van opening van de zaak. Dankjewel, Bob Ringman.
3: Dankjewel.
2: Ik denk dat wij in dezelfde klas hebben gezeten.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen.
4: Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie.
6: Spreek je eigen jingle in.
7: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
8: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
9: Tot dan.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
13: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
12: Kijk op utsvandergeest.nl.
14: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
15: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto

0: Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Zometeen al het nieuws van deze dag in West wordt wakker. Het is 7 uur.
3: Was je je thee aan het maken?
2: Ik was lekker mijn theetje aan het maken.
4: Ja. Zo'n theemomentje valt in duigheid.
2: Het is helemaal lekker relaxed. Versoppen. Het suikertje erin. Dan is je een dooddoener op de radio gezegd als net. Maar het wordt echt een mooi uur, mensen. Nu is dit regio-nieuws van 7 uur met Reinoud Roem.
5: Omwonenden van het Bredewater in Zoetermeer maken zich zorgen. In een paar dagen tijd waren er 3 branden in naast elkaar gelegen kantoorpanden die leeg staan. Politie gaat uit van brandstichting en de gemeente heeft maatregelen genomen. Zo is er een hek rond het oude Zoetermeerse bedrijfspand De Hulk gezet. Inwoners van Wateringen hebben steeds meer moeite een parkeerplekje te vinden, sinds in alle Haagse straten grenzend aan het dorp per 1 mei betaald parkeer is ingevoerd. Een bonusparkeervergunning kost in Den Haag bijna 100 euro per jaar en daarom zetten veel Hagenaars hun auto gratis in Wateringen. En in de Abraham van Beierenstraat in Den Haag is gisteravond een auto uitgebrand. De brandweer kon de wagen niet meer redden. Wie of wat er achter de brand zit, zoekt de politie uit. Meer regio nieuws om 19:30. Nu het overige nieuws.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
7: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
6: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
8: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
6: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En Wijnand Zwaan, die is bij de ANWB.
9: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied over 8 kilometer. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 4. De andere kant op vanuit Gouda ook 4 kilometer tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
11: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
12: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
11: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
13: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En wij gaan natuurlijk richting, we hebben net hemelvaart gehad, maar we gaan natuurlijk richting het Pinksterweekend. En dat belooft me wel een heet hitsend weekend te worden, zeg. Niet alleen qua temperatuur, maar natuurlijk ook de eeuwige roem. Want die gaan we vanaf dat moment uitzenden,
1: ja,
0: de lijst.
1: En je kan nog stemmen. Nog een paar dagen. Woensdag om 12 uur dan gaat de stembus dicht. En je hebt nog een paar opties dus om te stemmen, een paar dagen. En ja, dat is echt aan te raden. Het is niet alleen leuk om die hele lijst even door te gaan en jouw favorieten eruit te pikken. Maar het is ook belangrijk, ja, dat het echt onze lijst is van al onze luisteraars. En ja, pas als jij ook stemt, ja, dan
0: is het ook jouw lijst.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: En kunnen we er extra van genieten. Want ja, het is toch wel belangrijk om ze natuurlijk nog even in volgorde van waardering op een rij te zetten. Zodat ze hier keurig in polonaise de studio in kunnen. Uiteindelijk leiden we ze er ook weer uit. Maar dan wordt het wel echt een platenfeestje.
1: Ja, en het leuke is, op welke plaatje ook stemt, we gaan ze altijd draaien.
0: Ja.
1: En altijd gewoon overdag. Het is niet dat het 's nachts ook doorgaat. Een hele week lang vanaf Pinksteren, eerste Pinksterdag, dan gaan we beginnen. En dus inderdaad op de open dag. Dan kan je zelf live zijn bij het slot als die nummer 1 bekend wordt gemaakt. En misschien is dat wel die van jou.
0: Het zou zomaar kunnen.
1: Spannend.
0: En nou, stemmen kan dus op omroepwesten.nl. En het is leuk om af en toe een beetje te spelen met die plaatjes. En hoor je zo'n titel weer en dan zet je hem even op. En dan ben je helemaal terug bij jouw favoriete muziek. Dus het is ook gewoon nog een feestje om het te doen. Ik zou het wel weten. Maak er een heet hitsend feest van. Omroepwest.nl. Breng je stem uit voor eeuwige roem. Een jaar geleden openden uit het niets vier recyclewinkels van Droppie in Den Haag. Bij deze winkels kun je gescheiden afval inleveren in ruil voor gemak en geld. De winkels in Den Haag zijn overduidelijk succesvol, want donderdag opent er zelfs een nieuwe aan de Leiweg. Alle reden om even contact te zoeken met Stef Tra, de oprichter van Droppie. Stef, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, in totaal, laten we eens eventjes de keiharde feiten erbij pakken. In een jaar tijd 3,6 miljoen flessen en blikjes ingeleverd in Den Haag. Had je dat van tevoren kunnen denken dat het er zoveel zouden zijn?
2: Ja, dat klopt. Nee, ja, we zijn natuurlijk ontzettend blij met die aantallen. Ook heel erg trots natuurlijk dat het zo goed wordt opgepikt in Den Haag. Dus daar zijn we echt blij mee. Ja.
0: Ja, en ook misschien wel even leuk, dat doet ons altijd goed, dat Den Haag het eigenlijk ook beter doet dan Amsterdam, hè?
2: Ja. Nou ja, we zijn natuurlijk in juni met 4 winkels geopend in de stad. En ja, de locaties zijn allemaal druk bezocht en doen het zeker erg goed. Ja, zeker. Ja.
0: Drinken we meer in Den Haag dan in Amsterdam of zijn we hier gewoon heel duurzaam?
2: Ik denk ook wel dat het komt dat Den Haag ook wel een groene stad is. Hè? De groenste stad van Nederland, zeggen ze wel eens. Uiteindelijk zien we dat mensen hebben gewoon een goede verbinding natuurlijk met de natuur. En dat heeft mogelijk ook positief effect op hoe goed de mensen recyclen. Dus we zien wel dat de mensen zeker bereid zijn om beter te recyclen en naar onze locaties komen. Ja.
0: Ja, maar een jaar geleden had eigenlijk nog niemand van Droppie gehoord. Nu droppen heel veel mensen daar hun blikjes en hun flesjes. Hoe heeft dat zo snel kunnen gebeuren, denk jij?
2: Ja, we zijn natuurlijk opgericht om mensen te helpen een circulaire leven te leven. Dus we hebben punten gecreëerd waar je met je materiaal naartoe kunt, gescheiden in kan leveren. En je wordt beloond voor de materiaal die je inlevert. En ik denk dat dat erg aanslaat, omdat mensen ook zien dat ze daarmee kunnen bijdragen aan een schone stad. En een beter recyclesysteem. Ja.
0: Ja, en we hebben dus over blikjes en over flessen en zo. Is dat eigenlijk het enige wat er ingeleverd wordt of komt er nog meer voorbij?
2: Nee, we doen natuurlijk meer stromen. Dus denk aan bijvoorbeeld textiel, elektronica, verpakkingsmaterialen, plastic verpakkingen die we innemen, batterijen, lampen, dat soort materialen ook. En daarnaast natuurlijk ook statiegeld, zoals jullie net zelf al aanhaalden. Dus we hebben ondertussen bijna 24 stromen die je kan, inleveren. En ja, mensen in Den Haag die weten ons goed te vinden.
1: Wordt er ook wel eens iets geks ingeleverd dat je denkt, nou, wat moeten we hier nou mee? Dat kunnen wij zelfs niet recyclen.
2: Ja, nou, soms gaat er wel oorspronkelijk een autosleutel mee de statiegeldmachine in.
1: Oei.
2: Maar we hebben laatst in Den Haag een stralingsmeter ontvangen. Die zat denk ik vroeger in een oude Oost-Duitse tank.
0: Oh.
2: En ja, dat was toch wel een van de meest bijzondere items die ik heb terug zien komen. Het team in Den Haag heeft ook een heel mooi museum ingericht op kantoor. Met allemaal items die zijn ingeleverd. Maar die stralingsmeter was voor mij ook echt wel een iets wat ik niet eerder had gezien.
1: Ja, dus die staat in het museum.
2: Die staat in ons mini-museum.
0: Te stralen.
1: Ja, dat hoop ik niet.
0: Ja. Ja. Hey, en als we, met alles wat we nou inleveren, hoe zien we dat nou bijvoorbeeld terug? Ik bedoel, wat wordt er van gemaakt? Noem eens iets.
2: Ja, nou, we hebben een systeem dat heet de Dropbot. Hè, dus die maakt een foto van de materialen die je inlevert. En vervolgens wordt het uitbetaald via de Droppie-app. Dus je krijgt één op één een vergoeding voor de materialen die je inlevert. Kijk, omdat we kwalitatief hoogwaardig materiaal inzamelen, dus bijvoorbeeld het verpakkingsmateriaal, kun je dat ook weer opnieuw inzetten voor het creëren van verpakkingen. Dus het idee is natuurlijk dat we zo veel mogelijk materialen hergebruiken of op dezelfde manier weer inzetten. En dat is iets wat we willen doen, bijvoorbeeld doen met verpakkingsmaterialen. Maar textiel bijvoorbeeld, kleding wordt gewoon vaak hergebruikt. Dus we hebben daar 85% hergebruikt. Dus dat zijn kleren die je vervolgens weer terugziet in bijvoorbeeld een kringloopwinkel.
0: Ja, echt nuttig dus. Hey, en nu op de Leiweg, ja. Waarom de Leiweg in Den Haag?
2: We hebben dus ook vanuit de gemeente, maar ook veel vanuit Den Haag ook de vraag gehad van wil je niet een locatie openen in Zuidwest? Zeker in het gebied Leiweg staat gewoon bekend dat er veel afvalproblematiek is op straat. En wij willen graag op de plekken openen waar mensen ook daar in ieder geval daar last van hebben. En op die manier ook prikkelen om beter te recyclen.
0: Ja.
2: Dus de Leiweg is daarbij een uitermate goede locatie voor een droppie. En wij denken dat we ook echt impact kunnen hebben op hoe schoon de wijk is. En de mensen daar ook bij betrekken.
0: Ja. Nou, laten we hopen dat dat lukt. Gezien jullie eerder succes zou dat toch bijna moeten. Stef Tra van Droppie, ontzettend bedankt. En mooi feestje donderdag.
2: Ja, zeker. Vanaf donderdag zijn we open. Het is natuurlijk ook echt een goed moment voor de voorjaars schoonmaken. Dus mensen die thuis statiegeld hebben staan of andere materialen kunnen natuurlijk naar de winkel komen. Als je vanaf donderdag zijn we open, de Leiweg, oude blokkenlocatie. Als je komt met meer dan 100 items, krijg je ook een 5 euro giftcard van de Jumbo of de Hoogvliet erbij. Sorry, 200 items. Dus daarmee krijg je nog een extra beloning voor het inleveren van je materialen. Dus ook een oproep aan iedereen om te komen. Ja.
0: Nou, helemaal helder en luid gehoord. Stef Tra, dankjewel hè.
2: Dankjewel.

0: Jorin. Aan ons heeft het niet gelegen. Hè? Ik bedoel, we hebben gekeken van begin tot aan het eind.
1: Ja, en we hebben een traditie dat we dan ook appen met elkaar. Wat we dan spuuglelijk vinden. Of nou, deze kan wel zingen, maar het liedje is vervelend. Ja. Nou ja, dat soort dingen. Allemaal commentaar. Nou, dus ik heb een hele leuke avond gehad eigenlijk.
0: Ja, ik had het ook ontzettend naar mijn zin. Ja hoor. Ja. En de winnaar van, want we hebben het natuurlijk over het Eurovisie Songfestival 2026, is...
2: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
1: Hoorde jij het?
0: Niet te verstaan.
1: Nee, is niet te verstaan.
0: Gelukkig hebben we Tim Schaap, onze songfestivaldeskundige. Tim, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen. Goedemorgen, Jorina.
0: En de winnaar is... Voor de mensen die het gemist hebben. Dit is
3: een... Bulgarije.
0: Oh, Bulgarije.
3: Zeker, ja, ja. Ja, wat vonden we ervan? Ja, het was de avond zelf. Ik vond mezelf een beetje traag. Wat vonden jullie?
0: Ja, het duurde wel.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk, als staat op een gegeven moment nog 25 nummers, dan denk ik, jeetje.
3: Ja, ik had ook al verwerkt even, oei, is dit het nou? Maar het kwam ook wel een beetje door die presentatoren, hoor. Ik weet niet of jullie daar veel van vonden.
0: Nou,
3: maar goed, de winnaar Bulgarije, laten we daar beginnen. Het is nummertje 1 bij zowel de jury als het publiek. Dat gebeurt niet heel vaak. Dus zeg maar echt, als je alle jurystemmen bij elkaar optelt en al het publiek stemmen, echt in, bij beide lijsten echt op nummer 1. Dus dat is best opvallend. Terwijl het nummer niet eens heel erg goed is eigenlijk, als je mij vraagt. De act is op zich wel gezellig, maar het is niet dat je denkt, nou, een knaller van de nummer. Dat is ook bij die boekmakers niet al te hoog. Dus het is wel een beetje verrassing, maar ja, wel eigenlijk een unanieme winst. Het nummer klonk ongeveer zo. Dit was een stukje van de live-uitvoering daar. Aan de band.

0: Ja, nou ja, ja, maar begin je dan ook niet een beetje oud te worden, Tim? Want ik kan me best voorstellen, ja, jongeren hebben inmiddels meer invloed, ook in de vakjury. Ja, en die doen natuurlijk flink mee met dat televoten. Ja, dit zet toch de boel helemaal op zijn kop. Dus ik, voor mij was dit een sluipende winnaar. Steeds meer op de avond dacht ik ineens, je hebt het in mijn app gedacht,
1: ja,
0: kunnen
1: zeker
0: zien. Dacht ik, ja, Bulgarije mensen, dat zou het wel eens kunnen worden.
2: Nee, dat klopt. Daar heb je wel op gelijk. En inderdaad, goed ook van die vakjury dat je dat aanzet. Want eerst was dat altijd vijf mensen die eigenlijk wel representatief waren, maar wel altijd al wel iets in het wereldje zaten en ook wel met muziek te maken hadden. En dat is inderdaad nu aangepast. Nu zijn er twee leden bijgekomen, waarvan eentje ook echt onder de 25 jaar moet zijn. Dus inderdaad, die stem van de jongeren wordt wel wat groter. Moet er ook wel eerlijk bij zeggen, Bulgarije werd afgelopen weken, als al die artiesten daar bij elkaar zijn in Wenen, ook wel kwamen ze heel veel voorbij op de socials. Dus ze hebben inderdaad qua TikToks, ze heeft wel die goodwill, zeg maar, heel erg gekweekt. Omdat ze gewoon heel erg open stond naar iedereen. En ze heeft ook als een van de weinige artiesten uitgesproken dat Israël best wel een goede inzending had. Dus alles bij elkaar. Misschien dat wel een grote laatste sprint heeft gebracht eigenlijk in die laatste week. Maar aan het begin van de week zag niemand dit aankomen. Nee, maar dat is wel een grote verrassing.
0: Zeker, nee, het was voor mij ook laat. En het is natuurlijk altijd goed als Bulgarije om gewoon je concurrent helemaal de hemel in te prijzen. Hè? Dat is natuurlijk altijd heel verstandig. Maar dat was wel spannend tussen Bulgarije en Israël. Hè? Tot op het eind eigenlijk.
2: Maar is het echt spannend of eigenlijk niet? Eigenlijk inhoudelijk gezien niet. Door de manier van nu hoe ze deze puntentelling nu doen, leek het heel spannend. En natuurlijk, ik zat ook even met toch wat spanning op de bank. Maar ja, het verschil in punten, dat was bijna 300 stuks. Hè? Dus eigenlijk, als je gewoon mee had gerekend met die rekenmachine, ik vermoed dat Cornel Maas dat ongetwijfeld thuis had gedaan, dan had je eigenlijk die hele laatste spanning van ongeveer, nou, die werd ook gerekt, voor mijn beleving was het bijna 5 minuten, had je die eigenlijk niet hoeven hebben. Dus dat is ook wel een beetje iets om in de gaten te houden. Het is natuurlijk ook de manier hoe het wordt gebracht, waarop het nog eens extra spannend kan zijn. Israël deed wel heel goed, moet ik eerlijk meegeven. En ze hebben ook echt een goede inzending gestuurd. En ook weer heel goed opgevoerd. Echt foutloos kwam het nummer voorbij. Laten we even luisteren. Dit was inderdaad de inzending van Israël.

0: Ik denk dat de organisatie toch wel heel blij was dat Israël niet heeft gewonnen. Vanwege alle spanningen.
1: Sowieso. Klopt, ja. Maar dan had je zo'n gedoe gehad. Want dan was het sowieso de vraag, mocht het dan in Israël nu plaatsvinden? Want er is een soort van parameter gesteld in hoeverre je dicht bij een oorlogsgebied mag zitten als gastland. Er zijn allemaal gekke dingen bij. Dus dat best wel inderdaad flink wat voet in de aarde gehad, mochten we dan daar inderdaad een winnaar hebben. Dus wat dat betreft is het een fijne uitkomst dat Bulgarije is geworden.
0: Ja, Bulgarije gaan we nooit meer terug horen natuurlijk.
2: Nou.
0: Nee, die gaan we niet op de radio horen, denk ik.
2: Op sommige hitstations misschien zaten we wel één keer.
0: Ja. Wat denk jij, Tim? Gaan we die doen?
1: Ja, ik denk het ook niet. Misschien bij 3FM wel. Of misschien op een gekke foute park. Misschien wel, maar dit ga je niet inderdaad in een normale kledingstation horen.
0: Nee,
1: maar ik denk wel dat je... Ik weet waar je naartoe wil. Ik denk naar Snap, toch?
0: Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, want dat is een liedje die heel erg laag eindigde in 2022. Maar werd uiteindelijk een enorme hit. Kwam tijdens de finale ook nog even voorbij. Samen met die van Duncan Lawrence trouwens, die het meest gestreamd bleek te zijn. Maar zaten er nou dit jaar ook nog top 40 hits bij?
1: Ja, ik heb goed even nog eens alles teruggeluisterd. Ik acht de kans niet heel groot dat hier nou echt nog dat je deze nummers terug gaat horen op Sky Radio. Eén kleine uitzondering. Het zou kunnen dat België het gaat zijn. Dat is Sila met haar Dancing on the Ice. Nul stemmen van het publiek, dat moet ik erbij zeggen. Dus ja, of het nou echt een knaller in de playlist is, weet ik niet. Maar misschien is het ook in het grote geheel en is hij los op de radio best wel goed aan te horen. Ja, luister maar even mee. Dat is dit nummer.

0: Ja, het is wel grappig, want ik appte nog wel. Ja, dit is nog wel een beetje een radioplaatje.
1: Ja, jij vond deze leuk.
0: Ja, ik vond het wel grappig. Ik vond het duurde iets te lang eigenlijk wel. Het had wel gewoon een minuut korter gekund, maar als je, dan was het...
1: Ja.
0: Ja. Nee, het was niet onwaardig.
1: Of die
0: maar nul punten, of bijna.
1: Heel weinig.
0: Echt heel weinig.
1: Ja,
0: zeker van het publiek.
2: Nou, misschien zonder die uithalen dat wel een oké versie is. Want je zou er wel wat van kunnen knippen, denk ik. Dus bij deze een tip voor Harvey, weet. Hij staat in ieder geval hier wel oké. Want Snap staat ook bij jullie op de playlist, toch? Hier bij West.
1: Weet ik eigenlijk niet.
2: Gehoord, geloof ik.
1: Ja,
2: volgens mij wel.
1: Ik kan me even niet herinneren.
0: Om 3 uur, hoor.
1: Ja, en of die op Sky Radio wordt gedraaid, dat zullen we natuurlijk nooit weten. Want dan luisteren
0: wij
1: niet.
0: Nee, natuurlijk niet. De show even in totaliteit, Tim.
2: Ja, het was geen goed jaar. Ben ik heel eerlijk in. Die presentatoren, dat sloeg echt nergens op. Het was heel flauw. Het leek haast AI gegenereerd allemaal. Het was, ze wisten duidelijk zich niet echt een houding te geven met deze hele Israël-situatie. Het was rommelig. Ook de interval-acts waren niet heel goed. Bijvoorbeeld ook de wisselingen tussen de changementen. Zeg maar de wisselingen tussen de acts, die waren ook niet al te best. Dat duurde soms wat langer. Dan zaten wij ineens te kijken, weet je wel, naar die publiekshots. Dat je ineens allerlei close-ups had van allemaal publieksmensen. Alleen maar om tijd te rekken. Dus je merkt dan van alles dat de organisatie niet heel vlekkeloos verliep. Maar goed, die pauze-act was ook niet al te best. Ze hadden groot aangekondigd, hè? Heel veel verschillende mensen. Allemaal verschillende iconen uit 70 jaar Eurovisie. Dit was een jubileumjaar. En die zouden allemaal een stuk ter horen brengen. Het bleek één medley te zijn van een minuutje of 8... Met onder andere Fjerda Serdutska, weet je wel, die Oekraïense disco-oma. Die hebben al die discobal zilveren,
1: ja.
2: die met die ballon onder de buik.
1: Ja, en die ster op de hoofd. Ja.
2: Ja, klopt, die ster op de hoofd. En nou, dat was eigenlijk nog het hoogtepunt. Maar ja, ook dat klonk ongeveer zo.

0: Ja. Moet je nagaan. Als dit het hoogste punt was wat ik meenam, dan kun je de kwaliteit wel peilen. Ja. Het was niet al te best jaar. En ik hoop
1: 700.000.
0: Dat het volgend jaar wat beter gaat.
1: 700.000.
0: Ja, dat is niet veel, hè? Nee.
1: Dat is heel
0: maar goed, we kijken ook niet naar het WK als Nederland niet meedoet. Zeg ik er dan maar bij. Maar goed, het is wel... Nee, ik wil helemaal niet ook als Nederland meedoet. Maar goed, ik hoop van harte dat het gewoon een volgend jaar wat mooier jaar mag worden. Maar ja, Bulgarije, ik vraag me af of ze daar überhaupt een stadion hebben.
1: Het is een arm land, hè?
0: Ja.
1: Dat is nog niet zo makkelijk, hoor.
0: Nee, je denkt ook, misschien wordt het een soort dorpsplein met allemaal witte plastic stoelen, weet je wel. Zou ook wel kunnen.
1: Zou ook kunnen. En doet België wel mee, want die dreigen ook alweer om het niet te doen. En het wordt allemaal, het is allemaal niet klaar. Nou.
0: Nee, het zou zomaar kunnen dat we hier volgend jaar met hele andere gevoelens zitten, jongens.
1: Ja, nou, Timmy Schaap, toch bedankt.
0: Bij deze, ja, graag gedaan. Dank voor de gezelligheid.
1: Tot volgend jaar.
0: Afgelopen week. Tot volgend jaar. Dag.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Kom ook naar het stoffenspektakel.
12: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
11: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
1: Half 8, goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regio-nieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
13: Tjertje ook, goedemorgen. En goedemorgen, Jorinda.
14: Goedemorgen.
13: Ineens waren ze er, een jaar geleden, 4 recyclewinkels in Den Haag. Bij de droppie-winkels kun je gescheiden afval inleveren in ruil voor gemak en geld. De winkels in Den Haag zijn een succes. Afgelopen jaar zijn 3,6 miljoen flessen en blikjes ingeleverd in die 4 Haagse vestigingen. En dat is niet alles wat er wordt ingenomen.
15: Denk aan bijvoorbeeld textiel, elektronica, verpakkingsmaterialen, plastic verpakkingen die we innemen. Nou, batterijen, lampen, dat soort materialen ook. En daarnaast natuurlijk ook statiegeld.
13: Oprichter Stef Tra was dat. Hij gaf vanmorgen in West wordt wakker een verklaring voor het succes in Den Haag.
15: Ik denk ook wel dat het komt dat Den Haag ook wel een groene stad is. Hè? De groenste stad van Nederland, zeggen ze wel eens. Dat heeft... Mogelijk ook positief effect op hoe goed de mensen recyclen.
13: Donderdag opent een nieuw droppie-filiaal aan de Haagse Leiweg om iets te doen aan de afvalproblematiek in Den Haag Zuidwest. Inwoners van Wateringen hebben steeds meer moeite een parkeerplekje te vinden nadat in alle Haagse straten, grenzend aan het dorp, 2 weken geleden betaald parkeren is ingevoerd. Sinds 1 mei geldt dat onder meer in de gebieden Erasmusveld en Zichtenburg-Kerkentuinen. Sinds 1 november gold al een parkeertarief aan de Erasmusweg. Een bewonersparkeervergunning in Den Haag kost bijna €100 per jaar. En daarom staan er in de Wateringse straten tientallen auto's en bussen geparkeerd die daar niet horen, klagen de inwoners. Omwonenden van het Bredewater in Zoetermeer maken zich zorgen. In een paar dagen tijd braken 3 branden uit in naast elkaar gelegen leegstaande kantoorpanden. De recherche houdt rekening met brandstichting en de gemeente heeft maatregelen genomen. Zo wordt bedrijfspand De Hulk extra bewaakt en verlicht en zijn er hekken om het gebouw gezet. We praten straks in West wordt wakker over de branden en de ongerustheid met de Zoetermeerse burgemeester Michel Bezuij.
1: Huub Mizee, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Tjert.
1: Ja, Huub. Vandaag nog een beetje grijs hier en daar. Misschien wat regen ook? Of,
14: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Wat regen. Dat kan een bui worden. Misschien met een beetje hagel. Net als gisteren hier en daar. Ja. Een klap onweer vanmiddag. Later vanochtend en begin van de middag, moet ik zeggen. Voor die tijd is er nog een beetje zon. Maar goed, er komt inderdaad een storing aan vanuit het westen. Daar hebben we die buien mee te maken vanmiddag. De wind valt mee. Zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Ja, en die temperatuur is nog steeds wat aan de laag. Kant. Het is nu 10, 11 graden. Het wordt 15. Maar goed, later vanmiddag komen er weer wat opklaringen als die storing is gepasseerd. En zeker de komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Met opklaringen minimaal rond 4 graden. Morgen dan beginnen we nog een beetje met zon, maar dan komt er opnieuw een frontensysteem dat passeert met meer bewolking. En vooral morgenmiddag weer enige tijd regen. Ook dan nog niet veel warmer dan 15 graden. Woensdag nog één frontale storing met enkele buien. Het wordt dan al wel 17 graden, maar dan hebben we het allemaal gehad met de storingen, met de fronten, noem alles maar op. Dan krijgen we een hoge drukgebied dat via Duitsland helemaal naar Polen en de Oostzee trekt. Daardoor krijgen wij een zuidoostelijke luchtstroming met aanvoer van drogere en warmere lucht. En die temperatuur zal steeds verder oplopen, later in de week tot boven de 20 graden. En ik zie zelfs een mogelijkheid in de richting van zelfs misschien wel de 25 graden. Ja. Allemaal dus voor het weekend, het Pinksterweekend. En zelfs ook voor volgende week ziet het er allemaal nog heel stabiel uit. Dus het is nog een paar dagen en jij weet het ook nog heel goed. Die regen kunnen we nog heel goed gebruiken voor de land- en tuinbouw en de natuur.
1: Zeker, dat weet ik heel goed, maar dat is het dan ook wel, hoor, Huub.
14: Ja, nee, ja. Dat is ook voldoende.
1: Nee, prima. Goed. Nou, een prachtig Pinksterweekend gaan we tegemoet, dat is wel duidelijk. Ja. En daar kijken we alvast naar uit natuurlijk. Eerst moeten we nog even werken met velen van ons. Wijnand Zwaan ook daar bij de ANWB. En hoe is dat op de weg?
16: Oh, hij heeft geen verbinding.
1: Valt qua verbinding net weg, ja. As we speak. Ja, die hier. Ik wil toch eens kijken of ik misschien Wijnand Zwaan op een andere manier...
16: Heb je zijn broer misschien?
1: Dat ik zijn broer eventjes uit een doosje letterlijk tover. Zou dat leuk zijn? Ja. Eens kijken of dat lukt. Wonderen der techniek, mensen.
17: De ochtendspits verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Leidschendam en Zoeterwoude over 7 kilometer... A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. De andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
13: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: roemlijst. Dat kan nog, Jorien, niet lang meer, hè?
1: Nee, tot woensdag 12 uur. En dan kan je bijvoorbeeld stemmen op Sommelieu met Multicolor. Zou ik zeker doen.
2: Nou, dat is zeker een goed idee. Maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen stemmen op Zomerse Frisheid als een sprankelende douche. Mattia Bazar en Ticento uit 1986.

0: Ik zou het buitengewoon waarderen als je hier ook op zou willen stemmen. Als je toch bezig bent, kan je uitschelen. Het is mooi, het is leuk, het is fantastisch. Mattia Bazar en T. Cento. Het was een zomerhit, een grote zomerhit in, inderdaad, 1986, zoals gezegd. En het blijft gewoon steeds goed. Je zou ook hier dan, als je dan toch bent, zou je ook hier nog op kunnen stemmen. Het hoeft niet, maar het mag wel.
1: Ja, dat doen hoor.
0: Ja.
1: Ja, en het is natuurlijk zo'n milieu met multicolor. Een Haagse trots. Ja, en hoe is, leuk is het als er een Haagse band bovenaan die lijst komt te staan?
0: Ja, het zou wel mooi zijn. En zo'n milieu is ook hartstikke goed. Je zou ook, als je nou echt, je weet het niet meer, je hebt geen idee, je denkt, wat moet ik nou toch? Je zou op deze kunnen stemmen. Een winnaar van maken. Reinoud Roemer, het is zijn ambassadeursplaat. Niemand weet nog precies waarom, maar het zou wel leuk zijn als je erop stemt, toch?
1: Hij geeft zelf een staande ovatie voor zijn eigen
0: keuze. Ja, ik zag er helemaal meeklappend en doen. Speeches hebben veel gemaakt, ook dit. De beurs nu, we zien ze vliegen. Turn, turn, turn.

0: Turn. Stemmen dus op Even Groen. Dat kan op omroepwest.nl. En dan maken we er een hartstikke mooi platenfeest van. Vanaf Pinkster gaat het gebeuren. Dan hoor je de hele lijst. En zoals wij het sinds vorige week zeggen, helemaal maximaal. Tijd voor een stukje ochtendbeweging. De Westlandse Will Corving Porter namelijk, die mag er wel 80 zijn. Sterker nog, dat is al ruimschoots gepasseerd. Maar ze geeft nog 4 keer per week les in line dance. En omdat vandaag de Nationale Beweegweek start, waarin het belang van bewegen met ouderen centraal staat, dachten wij buitenpost Bob Brinkman mee te laten doen.
1: Ja, dat lijkt me heel verstandig.
0: Dat is voor Bob goed, want ja. We hebben Bob de laatste tijd wel. Die doet veel sport, maar altijd buiten adem. Dat is niet goed.
1: Nee, ja, en het is een oude ziel. Dus oude ziel past ook wel in de oudere week.
0: Ja.
2: En dan vaar. Tik. En achter. En wie nog heen en weer. En hits. 2, 3, tik. 1. Achter, sluit en sluit aan. En achter, tik. En wie nog heen en weer.
3: Het is nog best ingewikkeld, Wil.
2: Heel ingewikkeld, ja.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: We staan hier nu heel eventjes in jouw woonkamer met Country Roads van John Denver op de achtergrond wat linedance oefeningen te doen. Ja. Het is veel met voetenwerk natuurlijk.
2: Heel veel.
3: Waar laat ik mijn handen eigenlijk tijdens het linedance?
2: Die mag je overal laten.
3: Overal?
2: Alleen niet te veel bewegen.
3: Ja, ik zie ze altijd in van die films. Dan hebben ze zo die duimen om de riem heen.
2: Ja, om de bukkel noemen ze dat.
3: Om de bukkel.
2: Ja.
3: Gefeliciteerd, het is Nationale Beweegweek. Dat moet jou helemaal aanspreken.
2: Ja, geweldig. Ja. Ik beweeg al heel veel jaren. Ik doe eigenlijk 3 keer in de week nu country. Ik heb altijd turnen gedaan en van alles.
3: En waarom dan line dansen? Want er zijn heel veel verschillende manieren van bewegen. Line dansen voelt dan zo specifiek om te gaan doen.
2: Nou, het is bewegen, maar ook nadenken. Je moet heel goed alle dansen kunnen en je gedachten erbij hebben. En dan beweeg je. En je hebt gelijk ook de gedachten, je hersens trainen.
3: Het is een sport en een denksport tegelijkertijd.
2: Tegelijkertijd, ja.
3: Ja, en nog best uitputtend, want ik sta nu 2 minuten achter je met al die pasjes.
2: Ja.
3: En ik moet zeggen dat mijn ademhaling gaat al omhoog.
2: Ja, en als je het een tijd doet, is het weg. Dan gaat het makkelijker.
3: Ja, al oefenen leert men natuurlijk. En de muziek is afgelopen. Zullen we nog 1 keer John Denver aanzetten?
2: Ja.
3: Want ik denk dat ik het nu wel een beetje onder de knie heb. Cheert Jorinda. Is dan natuurlijk leuk als jullie tijdens deze Nationale Beweegweek meegaan.
1: Ach, natuurlijk. Ja. Ik ga er gelijk bij staan.
3: Naar de laptop.
1: Ja.
0: Nou, we hebben hem al aangezet.
3: Oh, jullie hebben hem daar al aangezet. Nou, Wil, kom mee. We staan in de gezellige woonkamer van Wil, waar ook heel veel invloeden van het line dansen te zien zijn. Bijvoorbeeld wat indianen aan de muur en een cowboyhoed zie ik daar en laarzen.
2: Ja, oké.
0: Ja, gewoon bewegen.
1: En wat moeten we doen?
2: Dan gaan we. 6, 7, 8 en een zij. Achter, zij. Tik, een zij. Achter, zij.
3: Tik, en naar achter in een pas. En
2: heen en weer.
1: Zie je het ook, hè?
2: Dat heet de Vries.
3: Dat heet de Vries.
2: Die dans, ja. Kijk, achter. Dik en je wiepelt heen en weer. Hit en vaart. 2, 3.
3: Waarom moet je nou zo lachen?
2: Ik moet even lachen.
3: Waarom?
2: Maar om de draai die je doet.
3: Ja, we moeten draaien en dat gaat niet zo lekker.
2: Nee.
3: Ik draai nog niet zo lekker mee.
2: Nee.
3: Nou, nog 1 keertje dan.
2: Ja.
3: Nog 1 keertje. Nog 1 keer. 5, 6, 7, 8.
2: En een vaart. Tik, zij, achter, zij. Tik, nu achter. Tik in je wiep. En fijn. Nu zij, achter. Achter.

0: Ja, ik snap hem. Ja, ik heb hem.
1: Ja, okay. Ja, en je hebt een gladde vloer nodig. En goede schoenen.
0: Ja, nou ja. Ja, maar ze doen toch altijd van die cowboylaars, hè?

0: Ik word juist altijd heel rustig eigenlijk van dit nummer, maar je kunt het dus ook enorm op bewegen.
1: Ik hoorde toch wel weer wat geadem.
0: Ja,
1: van Bob.
0: Het is toch. Maar als je dit lang doet, dan gaat het goed, hè?
1: Ja. Hij is nog steeds bezig ook, hè?
0: Ja, zeker. John Denver, maar nu een hele andere muzikale koek. Want Jorien, we stappen eventjes de disco in, langs die sloot. Daar aan de Wijndalerweg, de deuren zwaaien open. We worden hartelijk welkom geheten. En dan komen we in de wereld van de glitter en de glamour en natuurlijk van de discoklanken. Tasje op de vloer, er lekker omheen dansen en een feestje vieren. Dat deden we met z'n allen in Den Haag, ja, en de verre omstreken.
1: Wat is jouw mooiste herinnering aan de marathon?
0: Wat is mijn mooiste herinnering aan de marathon? Nou, ik heb er ook nog wel optredens bijgewoond. Dat vond ik altijd wel heel gaaf.
1: Van artiesten die daar
0: optraden, dat vond ik altijd bijzonder. Daar werd ik altijd blij van.
1: Ja, vooral de live muziek.
0: Zeker.
1: Maar je hebt natuurlijk ook heel veel DJ's. En het leuke is, er komt een reunie van de marathon. De marathon zelf bestaat niet meer, ook het pad niet meer. Maar wel het paard natuurlijk, ook een mooie locatie. Met al die artiesten, de DJ's van die tijd. En hopelijk ook heel veel mensen waar je in die tijd gewoon mee hebt gedanst. Die zijn er ook allemaal. Allemaal een paar jaar ouder geworden, maar dat mag de pret niet drukken. Een van de DJ's, ja, dat is toch wel de meest legendarische misschien, Erik Benjamin. Die is er sowieso bij en die heeft twee kaarten voor je liggen. Je moet er alleen wel wat voor doen, want hij heeft een soort raadsel over een nummer die ook in die tijd gedraaid werd in de marathon. En als je weet over welk nummer hij het heeft, het mag een artiest zijn of de titel van het nummer, of allebei natuurlijk, dan zijn die twee kaarten voor jou.
0: Oeh. Nou, laten we even snel naar hem luisteren dan.
2: Deze Britse chameleon stond bekend om zijn constante stijlveranderingen. In 1983 verscheen een nieuw album met de danshit die we zoeken als titeltrack. Producers Nile Rodgers en Bernard Edwards zorgden voor een kenmerkende sound. Na een wat rustigere periode stond hij ineens gebruind en geblondeerd in de videoclip met deze plaat. Als je zin hebt om te dansen.
1: In die tijd gedraaid werd in de marathon. En als je weet over welk nummer hij het heeft, het mag een artiest zijn of de titel van het nummer, of allebei natuurlijk, dan zijn die twee kaarten voor jou.
0: Oeh, nou laten we even snel naar hem luisteren dan.
2: Deze Britse chameleon stond bekend om zijn constante stijlveranderingen. In 1983 verscheen een nieuw album met de danshit die we zoeken als titeltrack. Producers Nile Rodgers en Bernard Edwards zorgden voor een kenmerkende sound. Na een wat rustigere periode stond hij ineens gebruind en geblondeerd in de videoclip met deze plaat. Als je zin hebt om te dansen.

0: ineens gebruind en geblondeerd in de videoclip met deze plaat. Als je zin hebt om te dansen...
1: Ja, ja, als je zin hebt om te dansen, dans dan mee. En bel vooral eventjes, hè.
2: 070-390-5454. Je mag nu al bellen voor die kaarten. 070-390-5454. Als je weet over welk nummer Erik Benjamin het heeft.
1: Nou,
2: wil je hem nog een keer...
1: Eén keer op herhaling nog en bel hem alvast.
0: Deze Britse chameleon stond bekend om zijn constante stijlveranderingen. In 1983 verscheen een nieuw album met de danshit die we zoeken als titeltrack. Producers Nile Rodgers en Bernard Edwards zorgden voor een kenmerkende sound. Na een wat rustigere periode stond hij ineens gebruind en geblondeerd in de videoclip met deze plaat. Als je zin hebt om te dansen...

0: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de Eeuwige Roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit woensdag om 12 uur 's middags. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical En Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: We hebben al gedanst en we gaan straks ook fietsen. In West wordt wakker straks en Martin Bruin is er ook al.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. En goedemorgen ook Reinoud met het nieuws.
6: Klopt. Voor inwoners van Wateringen wordt het steeds lastiger een parkeerplek te vinden sinds in alle Haagse straten, grenzend aan het dorp, per 1 mei betaald parkeer is ingevoerd. Parkeervergunning kost bijna 100 euro per jaar en daarom zetten veel Hagenaars hun auto gratis in Wateringen. De verplaatsing van seksramen in de Haagse Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt. En omwonenden van het Bredewater in Zoetermeer maken zich zorgen na branden in korte tijd in naast elkaar gelegen kantoorpanden. 3 branden waren het. Politie gaat uit van brandstichting en de gemeente heeft uit voorzorg een hek rond het lege bedrijfspand gezet. Straks een gesprek erover met de Zoetermeerse burgemeester. Meer regionieuws 8:30, nu het overige nieuws.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
8: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
7: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
9: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
7: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: En Wijnand Zwaan, die is bij de ANWB.
11: De ochtendspits verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. De langste file staat op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet over 6 kilometer met een kwartier vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. En daar is de extra reistijd 10 minuten.
12: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
13: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
14: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Installatiebureau van Ginderen.
15: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
17: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Want je kunt dus naar de marathon. Maar ja, dan moet je wel weten waar we het over hebben. Over welk plaatje, een hit die daar gedraaid is. Twee kaarten liggen klaar, hè, Jorien?
1: Twee kaarten inderdaad voor 27 juni in het paard. Maar dan moet je nog wel even inderdaad dat raadsel oplossen. Dus laten we nog één keer luisteren.
0: Ja, laten we nog eventjes luisteren wat die DJ, die bekende DJ uit de marathon nou zei.
2: Deze Britse chameleon stond bekend om zijn constante stijlveranderingen. In 1983 verscheen een nieuw album met de danshit die we zoeken als titeltrack. Producers Nile Rodgers en Bernard Edwards zorgden voor een kenmerkende sound. Na een wat rustigere periode stond hij ineens gebruind en geblondeerd in de videoclip met deze plaat. Als je zin hebt om te dansen...
0: Ja, als je zin hebt om te dansen.
1: Ja,
0: maar wie Jeffrey? Heeft er zin om te dansen?
1: Heb je zin om te dansen, Jeffrey?
3: Oh ja, altijd.
1: Ja. Ben je wel eens naar de marathon geweest?
3: Ja, dat ben ik heel vaak geweest. Oh. Eerst toen we 18, 19 jaar waren, liepen we daar rond natuurlijk als jonge jongetjes kijken naar de meiden die aan het dansen waren. En dan hopen op een gegeven moment dat je misschien kans had en dan naar beneden en dan mee gaan dansen. En later met mijn zwager altijd en al mijn vriendenclub gingen we naar de club toe eigenlijk.
0: Ja.
3: Of zondags. Dat
0: en,
3: altijd,
0: en had je wel kans ook, Jeffrey? Lukt het wel eens?
3: Nou, ik heb daar geen verkeering aan overgehouden daar.
0: Nee. Ja, er stonden best knappen daar in de marathon natuurlijk.
3: Er stonden hele knappen bij. Ja,
0: zeker. Nou ja, en dan natuurlijk. Ja, heb je enig idee waar het over ging vanmorgen? Over welke hit?
3: Ja, mijn eerste vriendinnetje was er helemaal gek van. David Bowie.
0: Ah. Ja, laten we even luisteren.
1: Ja, oh, ja natuurlijk. Hoor.
0: Nou, dus dat was smaak, jouw vriendinnetje in ieder geval. Hè?
3: Ja.
0: Nou, dit gaat je iets moois opleveren.
1: Ja, die twee kaarten, Jeffrey, die zijn voor jou. Ja, misschien moet je dat oude vriendinnetje nog even opzoeken, ja. Dat jullie samen weer kunnen dansen.
3: Ja, ik heb toch af en toe nog wel eens contact mee.
1: Kijk!
3: Als,
1: wie weet. Ja. Nou, veel plezier, hè?
0: Dat zou wel heel leuk zijn.
3: Dank je wel, fijne uitzending.
0: Joe, dag Jeffrey!
1: Doeg.
0: Omwonenden van de Bredewater in Zoetermeer maken zich ernstige zorgen. Binnen een paar dagen tijd braken er 3 branden uit in de naast elkaar gelegen leegstaande kantoorpanden. De recherche die liet weten rekening te houden met brandstichting en daarom trof de gemeente al eerder meerdere maatregelen. We bespreken de huidige stand van zaken met burgemeester Michel Bezuijen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, al enig idee eigenlijk hoe het kan dat die branden zo vaak naar elkaar zijn uitgebroken?
4: Ja, dat is altijd lastig. Hè? De oorzaak wordt natuurlijk nog gezocht. Wat we wel zien is dat het natuurlijk heel aantrekkelijk is. Het zijn lege panden. Ze zien er ook niet echt heel mooi meer uit. Het is namelijk toch heel leuk om er dan naar binnen te gaan. En allerlei zaken in brand te steken. Of soms ook dingen mee te nemen. Het is natuurlijk dat hebben we al vaker gezien bij panden die leeg staan. Ja, dat is soms door jeugd. Soms ook wel mensen die wat ouder zijn. Maar zeker ook door jeugd. Erg interessant om daar... plezier te hebben, zo, om het maar even zo te formuleren.
0: Ja, welke maatregelen heeft de gemeente Zoetermeer nu genomen om dit in de toekomst te voorkomen?
4: Nou ja, de toekomst is lastig. Hè? Dat ligt er ook een beetje aan welke panden leeg staan. Voor deze panden hebben we in ieder geval een aantal maatregelen getroffen. We hebben in ieder geval gezorgd dat er ook beveiliging rond de panden is. We hebben zoveel mogelijk die panden allemaal dichtgemaakt, daar waar het allemaal kan. Hekken eromheen gezet, lichten erbij gezet. Er wordt nog gekeken of er camera's bijgezet kunnen worden. Dat zijn alles dingen die we natuurlijk... doen in samenwerking met de eigenaar. Want de eigenaar is uiteindelijk verantwoordelijk voor de bewaking en beveiliging van het pand. Daar zijn wij natuurlijk niet verantwoordelijk voor. Maar goed, wij kunnen dus wel zeggen, wij gaan die maatregelen moeten getroffen worden. Omdat dit natuurlijk een enorme druk geeft op de hulpdiensten. Politie en brandweer, die constant daarheen moeten. En dat kost gewoon veel te veel tijd.
0: Ja, en er rukt nogal wat uit inderdaad als het om deze branden gaat.
4: Klopt.
0: Omwonenden die maken zich eigenlijk ernstig zorgen. Ze zeggen, we zien de situatie verslechteren. De giftige rook die vrijkomt bij een brand vinden wij een zorg. Kan je je dat voorstellen, dat die mensen niet blij zijn?
4: Ja, die kan ik me heel goed voor zelfs zeggen. En dat is natuurlijk ook zo, dat heb ik zelf ook. Ik vind dit is ontzettend vervelend. Uiteindelijk is het de bedoeling dat daar woningbouw gaat komen. Hè, want er gaan nogal wilde verhalen dat er allerlei andere zaken komen. Maar het is gewoon de bedoeling dat er uit termijn gewoon woningbouw komt.
0: Ja, wat gaan er voor wilde verhalen?
4: Soms horen we ook wel verhalen over dat er misschien een AZC zou komen. Die verhalen hebben we ook al gehoord, een asielzoekerscentrum. Nou, dat is absoluut helemaal niets van waar. Dus we proberen dat ook allemaal de kop in te drukken. Er moet daar uiteindelijk woningbouw komen, die panden moeten daar weg. Ja, en wat ons betreft, wat mij betreft, is het bedoeling dat het eigenlijk zo snel mogelijk gesloten wordt. Want op het moment dat het gesloten wordt, ja, dan is ook de lol eraf en is er geen pand. Dan kun je ook geen brand meer stichten.
0: Nee, ja, wie zou kunnen zeggen, joh, sloop het gewoon nu de berden van.
4: Ja, dat is altijd mijn gedachte ook. En ik kan me dat goed voorstellen, ook bij mensen die denken, ja, waarom sloop je het dan gewoon niet? Maar nogmaals, het is eigendom van een eigenaar. Die is uiteindelijk verantwoordelijk. moment dat wij dat zouden gaan doen, dan gaat dat hele grote veel kosten met zich meebrengen, die wij misschien soms dan ook als gemeente moeten gaan betalen. Nou, dat hebben wij natuurlijk geen zin in. Dus wij leggen veel druk ook bij de eigenaren. We zijn nu ook in gesprek met de eigenaar om te kijken of we zo snel mogelijk tot een oplossing moeten komen. En die oplossing zou wat ons betreft ook sloop moeten zijn.
0: Ja, nou is wel enig zicht dus op dat het misschien toch snel gaat gebeuren.
4: Ja, snel is altijd relatief in dit soort dingen. Maar wat mij betreft gaan we er wel zo snel mogelijk mee aan de slag. We hebben in ieder geval bij de gemeente alles klaargezet om dat te doen. Als de eigenaar ook mee gaat werken, hoop ik eerlijk gezegd dat we hier heel snel vanaf kunnen zijn. En dat dan deze problemen achter ons liggen.
0: Burgemeester Michel Bezuijen van Zoetermeer, dankjewel.
4: Graag gedaan.

0: Shine. Niels Lafkeren, 8:45. Onze Martin is trouwens ook binnen. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, vriend en vriendin.
0: Ja, we hebben nog een voetbalweekend te bespreken, wat bepaald niet onbelangrijk was.
1: Nee, het was een heerlijk weekend.
0: Ja, ja, en met veel beslissingen gevallen.
1: En niet.
0: En ook hier en daar chagrijn. En heel veel vreugde ook.
1: Ja?
0: Ja, dat is ook wel vreugde.
1: Oké, nou ja. Bij jou?
0: Bij mij ook, zeker. Ja hoor. Nou, we gaan het straks allemaal horen in ieder geval van Martin. Als ik aan Martin denk, denk ik meteen aan de Nationale Bewegingsweek. Want dat is het dus, hoorden we eerder deze wedstrijd wordt wakker. En vandaag ook de Nationale Doortrapdagen van start.
2: Ah, dat is speciaal voor jou, omdat je zo heerlijk van fiets houdt.
0: Ja, als ik tweemaal met mijn fiets bel, nou dan weet je het wel. De komende 10 dagen worden in heel Nederland activiteiten georganiseerd die mensen vanaf 55 jaar en ouder helpen om veilig te blijven fietsen. Dat doen ze ook in de gemeente Nieuwkoop. Marcel Plasmeijer is daar coördinator sport. Marcel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Fiets je zelf ook eigenlijk graag door Nieuwkoop heen?
3: Ja, en zelfs verder. Sterker nog, ik ben het weekend naar Rotterdam gefietst.
0: Zo, doe maar.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, met een paar vrienden even op de racefiets.
0: En dat ging allemaal goed?
3: Dat ging allemaal goed, gelukkig. Ja.
0: Ja. Zelf doe je dus ook graag. Waarom is fietsen zo belangrijk wat jou betreft?
3: Nou ja, het zorgt ervoor sowieso dat je van A naar B kan komen. Dat is wel heel handig. En het houdt je gewoon fit. En het is gezellig. Dus dat zijn allemaal belangrijke waarden natuurlijk.
2: Ja, dus je fietst wel graag met iemand naast je?
3: Ja, dat vind ik wel het leukste, ja, inderdaad. In mijn uppie fietsen vind ik wat minder leuk.
0: Ja, fietsen, ik hoor allemaal voordelen. Maar je hoort ook best wel dat er nog wel eens ongelukken gebeuren. Zeker ook met ouderen, dat het ook wel stijgt. En daar willen jullie ook wat aan doen, hè?
3: Ja, zeker. Ja. We deden jaarlijks al activiteiten op het gebied van doortrappen. Dat is een nationaal programma, zoals je al aangaf. En daar zorgen we voor dat mensen geïnformeerd worden op het gebied van veiligheid. Door een stukje verkeerskennis te delen. En fit op de fiets bijvoorbeeld, waardoor de spieren toch even wat sterker blijven en gehouden worden. Daarnaast een parcours. Een parcours wat ze af kunnen leggen om beter te kunnen fietsen. Vooral het wegfietsen en het stoppen. Dat zijn toch wel vaak belangrijke zaken.
0: Ja, en heb jij ook wel het idee dat dat ook wel echt nodig is?
3: Ja, dat denk ik wel. Zeker inderdaad als je de cijfers zegt zoals je al aangeeft. Mensen blijven langer mobiel. Dus we willen ook zorgen dat dat veilig kan.
0: Ja, dat is dus belangrijk.
2: Als je nou 55 plus bent, hè, en ik vraag dit voor een vriend, en niet kan fietsen, kan je het dan nog leren eigenlijk?
3: Als je helemaal niet kan fietsen, ja, dan kan dat wel. Ja, zeker. Ja? En er zijn ook speciale programma's voor. Dat doen we ook met statushouders bijvoorbeeld. Maar dat is wel moeilijker dan dat je het zelf als 3-4-jarig hebt geleerd.
0: Ja. Hey, toch eventjes, want jullie proberen denk ik het nuttige met het aangename te verenigen. Hè? Dus we gaan ook gewoon leuke dingen doen, toch?
3: Zeker, zeker. Ja, vrijdag hebben we bijvoorbeeld een doortrap fietstocht. Dat is echt op 15, 16 kilometer per uur. Dus dat is niet een heel hoog tempo. Daarnaast is het ongeveer 15 tot 20 kilometer afstand. Dus ook niet een heel groot rondje. Dus dat moet voor veel mensen vol te houden zijn. En sluiten daarna af met een fietscheck door de fietsenmaker. De lokale fietsenmaker controleert je fiets helemaal. En daar mag je gelijk een bakje koffie bij drinken.
0: Ja, met appelgebak zelfs, hoorde ik.
3: Juist, ja.
0: Ja, dat ik zie jou even opleven, Martin.
1: Ja, maar ik wil even terugkomen op die vraag van...
0: Als je niet zo... Ja, ik ben niet zo van het fietsen.
1: Nee, Jorinda, mag je ook met een driewieler meedoen?
3: Ja, je mag zeker met een driewieler meedoen.
1: Oké, nee, dat konteert ook.
3: Ja.
0: Ik stap gewoon niet zo graag op een fiets. Maar ik kan me heel voorstellen dat heel veel mensen dat wel heel graag doen. En dat kan dus in Nieuwkoop, dan kan je meedoen. Moet je je aanmelden van tevoren nog, Marcel?
3: Ja, dat is wel handig inderdaad. Dat kan op www.nieuwkoop.nl/doortrappen.
0: Heel goed. Marcel, ontzettend bedankt en succes daar, hè, deze week.
3: Ja, dat gaat lukken. Bedankt.
0: En voor veel mensen is het toch...

Paul, zogenaamde eendagsvlieg. Dit was zijn enige hit. My Favorite, The Waste of Time in 1986. Hij toert nog altijd met een band rond om ook optredens te verzorgen. En dat gaat nog allerhaagst. 4 voor half 9 met muziek en West wordt wakker van Dan.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
7: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
6: Kijk op utsvandergeest.nl.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: 1 over half 9. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regio-nieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
11: Dag Geert. Goedemorgen Martin.
12: Goedemorgen vriend.
11: En goedemorgen Jorinda.
13: Goedemorgen vriend.
12: Eet smakelijk.
11: Nee, ik moet eerst even lezen. De verplaatsing van seksramen in de Haagse Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BMW heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt. Het is iedere avond bal, zegt een woordvoerster. Er wordt gejoeld, geschreeuwd, eten en drinken wordt tegen onze deuren gesmeten en er wordt geplast in onze portieken. Verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente Den Haag de raamprostitutie naar de Sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen, maar dat plan bleek toen toch niet haalbaar. Omwonenden van het Brede Water in Zoetermeer maken zich ook zorgen. In korte tijd waren er 3 branden in leegstaande kantoorpanden. De Zoetermeerse burgemeester Michel Bezuijen over de maatregelen die zijn genomen om verdere herhaling te voorkomen.
14: Voor deze panden hebben we een aantal maatregelen getroffen. We hebben in ieder geval gezorgd dat er ook beveiliging rond de panden is. Zoveel mogelijk de panden allemaal dichtgemaakt, daar waar het allemaal kan. Hekken eromheen gezet, lichten erbij gezet. Wordt nog gekeken of er camera's bijgezet kunnen worden.
11: Bezuijen probeerde vanmorgen ook even in de huid van de daders te kruipen.
14: Het zijn lege panden, ze zien er ook niet echt heel mooi meer uit. Het is namelijk toch heel leuk om er dan naar binnen te gaan. En allerlei zaken in brand te steken of soms ook dingen mee te nemen. Erg interessant om daar plezier te hebben, zo, om het maar zo te formuleren.
11: In de Abraham van Beierenstraat in Den Haag is gisteravond een auto uitgebrand. Brandweer was er snel bij, maar kon de wagen niet meer redden. Met een grote tang heeft een van de brandweerlieden de motorkap opengebroken om de brand beter te kunnen blussen. Wie of wat er achter de brand in de Haagse Abraham van Beierenstraat zit, zoekt de politie uit. En voor inwoners van Wateringen wordt het steeds lastiger een parkeerplek te vinden, sinds in alle Haagse straten, grenzend aan het dorp, per 1 mei betaald parkeer is ingevoerd. Een parkeervergunning kost bijna €100 per jaar in Den Haag. En daarom zetten veel Hagenaars hun auto gratis in Wateringen.
10: En dan gaan wij eens eventjes gratis het weer ophalen bij Huub Mizee. Ja, Huub, het is nog een beetje grijzig, hè?
15: Ja,
13: voorlopig nog wel. Komt nog wel een klein beetje zon ook, hoor, dat wel. Maar we krijgen ook weer te maken met een storing die gaat passeren. En dat betekent later vanochtend en begin van de middag een paar buien. Misschien net als gisteren met wat hagel of hier en daar een klap onweer. En voor de rest is het een zuid-zuidwestenwind. Dat valt wel mee, een zwakke tot matige wind. En het wordt ongeveer 15 graden. Komende nacht en later vandaag eigenlijk ook al, hoor. Dan krijgen we de zon weer opnieuw te zien. En vannacht ook opklaringen. Het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Het wordt vannacht een graad of 4. Morgen nog steeds die wisselvalligheid. Eerst nog wat zon, dan gaat de bewolking weer toenemen. Komt opnieuw weer een front dat gaat passeren met later weer regen morgenmiddag. Het wordt ook dan weer zo'n 15 graden. Maar woensdag kunnen we alweer 16, 17 graden zien op de thermometers. Overigens wel nog met een paar buien. Een laatste frontale storing zal nog passeren. Donderdag, dan wordt het al meteen heel anders. Dan komt de zon door, dan blijft het droog. En dat betekent ook temperaturen die verder gaan oplopen. Donderdag mogelijk al een beetje in de richting van de 20 graden, zeg 19. En vrijdag en het Pinksterweekend temperaturen boven de 20 graden, ruim boven de 20 graden mogelijk. Wellicht misschien af en toe eens richting de 25. En dat lijkt ook zelfs volgende week nog voor te kunnen gaan. Dus ja, het is nog even een paar dagen regen voor de planten, zullen we maar zeggen. En daarna prachtig weer.
10: Ja, zomer toch gewoon, hè?
13: Ja, eigenlijk wel dus. Ja, zeker wel.
10: Heel fijn.
13: Ja.
10: Wijnand Zwaan, die is bij de ANWB. Ja, hoe stopt de weg, Wijnand?
15: Ja, druk zoals gebruikelijk op dit tijdstip. Maar de files beginnen nu wel op te lossen. Op de A4 richting Amsterdam zien we nog wel veel extra vertraging. Tussen Den Hoorn en Leidschendam. Nu 12 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Verder zijn de files wat korter. Maar toch op de A12 van Utrecht naar Den Haag langzaam rijden en stilstaan tussen Voorburg en het Malieveld. Met een kwartier vertraging. De andere kant op tussen Bodegraven en Woerden nog 10 minuten vertraging. En op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar 3 kilometer file met 10 minuten tijdverlies.
10: Dankjewel.
15: Jo, alsjeblieft.
11: Dat was het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik het app of kijk op omroepwest.nl.

0: heb.
1: West wordt wakker sport met Martin Brouw.
2: Ja, het zijn natuurlijk enorm belangrijke weekenden op dit moment waar beslissingen vallen of nog niet. Martin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, vriend en vriendin.
4: Goedemorgen.
2: Ja, laten we maar even beginnen met het amateurvoetbal natuurlijk. Want Quick Boys, zaterdagmiddag geen kampioen geworden nog, hè?
3: Nee, ze hebben moeten vechten om die... Ze stonden met 2 en 8. En ja, gelukkig werd het nog 2-2. Maar ja, dat houdt in. Geen kampioen. En aanstaande weekend...
2: Ja, voor Quick Boys niet gelukkig.
3: Nee.
2: Nee.
3: Nee, hoezo niet?
2: Nou ja, die hadden al kampioen willen worden, toch?
3: Ja, dat is loten, weten ze allemaal.
2: Ja.
3: Maar ja, het is niet gelukt. En nee. Aanstaand weekend, ja, dan gaan ze uit naar Kozakken Boys. Dat is ook geen makkelijke. Dus, maar goed, er is van de week ook nog een procesuitspraak tegemoet, zien ze.
2: Ja.
3: Want ze hebben natuurlijk 1 punt in mindering gehad voor vuurwerk en toestanden. Nou, dat proces loopt nog en als het goed is, komt daar van de week een uitslag over.
2: Ja, de trainer van Hoek heeft trouwens de oproep gedaan van trek die zaak in. Laten we gewoon beslissen op het veld. Het heeft allemaal geen nut meer op deze manier. Doe het niet.
3: Ja, die man heeft groot gelijk.
2: Ja,
3: je moet met voetballen word je kampioen en niet met vuurwerk.
2: Nee, jij vindt ook gewoon, laat op het veld de bal rollen... en dan zien we wel welke kant hij op rolt.
3: En ik vind dat er eindelijk eens een keer wat aan gedaan wordt... want je wordt er, zo zag ik dan, een beetje moedeloos van. Hè? Vuurwerk op het veld, hier, daar, overal. Je wordt er echt... Ik word er gek van.
2: Ja. In het kader van de rubriek...
4: Wat zit er nu weer in Martin Bruins brievenbusje?
2: Oh, ja? Ja, dag Martin. Na een 3-0 achterstand in de eerste helft in Veghel... zag ik blauw-geel, net zoals de tegenstander. In de tweede helft werd het nog wel teruggebracht tot 3-2... maar SVV Scheveningen heeft het nu niet meer in eigen hand. En ze zijn dus waarschijnlijk overgeleverd... tot het spelen van play-offs voor lijfsbehoud.
3: Ja.
2: Het gaat toch niet gebeuren dat John Blok afscheid moet nemen... met een degradatie? Groetjes van een inmiddels weer op gezonde kleur gekomen Kees.
3: Nou ja, je weet hoe ik over John Blok... denk. Ja. Ik bedoel, die man die gun ik het beste van in de hele wereld. En het is moeilijk allemaal. Aanstaand weekend hebben ze nog een kans tegen Lisse. Maar ze zitten in een benarde situatie.
2: Ja, het wordt er niet beter op.
3: Het wordt er niet beter op. 3-0 achter 3-2. Nou, toen kreeg ik nog een beetje hoop. Ik zat maar naar die teletext te klojanen. Maar die 3-3, ik denk misschien was het hele tijd kapot. Die 3-3 kwam niet.
2: Nee, helaas. VVSB nog gewonnen van Goes trouwens met 1-0. Ook nog wel even belangrijk om te melden. Dat is een belangrijke zegen ook in de derde periode.
3: Ja.
2: We gaan handballen ook even tussendoor.
3: Ja, ik zat in spanning. Want Nederland die moest kon zich plaatsen voor het WK handbal. Ja. En ze hadden uit tegen Griekenland met 29-27 verloren. Dan denk je, nou, 2 doelpuntjes, dat moet toch te doen. Nou, ben je thuis in een overvolle hal. Maar helaas, het werd 33-38.
2: Ja.
3: Dus, handbal alleen in de houtershallen deze keer.
2: Ik denk het was zonde, hè?
3: Ja, het is echt zonde, maar ja, het is niet anders.
2: Nee, de Giro.
3: De Giro, ja, ik geniet ervan, joh. Ik kijk altijd naar de Nederlandse ploeg. Ik zal geen reclame maken voor Visma. Nee. Maar ze doen het geweldig. Ze hebben die hele zaken onder controle. Ze doen, wanneer ze moeten aanvallen, gaan ze aanvallen. En Jonas Vingegaard, gisteren ook, het was weer super. Ik heb de hele uitzending gezien. En vlak voor 2 kilometer voor de finish ging hij er vandoor. En hij doet het rustig aan.
2: Ja, heb je zitten soppen op de bank van genoegen?
3: Ik niet soppen. Maar ik heb wel wat een lekker drankje erbij genomen. Je weet, geen alcohol, maar dan gooi ik mijn tv in tweeën.
2: Ja.
3: Maar Vingegaard en Visma, ze hebben de zaak helemaal onder controle.
2: Nou, in ieder geval, hij deed eigenlijk wat je gewoon van hem mag verwachten.
3: Ja.
2: Hij leverde gewoon, dat gaat.
3: Ja.
2: Dan toch eventjes, moeten we even naar het slot van de Eredivisie. Even de krant, het is radio, ik laat het even zien. NEC flikt het. Een stunt natuurlijk. Wij gaan Europa in. Een geweldig seizoen hadden ze sowieso al. Hè, met een plaatsing voor de voorronde van de Champions League. De zege op Go Ahead Eagles is genoeg. En dit is voor de Nijmeegse club bijzonder. Want dit hebben ze natuurlijk nog nooit voor elkaar gekregen.
3: Ja, maar ik weet niet. Jorinda die wilde ergens mee inspringen, geloof ik.
2: Ja, je gaat inspringen.
4: Ze zijn heel blij.
3: Ze zijn heel blij.
2: Luisteren. Laten we eerst even luisteren.
5: Het is echt geweldig. Ongekend mooi dat we dit ooit mogen meemaken.
6: Dit is nog beter dan de bruiloft van mevrouw.
7: ik heb echt gehuild. Ik was zo blij. Ik heb echt gehuild.
8: Nou, op een gegeven moment had ik zoveel zenuwen.
6: Twee bier, nee, en twee bier. Vier bier, nee, vier bier. Zes bier, ja, oké, prima.
4: Ja, dat ging wel aan de alcohol.
3: Ja.
2: Ja, maar dit is toch fantastisch voor die club?
3: Dit is fantastisch. Kijk, het enige wat ik... En dan ga ik even naar Ajax toe. Wat ik niet begrijp, dat is... Vroeger was het zo, de jeugdopleiding... was de rode draad van de vereniging. En als je nou ziet, jong Ajax... Nou, onderaan. De jeugd, onderaan.
2: Ja.
3: Ja, en dan kan je wel miljoenen en miljoenen en miljoenen lef uitgeven. Maar dat heeft allemaal geen enkele zin. Je moet de opbouw van onderaf structureren... en weer maken zoals die altijd geweest is... Dus wat dat betreft, ik had in de familie had ik ook heftige twisten erover. Dus ja. Maakt niet uit.
2: Nee, maar Ajax natuurlijk, dat is natuurlijk werkelijk met het schaambrood op de kaken. Schrijft AD Sportwereld ook ja. De play-offs in. Daar is echt alles misgegaan wat er mis kon gaan.
3: Ja. Ja. Ja. Mijn zoon zei, loontje komt om zijn boontje.
2: Ja, nou dat is ook wel een beetje
3: op
2: zo.
3: Boontje komt om zijn loontje.
2: Ze waren allemaal, ze hadden allemaal hun vakantie al geboekt ook geloof ik. Dan moeten ze allemaal terug gaan draaien, annuleren. Oh, want ja, ja, bij Ajax ga je, je gaat er altijd natuurlijk altijd vanuit
4: de rol draaien.
2: Een enorm slecht seizoen, geen ja. Play-offs. Ze nee. Gaan het allemaal redden. Ze hoefden maar één doelpunt te scoren, hè Martin? Eén.
3: Ja. Ja, maar ja, dan moet je wel zeggen dat Netje aan krijgen. En dat ze zijn niet in de buurt geweest van Netje.
2: Nee, nee, totaal niet. Nee. Nou, Nekkie voor Ajax, dat is het eigenlijk. Dat is de samenvatting van dit weekendje.
3: Zo, dat is een hele scherpe.
2: Dankjewel, Martin Bruin.
4: Is ja. Dat een compliment?
3: Ja, dat is, ja. Zo. Ik moet het toegeven. Hij gaat er zo zachtjes aan verstand van krijgen.

0: even in de wachtstand. Er zijn nog zoveel wachtende voor u. Santana.
1: Eeuwige roem.
0: Nou, een stuk of 900 platen. Zoveel hebben er al wel de eeuwige roemstatus bereikt. Dankzij jou misschien ook wel. Een plaat die we net wat extra waardering geven. Die eigenlijk met zijn koppie, boven, met zijn muzikale koppie, boven het maaiveld uitsteekt.
2: Zonsommelier. Ja. Mulder, daar kan je op stemmen. Ja. Die staat er voor het eerst in dit jaar.
0: Of Mattia Bazar met die Cento's ook voor het eerst volgens mij hoor. Dit jaar.
2: Ook voor het eerst. Ja, dat is schandalig.
0: Dat zijn de debuutplaatjes. Je kunt erop stemmen dus op omroepwest.nl. En vanaf Pinksteren gaan we de hele lijst uitzenden. En Bob gaat de hele regio door. Ook op zoek, Bob, naar stemmers. Hè? En naar mensen die wat hebben met even geroemd.
1: Een beetje stemadvies geven. Ja, precies. Ook. Laat eens wat horen hier. Laat eens wat horen. Misschien wel leuk eventjes om wat te laten horen.
2: Oh ja.
0: Oh ja.
1: Kan niet ontbreken natuurlijk.
0: Hè? Nu.
1: De eeuwige roemlijst. Nou, wil je even gokken of niet?
2: Het is Queen. In ieder geval. Hoe heet hij ook alweer?
1: Ja, heel goed. Somebody to Love.
2: Oh ja, ja natuurlijk, ja.
1: Ja, natuurlijk. Ik ben op het Dalton Voorburg aangekomen. Want ik dacht van ja, als je het hebt over stemadvies en als je het hebt over stemmen op die hitlijst van Radio West, ja, dan ga ik ook terug natuurlijk zelf naar mijn eigen muzikale verleden. En dan kwam ik ineens weer als een puber terecht in mijn hoofd dan, in het brein, in het muzieklokaal van Arjaan Verheulen op het Dalton Voorburg. En toen dacht ik van, nou ja, als ik in mijn brein daarheen kan gaan, kan ik ook fysiek erheen gaan. Goedemorgen, Arjaan.
3: Goedemorgen, Bob.
1: Ik ben op mijn oude middelbare.
3: Jij bent op je oude middelbare en in jouw oude muzieklokaal.
1: Ja, leuk om hier te zijn. Er is niks veranderd eigenlijk. Niet eens een likje verf op de muur gekomen.
3: Nee, het is vreselijk. Maar we hebben het allemaal laten verwaarlozen en verslonsen al die tijd, joh.
1: Ja, sinds ik weg ben.
3: Waarom zouden we nog wat aan doen dan?
1: Ja, precies. En hier achter de piano zit WW. Heet jij, hè?
4: Ja, zeker.
1: WW, en jij speelde net dat geweldige intro van Queen, Somebody to Love. Want, Tjerd en Jorinda, als je naar de Q gaat op de eeuwige roemlijst, dan komt Queen je echt tegemoet. Je kunt pagina's doorscrollen. Queen, Queen, Queen, Queen, Queen, Queen, Queen. Je kunt er op heel veel verschillende platen stemmen, zoals deze. En jij zit, heel toevallig op het Dalton Voorburg, in een Queen coverband.
4: Ja, dat is zeker waar, ja.
1: Wat heb jij met Queen?
4: Ik ben er gewoon net eens een hele goede band en ik ben er erg fan van. En ik vind het heel leuk om mijn nummers op te voeren voor een publiek.
1: Wat is jouw persoonlijke favoriet?
4: Dat is wel moeilijk, hè? Ik denk Love of My Life, maar ik denk dat mijn lievelings is, maar Bohemian Rhapsody doet het ook altijd goed.
1: Zou je een stukje Love of My Life eventjes zo, want misschien overval ik je een beetje, maar zou je het kunnen laten horen?
4: Ja, nee, is goed.
1: Ja, dat is heel gaaf natuurlijk, die muziek zo op de maandagochtend. Ja, ga maar.

0: prachtig. Hoe oud ben jij, WW?
1: Ik ben 17.
0: En dan zou je toch denken dat Queen is al... Ja, Freddie Mercury is al... Ja, ver voordat jij geboren was, was hij al hemelen. Hoe kom je erbij? Bij die band?
1: Ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe ik Queen heb ontdekt. Maar ik wist wel altijd... ik vond de muziek altijd heel gaaf, maar ook gewoon... Classic rock uit de 70s en 80s vond ik altijd wel gewoon goede muziek.
0: Ja, dus het stemadvies hier van WW in het oude muzieklokaal van mijzelf op het Dalton Voorburg is dan Queen, Love of My Life. Arjaan Verheulen, muziekdocent, jij hebt heel die lijst van Eeuwige Roem ook even doorgespit. Jij als muziekkenner, wat vind je ervan? Wat zou jouw advies zijn om te stemmen?
2: Nou, ik ben altijd gewoon voor goede muziek, echte muziek. Dus het hoeft allemaal niet zo elektronisch te zijn. En wij met 5 VWO zijn dus nu bezig met voor één open podium. Want je weet, we hebben al een aantal open podia. Zijn we bezig met september van Earth, Wind & Fire, toch?
0: En... Kunnen ze wat laten horen a cappella?
2: Nee.
0: Vooral giechelende meiden nu in de klas.
2: Ja. Nee, dat gaan ze echt niet doen, ben ik bang. Maar september vinden we wel een goeie ook. Hè? Daar mogen we toch wel voor kiezen, toch? Ja, je wordt geknikt, nog geen geluid gemaakt.
0: Nee, heel weinig geluid gemaakt.
2: Ja.
0: Nou ja, om af te sluiten. Nog kan je nog één dingetje laten... heb jij misschien Earth, Wind & Fire ook in de vingers?
1: Nee, laat.
0: Alleen Queen. Het is Queen wat de klok slaat hier. Ja. Nou, nog een één klein flatje Queen. Heb je dat voor ons, WW?
1: Oh ja, die heb ik.
0: Tot slot. Ook voor de eeuwige roem. Just killed a man. Ben je nou de enige die zingt, jongens?

0: Oh, wat zonde.
1: Zonde,
2: ik moet nog wel even melden. Jesse die heeft de bas erbij gepakt.
0: En Jesse op de bas, ja. Precies. Hier bij 5 VWO. Applaus!
2: Applaus.
3: West wordt wakker. Met Tjern Spoor en Jorinda Teeuwen.
4: Dit is Radio West. En dan nu een stukje goed gezongen muzikale garantie.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
4: Mijn internet is traag.
5: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Zometeen spelen we in West wordt wakker.
6: De Radio West tijdmachine.
5: Nu het nieuws van 9 uur met Reinhard Roemer.
7: Voor inwoners van Wateringen wordt het steeds lastiger een parkeerplek te vinden, sinds in alle Haagse straten, grenzend aan het dorp, per 1 mei betaald parkeren is ingevoerd. Een parkeervergunning kost bijna €100 per jaar en daarom zetten veel Hagenaars hun auto gratis in Wateringen. Omwonenden van het Brede Water in Zoetermeer maken zich zorgen na 3 branden in korte tijd in naast elkaar gelegen kantoorpanden. Politie gaat uit van brandstichting en de gemeente heeft uit voorzorg een hek rond het lege bedrijfspand gezet. En de verplaatsing van seksramen in de Haagse Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt. Meer regionieuws om 9:30, nu het overige nieuws.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
9: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
8: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
10: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
8: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En Wijnand Zwaan, die is bij de ANWB.
11: De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Delft en knooppunt Hoflied over 12 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer file met daar een kwartier vertraging. En 44 van Den Haag naar Wassenaar bij Wassenaar Centrum, 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen
13: en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
14: Kom ook naar het stoffenspektakel.
15: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
14: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Installatiebureau van Ginderen.
17: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: zometeen stijgt hij op...
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, stipt op tijd. En dat is maar goed ook deze week.
2: Is het goed?
0: Ja, we hebben mooie prijzen. Dat stipt op tijd is, ja, want we hebben een mooie prijs.
2: Ja, want die kunnen we dan weggeven, ook stipt op tijd. Ja. Een van die prijzen, daar moet je dan ook stipt op tijd aanwezig zijn. Hoewel, het kan ook online, want het is namelijk een cursus.
0: Oh.
2: Als je één vraag goed hebt, dan win je namelijk al de taal-taalcursus. En wat zou er nou handig zijn als je ergens stipt op tijd moet zijn? Wat je dan wint als hoofdprijs?
0: Nou, dat weet ik wel. Sommige mensen bestormen er een winkel voor, maar je kunt ook gewoon bellen.
2: Ja, nou, dit is niet degene die, van Zwartse.
0: Nee.
2: Maar wel een ander mooi horloge. De hoofdprijs deze week dus is een horloge van Kibou. Is echt een Haags horloge met een verhaal. En het verhaal is bijvoorbeeld dat allemaal bekende mensen hem dragen. Wat dacht je van Arnold Schwarzenegger?
0: Tja.
2: Of die rapper van...
0: Zou dat om zijn pols passen?
2: Nou, dan is het een heel groot horloge.
0: Groot horloge.
2: Ja, een speciaal bandje, denk ik. En die Jamaicaanse muzikant, ken je wel, Jean-Paul. Dat zegt hij altijd in zijn eigen liedjes.
0: Ja, dat hij zelf ook weet wie die is.
2: Ja, precies.
0: Maar goed, hij heeft wel dat horloge aan.
2: Ja, zeker. Het is geschikt voor man en vrouw. Dus ja, welke seks je ook hebt, dat maakt niet uit. Je kan bellen naar 070-390-5454. Voor de hoofdprijs dus dat mooie horloge. En als je één vraag goed hebt, win je al een taaltaalcursus van 300 euro.
0: Ja, dit zijn wel prijzen echt werkelijk waar. Die klotsen gewoon tegen de wanden van de studio hier. Jij kunt ze winnen. 070-390-5454. Dat hele bijzondere horloge. Dan ook natuurlijk die cursus waar je een prachtige taal mee leert. 070-390-5454. Als je nu niet belt...
2: Nou, dan bel je nooit.
0: Wel altijd bellen, hè?
2: Even op mijn horloge kijken. Ja.

0: Ashley aan Together Forever. 8:15 is het geworden, wat Guilty Pleasures zo van een tijdje geleden. En dat komt goed uit.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, daar stappen we in natuurlijk om terug te gaan naar een jaar waar we lange tijd niet geweest zijn. Of misschien zelfs nog wel geen enkele stap hebben gezet. Dat komt natuurlijk ook voor. En mooie prijzen vallen er te winnen. Dus Monique dacht, kom, ik doe eens gek. Ik bel. Monique, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Heb je een beetje lekker lang weekend gehad, Monique? Of...
2: Ja, wel regenachtig, hè?
0: Ja, dat wel, hè? Dat viel wel tegen. Maar als je nu hoort over Pinksteren, het wordt echt zomers.
2: Niet te geloven.
0: Heb je er zin in?
2: Ja, die zon is wel lekker, hè?
0: Ja, daar knappen we toch altijd allemaal een beetje van op, vind je niet?
2: Zeker.
0: Ja, Monique, waar je misschien ook wel van op gaat knappen, is dat je gezellig met ons meegaat in de tijdmachine. En dan kom je in een jaar terecht waar je misschien lang niet geweest bent. Of wat ik al zei, ja, misschien zijn het wel de eerste stappen die je daar ooit zet. Dat is toch spannend.
2: Ja, je weet.
0: Je weet het niet. Nou, laten we de motoren maar starten. Ga lekker naast Jorin zitten, Monique. Doe je gordel stevig om.
2: Ja.
0: Ja, heel goed. En dan gaan we eens kijken waar we uitkomen. Ben benieuwd?
1: Deuren gaan dicht. Zes.
0: Zo, zijn we.
1: Deuren gaan open.
0: Oh ja, we staan meteen in 1966. Ik hoor het. Ook een beetje als een stranger eigenlijk. Ja, maar ja, niet in de night in dit geval. Monique, ooit in 1966 geweest?
2: Ja, maar toen was ik maar heel klein nog.
0: Oh, hoe klein was je?
2: Drie.
0: Oh, hoe? Ja, dat weet
3: je. Misschien komt je eerste herinnering dan wel uit 1966. Of was dat daarna?
2: Ik heb geen idee. Nee.
0: Dus flitst er nog iets?
3: Je kan het je niet herinneren, je eerste herinnering.
0: Nee. Misschien heel diep opgesloten in het onderbewustzijn. Ze zou maar kunnen natuurlijk. Ik kijk even dankzij de tijdmachine. Maar je ligt er inderdaad wel... je bent lief aan het slapen, zie ik. Nou, dat kan ook in 1966 natuurlijk, Monique. Maar ja, we hebben later natuurlijk van alles over het jaar gehoord. Hè. Dus het zegt niet zoveel. Misschien weet je er wel van alles van, toch?
2: Je weet.
0: Ik stel je drie vragen, let goed op. Hoe heet het muzikale echtpaar dat dat jaar hun eerste tv-show krijgt bij de AVRO met de titel Is Gert Thuis? Later wordt dat duo vooral bekend door een liedje over de duiven op de Dam. Hoe heet dat duo?
2: Op de Dam.
0: Shalali, shalali.
2: Ja, ik ken het wel.
0: Ja, wie niet? Maar hoe heet ze ook alweer?
3: Is Gert thuis? Dus er zit ook nog een hint in de titel.
0: Ja, Gert.
2: Dat is die Gert en Hermien, denk ik.
0: In 1966 zendt de VARA de laatste aflevering uit van Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Bekende namen als Mies Bouwman, Gerard van het Reven en Dimitri Frenkel-Frank werkten eraan mee. Het zorgt ook nog wel voor de nodige ophef op een gegeven moment. Over wat voor soort programma was het? Wat deden ze in dat programma? In welk genre zat dat?
2: Maar nog even iets kort voor me zeggen?
0: Ja, dus het was, zo is het toevallig ook nog eens een keer, een televisieprogramma van de VARA. Mies Bouwman die zat erin, Gerard van het Reven, Dimitri Frenkel-Frank. Maar wat was het voor soort programma? Het heeft voor heel veel ophef gezorgd ook. Wat deden ze daar?
2: Even kijken. Misschien iets op seksueel gebied of zo?
0: Ja, ik zie het helemaal voor me met Mies Bouwman ineens. Maar goed. Is dat je antwoord, Monique?
2: Ja.
0: God Only Knows wordt...
2: Ik denk een beetje pikant.
0: Pikant, zeg jij. Nou, God Only Knows wordt inmiddels beschouwd als een van de klassiekers uit de popmuziek. Toch komt het liedje, en dat is een schande in ons land, niet hoger dan de nummer 11 in de top 40. Het staat maar 8 weken in de lijst in 1966. Maar welke Amerikaanse formatie maakte God Only Knows?
2: 1966.
0: Ja, je zong het nog niet op je derde, denk ik, maar...
2: Nee.
0: Ja, we moeten het nu horen. Nee, hè?
2: Het Wind
0: en
2: Fire, ik noem maar wat.
0: Ja.
1: Je hebt één vraag goed.
3: Nou, toch nog één goed.
0: Toch één goed, hè? Die Gert en die Hermien natuurlijk.
3: Ja, die waren goed, Monique. Ja. De twee vragen die je niet goed had. Nou, je gaat straks denk ik de Beach Boys ook wel horen. Want die maakte namelijk God Only Knows.
2: Ja,
3: en het
0: programma... Geen
3: Oja. Geen Oja, nee. Als je het hoort wel, hoor.
0: Ja.
3: En als we het nog even over het programma hebben... Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Ja, dat was een satirisch programma. En op de actualiteit werd er op de hak genomen.
2: Oké.
3: En je zei het al, er is ook heel veel ophef geweest. En dat ging om de beeldreligie, toch?
0: Ja, precies. Dat was ook een act die ze deden met beeldreligie. En daar voelden de katholieken zich heel erg door ontstemd. Waren woedend. En Mies Bouwman, die natuurlijk helemaal groot was geworden met Open het Dorp. En de lieveling van heel het land, moest zelfs politiebescherming krijgen. In die tijd al. Omdat er zoveel bedreigingen binnenkwamen. Ja. Dus toen was haar ster ineens helemaal eventjes over en uit.
3: Ja, en ze maakte dan het Onze Vader. Volgens mij in een versie van Geef ons heden ons dagelijks. Ja, normaal is het dan brood bij hun het programma. En zo, dat soort dingen.
0: Een soort televisie evangelie. Ja, dat precies, was een beetje de vergelijking. Maar Monique, dat heb jij natuurlijk helemaal niet gezien. Want je lag op die tijd te slapen in je bedje.
2: Ja, ik was te jong.
0: Je was te jong. Maar goed, we hebben toch iets moois voor je, hoor.
3: Ja, dat is de duurste prijs volgens mij die wij weggeven. Voor zover ik weet. Want het is een cursus, een taalkursus bij Taaltaal. En dat kan zowel online als klassikaal. En het is wel €300 waard.
2: Zo, dat
3: dus
2: is leuk.
3: Je mag een taal gaan leren. Of opfrissen.
0: Ja, nou, dat is niet verkeerd toch, hè, Monique, op de maandagochtend?
2: Zeker niet.
0: Nou, ga er goed over nadenken. En speciaal voor jou draaien we dan eventjes, zodat je het nooit meer vergeet of kwijtraakt, de Beach Boys. Goed?
2: Dank je.
0: Joehoe. Dag Monique.
2: Dag.
0: Ja. En eigenlijk met recht het mooiste nummer wat je gewoon op de radio kan draaien.

0: Tja, van een onwaarschijnlijke schoonheid, zullen we maar zeggen. De Beach Boys.
1: Ja, net zo mooi als het gezang van Bob Brinkman.
0: Nou.
1: Ja, Bob komt net weer binnen.
0: Dat hebben we daarvan genoten.
1: Ja, heerlijk. Hij heeft heerlijk Queen meegezongen. En Marcel die stuurt nog een appje daarover. Goedemorgen, kanjers. Wat een heerlijk geweldige radio met die gekke Bob en zijn gezang. Ik ga dood.
0: Oh,
1: maar dat met lachemoties.
2: Dat was ook niet mijn bedoeling, Marcel. Sorry.
1: Waarom Radio West? Daarom Radio West. Ze zijn gewoon zo lekker gewoon gebleven. Groetjes van Marcel.
2: Nou, wat fijn. Ja.
0: Ik denk ook dat als René Vroger luistert, die heeft zich opnieuw verslikt in zijn koffie, hoor. Toen hij dit hoorde.
1: Nou, die dacht niet, this is the moment.
0: Nee. Ik dacht just say hello en ik ga weer.
2: Ja, ik heb nog geen aanvraag gekregen of ik hem wil vervangen bij het aankomende toppersconcert.
1: Of voorprogramma.
2: Oh, dat zou ik wel
1: leuk. Ja, dat is leuk.
0: Ja. Ja, wat voor de mensen die het gemist hebben, dat heb je ook gedaan, hè, René Vroger.
2: En René Vroger heb ik ook gezongen. Wel met Menno Tamming, dat moet erbij worden gezegd. Ja. Een leuke versie van This is the Moment op René Vroger, die we toen aan de lijn hadden.
0: Ja, en ik vind het stoer, ook in het nummer.
2: Ja,
0: dat je dat hebt gedurfd. Ja, dat vind ik echt stoer.
2: Wat? Dat ik nu net
0: dat je gewoon in de bijzijn van René Vroger gewoon René Vroger zingt.
2: Ja.
0: Schaamteloos.
2: Ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel meer uit.
1: Nee, dat merkten we vandaag ook weer. Ja.
0: En als we dan toch zitten in muziek met hoofdletter M. Dat zit al snel als je met Bob praat. Reinhard Roemer. Het allereerst even, want het is misschien even leuk, hè, want we zitten natuurlijk midden in de Even Groen Stemweek. Dus je kunt wat Reinhard Roemer betreft hierop stemmen.
1: Ja,
0: het is een beetje houthakkers verwijnen.
3: Ik vind het geheim.
0: En de Bee Gees hebben zelf ook wel denken van... nou, we hebben toch mooiere dingen gemaakt.
1: Ja.
0: Maar het leuke is dat Reinhard eigenlijk buiten deze slip of de dinges... ook echt wel een beetje verstand heeft van muziek. En vaak wel normaal de pareltjes eruit weet te trekken.
1: Zo.
0: En ja, dat
1: ik, nou ben ik wel benieuwd.
0: En dat heeft hij ook nu gedaan, want er is echt een fantastische nieuwe single is eruit.
3: Ik heb hem jullie net gestuurd, nog geen 10 minuten geleden.
0: De persmensen.
3: Ik denk, niet geschoten, altijd mis. En wat leuk dat je hem oppikt. Dat vind ik echt leuk. Ik ben echt verrast.
0: Ik zelf ook.
3: Ja, nou, en nu door jullie optreden, dat je de plaat even klaarzet.
0: Ja.
3: Maar ook door de plaat zelf. Toen ik hem een week geleden voor het eerst hoorde, ging. Ja, meestal is dan kippenvel het criterium. Maar ik las een recensie in mijn favoriete popblad. De groep werd een beetje vergeleken met muziek van, je draaide het net, de Beach Boys. De Beatles.
1: Ja, ik hoorde de Beatles er ook wel.
0: Je kan rotter vergeleken worden. Ja. Bob Brinkman.
3: Met Bob Brinkman. Nou, dus dat werd 5 sterren. Hè? Bob Brinkman is 5 sterren. En met de Hollies. Maar die recensie die was zo goed. Ik denk, nou, dan ga ik even luisteren naar de groep. Die heet The Lemon Twigs. En de hit heet... En ik krijg hem niet meer uit mijn hoofd. 2 or 3.
0: Ja, en ik moet echt toegeven, mensen. Dit is fijn, hoor. Dit is lekker. En dit is goed.

0: Wees eerlijk, twee broers, Brian en Michael. Met al heel veel ervaring, toen hij twee was, ongeveer stond Brian bijvoorbeeld al in Les Miserables. Dus het is echt, ze met de paplepel ingegoten. Later te genieten dit jaar in de Melkweg in Amsterdam, dat is in september.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe geeft ruimte.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
7: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
12: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
0: 9:55. Dit is Radio West Jorin aan de
14: kiwi.
0: Aan de kiwi. Ja. Inderdaad, goedemorgen.
15: En ik zit nog even na te gloeien.
0: Ja, ook van je blaadje. Maar we hebben ook het regionieuws met Reinhard Rommer. Reinhard, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Omwonenden van het Brede Water in Zoetermeer maken zich zorgen. In korte tijd waren er 3 branden in leegstaande kantoorpanden. Zoetermeerse burgemeester Michel Bezuijen hoor je nu over de maatregelen die zijn genomen om herhaling te voorkomen.
16: Voor deze panden hebben we een aantal maatregelen getroffen. We hebben in ieder geval gezorgd dat er ook beveiliging rond de panden is. Zoveel mogelijk die panden allemaal dichtgemaakt, daar waar het allemaal kan. Hekken eromheen gezet, lichten erbij gezet. Wordt nog gekeken of er camera's bijgezet kunnen worden.
15: Hij was vanmorgen in Westwoord wakker en probeerde ook even in de huid van de daders te kruipen.
16: Het zijn lege panden, ze zien er ook niet echt heel mooi meer uit. Het is namelijk toch heel leuk om er dan naar binnen te gaan. En allerlei zaken in brand te steken of soms ook dingen mee te nemen. Erg interessant om daar het plezier te hebben, om het maar even zo te formuleren.
15: Het Schildpaddencentrum in Alphen aan den Rijn is al bijna 5 jaar dicht voor bezoekers. En dat lijkt voorlopig niet te veranderen. Het opvangcentrum meldt dat bezoekers niet zijn toegestaan omdat de ventilatie in het gebouw niet voldoet aan de nieuwe eisen die sinds de coronapandemie zijn ingegaan. Het Alphense Centrum lijkt geld voor een nieuw ventilatiesysteem niet te hebben en het ook geen prioriteit te vinden. Maar het wil toch 6 bezoekdagen organiseren voor het publiek. Wie dat wil, kan dan alsnog de verschillende soorten schildpadden bewonderen en kennis opdoen over de dieren daar in Alphen aan den Rijn in het Schildpaddencentrum. Ineens waren ze er, een jaar geleden, 4 recyclewinkels in Den Haag. Bij de droppie-winkels kun je gescheiden afval inleveren in ruil voor gemak en geld. De winkels in Den Haag zijn een succes. Afgelopen jaar zijn 3,6 miljoen flesjes en blikjes ingeleverd in de 4 Haagse vestigingen. En dat is niet alles wat wordt ingenomen.
17: Denk aan bijvoorbeeld textiel, elektronica, verpakkingsmaterialen, plastic verpakkingen die we innemen. Nou, batterijen, lampen, dat soort materialen ook. En daarnaast natuurlijk ook statiegeld.
15: Zij oprichter Stef Tra. Hij gaf vanmorgen een verklaring voor het succes in Den Haag.
17: Ik denk ook wel dat het komt dat het Den Haag ook wel een groene stad is. Hè? De groenste stad van Nederland, zeggen ze dat eens. Dat heeft mogelijk ook positief effect op hoe goed de mensen recyclen.
15: Nog 3 nachtjes slapen. Donderdag opent een nieuwe Droppie-filiaal aan de Haagse Leiweg om iets te doen aan de afvalproblematiek in Den Haag Zuidwest. En nu Bizé, die dropt het weer.
14: Vanochtend is er eerst nog af en toe zon, maar vanuit het westen zal de bewolking verder toenemen. En dan komt er ook een enkele bui voor, mogelijk met hagel of onweer. Later vandaag komen er opnieuw wat opklaringen en verder hebben we een zuid-zuidwestenwind zwak tot matig en wordt het ongeveer 15 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind blijft zwak tot matig uit een zuidwest tot zuidelijke richting en vannacht wordt het ongeveer 4 graden. Morgen opnieuw eerst nog wat zon, daarna meer bewolking, later gevolgd door regen. Ook morgen een zuidenwind, matig, aan de kust vrij krachtig en ook morgen wordt het ongeveer 15 graden. Woensdag hebben we nog een paar buien, wordt het 17 graden. Maar vanaf donderdag wordt het droog, zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog.
15: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: West wordt wakker.

0: die dook ook ineens nog eventjes op in het Eurovisie Songfestival. Ja, dat heb je niet gezien natuurlijk, want je hebt niet gekeken.
1: Bij niemand.
0: Dat is toch wel even opvallend.
1: Ja,
0: met zijn band met Wenen.
1: Inderdaad, ja, want hij heeft natuurlijk een prachtig nummer geschreven over Vienna.
0: Ja.
1: En het werd gespeeld niet door hemzelf. Dat vond ik wel heel erg jammer. Maar hij, in een video legde hij wel helemaal zijn band uit met Wenen, waar natuurlijk het Songfestival werd gehouden.
0: Billy Joel en tell her all about it. Over Wenen dan waarschijnlijk.
2: Ja. Ondertussen in...
0: In Duitsland. Nou ja, dat is ook dat is niet zo verder vandaan natuurlijk, eigenlijk, als je het goed bekijkt. Want ongeveer 30.000 mensen moesten daar gisteren in de Duitse stad Pforzheim hun huis verlaten vanwege de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Hij werd gevonden tijdens werkzaamheden. Hij is later op de dag gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Zou meer dan een ton aan explosief materiaal bevatten, die bom.
1: Ja, het is niet gek dat er heel veel mensen daar weg moeten, inderdaad.
0: Nee. En dat zorgt ervoor dat wij eens even contact leggen met onze regiogenoot in Duitsland. Roy Betten, Roy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want jij sloeg je wel op aan. Want er worden best veel van dit soort explosieven nog gevonden eigenlijk, hè, uit de Tweede Wereldoorlog. Zo lang daarna in Duitsland.
3: Ja, of dat toeval is dat het allemaal in één keer komt, weet ik niet. Maar er wordt de laatste tijd in de buurt van Stuttgart een bom gevonden, een grote. Maar hier in de buurt de laatste tijd bij bouwwerkzaamheden ook wat kleinere. Niet dat er zoveel mensen geëvacueerd moeten worden, maar in de laatste paar dagen komt het wel iedere keer weer terug in het nieuws.
0: Ja, het is eigenlijk natuurlijk inderdaad wat jij zegt. Hè. De laatste tijd valt het wel heel erg op hoeveel er zijn. Maar het is eigenlijk al die jaren na de Tweede Wereldoorlog is het doorgegaan. Het gebeurt ook wel eens in Nederland, maar in Duitsland echt veel, hè?
3: Ja, hier in de regio merk je het ook heel veel. Het is natuurlijk niet ver van Luxemburg. En België ligt natuurlijk aan de andere kant. Dus het is hier behoorlijk gevochten in de oorlog. Ze zijn ook veel aan het werk. Ook de spoorwegen zijn veel aan het werk hier in de buurt. Volgens mij waren het er 15 bij elkaar gevonden bij bouwwerkzaamheden aan het spoor. Bij een wandelpad. Ja, dan wordt dan na zoveel jaren na de oorlog wordt het opengetrokken. En dan komt er toevallig weer wat naar boven bij bouwwerkzaamheden. Ja, dat zie je eigenlijk overal in Duitsland wel terug.
0: Ja, zolang ze natuurlijk in de grond liggen kunnen ze natuurlijk niet zoveel kwaad. Maar als ze natuurlijk helemaal open en bloot liggen, ja, dan moet je er wat mee, hè?
3: Ja, je kan het niet laten liggen, denk ik.
0: Nee.
3: ik denk niet dat je er wat overheen kan gooien. Ja, dan moet het eruit. En als het in een stad gebeurt of in een dorp, ja, dan moeten de mensen weg. En het is natuurlijk, hoe groter de explosief, hoe groter het gebied moet zijn waar de mensen geëvacueerd moeten worden. Of ziekenhuizen, bejaardentehuizen, et cetera. Bij kleiner is dat wat minder. Bij ons in de buurt in Bitburg was het 300 mensen die geëvacueerd moesten worden. Het was binnen anderhalf uur weer klaar. Maar ja, als het in een grote stad gebeurt natuurlijk, en een groot explosief, dan is het een behoorlijke operatie, denk ik.
0: Ja, er komt natuurlijk altijd. Ja, jullie zullen ook zo'n soort EOD hebben, neem ik aan, van die mannen in van die maanpakken. En die dan uiteindelijk, bij wijze van spreken de pin eruit trekken, als het ware.
3: Ja, hier in de buurt hebben we het toevallig een paar jaar geleden een keer gehad dat iemand in de rivier wat gevonden. Komt er een busje met drie van die mannetjes van de Bundeswehr. En die halen dan het dan op. Die kijken ook hoe gevaarlijk het is. En dit was dan niet geheel gevaarlijk. Dat is vanuit het leger wordt dat georganiseerd. In opdracht, of je meldt het bij de politie en die schakelt die weer in. En dan komen ze inderdaad kijken van wat is er en is het gevaarlijk of niet. En ja, dan kan het behoorlijk een behoorlijke operatie worden. Maar als het niet schadelijk is, dan er wordt regelmatig wat gevonden. Ook hier in de buurt nog. Maar echt een evacuatie hebben we gelukkig nog niet gehad.
0: Nee, ja, gisteren in Stuttgart was het inderdaad wel zo. In een straal geloof ik van 1,5 kilometer moesten mensen hun huis uit. Openbaar vervoer werd stilgelegd. Kortom, dan doen ze het denk ik ook wel op een zondag. Hè, want dan zorgt het misschien voor wat minder overlast.
3: Ja, het gebeurt hier ook inderdaad op een zondag. Dat de winkels dicht zijn, dat de mensen de tijd hebben dat het niet zo heel druk is. En ik denk dat ze zelf dan ook meer tijd hebben. Ik weet niet wat het is. Maar ze doen het inderdaad wel vaak op een zondag. Zondag is in Duitsland nog steeds een rustdag. Alle winkels zijn dicht. Er wordt eigenlijk niet gewerkt. Dus dan zal het denk ik makkelijker zijn.
0: Ja, je hebt zelf nog nooit iets aangetroffen op de camping? Of...
3: Nee, bommen niet. Helaas niet. Nee.
1: Wel andere dingen dus.
0: Ja, dat denk ik.
3: Ja, dit is hier in de buurt. Je zit natuurlijk de Ardennen, de Eifel en dat soort dingen. Hier is behoorlijk gevochten.
0: Ja,
3: we hebben in het dorp iemand die veel met een metaaldetector onderweg is. En die heeft inderdaad wel medailles gevonden of kogels gevonden en dat soort dingen. Dus er wordt inderdaad in de buurt wordt nog wel regelmatig van die dingen gevonden. Ook er zitten nog een paar bunkers verstopt in het bos. Dus je ziet ook duidelijk de sporen nog wel van de oorlog. Maar explosieven gelukkig nog niet.
0: Nee, het was wonderbaarlijk om eraan te denken. Want dan, we hebben daar natuurlijk ook bij Roy Betten in de tent gelegen. Ja. Hè, wat zich dan misschien allemaal heeft afgespeeld in het verleden.
1: Ja,
0: toch?
1: Daar hoor je eigenlijk amper over nadenken, ja, denk ik. Ja.
0: Heb je dat ook wel eens, Roy?
3: Ja, je denkt eigenlijk niet over na. Je ziet nog wel bij een aantal dingen. We hebben hier achter de camping hebben een spoorlijn lopen. Of in de buurt van de camping. Ja. En dan zie je in de tunnel ook nog wel de kogelgaten zitten. In de kerk zitten nog de kogelgaten. In het bos zie je af en toe nog wel diepe gaten. Dat zijn dan nog oude bomgaten eigenlijk. Dus je denkt er niet veel over na. Maar je ziet het, als je erop let, zie je het nog wel.
0: Juist. Nou, Roy Betten, dit item was zeker geen gatenkaas. Ontzettend bedankt. Fijne dag daar. Krijgen jullie ook zulk mooi weer als wij?
3: Ik hoop het, want het regent nu, maar vanaf woensdag zou het warm worden. En volgende week staat geloof ik 30 graden. Ja. Dus voor ons is het niet verkeerd.
0: Nee, nou, zo'n beetje als bij ons. Bij ons is het zonnetje ook gaan schijnen. Roy, tjus.
3: Tjus.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Bluff en liefst uit Londen. 11:10 is het geworden. En ja, je weet het, dat moment komt er dan toch gewoon onverbiddelijk aan.
2: We gaan helemaal door!
1: Maar dat is ook weer niet heel erg hoor, want hij zit al klaar. De enige echte Patrick van Houten, die is er heel eventjes een paar dagen.
3: Ja, zeker. Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Ja. Is de volgende vakantie al gepland? Of?
1: Nee, nee, maar
4: oh, dat bedoel je niet.
1: Cursus.
4: Oh, cursus.
3: Ja, morgen en woensdag.
1: Morgen en woensdag.
4: Oh, je bent echt alweer weg.
1: Ja, ja. Ja, nee,
4: ongelooflijk.
1: Ja, sorry. Ja. Ze zijn nog niet tevreden.
4: Nee.
1: Nee, het was dus hij moet nog een keer komen.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja. Ja, het is niet anders.
3: Het zijn de feiten.
4: En
3: dus,
4: dan voor de laatste dagen van de eeuwige roemstembus dat hij open is. Ja, dan ben je gewoon helemaal niet.
3: Dat is, maar Bernard heeft beloofd dat hij aanstaande woensdag de laatste uren voor sluiting van de stembus heel goed gaat begeleiden.
4: Oh, goed zo.
1: En dat is in vertrouwen. Telcursus, hè?
3: Ja.
4: Klopt. Ja, de telcursus.
3: Ja, precies.
4: Ja. Gaat het goed eigenlijk met stemmen?
3: Het gaat hartstikke goed, ja. Het is echt gaaf wat er allemaal binnenkomt. Mooi ook die motivaties erbij. Gaaf als mensen de gelegenheid nemen om dat te doen. Want dat vinden wij ook leuk om te vermelden natuurlijk in de uitzending. Ja. Als je een herinnering hebt aan een vakantie, aan een eerste jeugdliefde, plaat die bij een bruiloft gedraaid is, zet dat erbij. Vinden we leuk om te roepen op de radio.
1: Nou, doe dat vooral. Stemmen kan dus nog omroepwest.nl. Je zegt, Mathia Bazar kunnen doen, die centen.
4: Ja, misschien zonder milieu.
1: You Win Again, Bee Gees niet. Wat kan je nog meer doen?
3: De Dijkdans op de Vulkaan.
1: Ja, dat zou ook bijvoorbeeld tipje kunnen. René Vroger kan je verstemmen.
3: This is the moment.
1: This is the moment. Het is ook wel een moment om het te doen.
3: Ja.
1: Angelique, bonjour.
5: Bonjour tout le monde.
1: Ja, goedemorgen. Nou, wat gaan wij voor leuks doen vandaag, Angelique?
5: We gaan terug in de tijd.
1: Oh.
5: Ja,
1: alweer
5: en deze keer niet met de tijdmachine.
1: Oh,
5: nee, niet met de tijdmachine, maar met de benenwagen. Of ja, met het OV. Maar we gaan richting de Zuid-Hollandlaan nummer 1. Want daar is het provinciehuis. En daar gaan we naar binnen stappen. En dan gaan wij een kleine tentoonstelling gaan we bekijken. Want wat stond daar vroeger, voordat het provinciehuis er was?
1: De dierentuin.
5: De dierentuin. Nou ben jij een klein tjeertje, maar toen was je nog in de maak. Je hebt hem nooit gezien.
1: Er werd zelfs niet eens over mij nagedacht toen. toen de Haagse dierentuin stond. Nee, echt. Kan ik met de hand op markt, kan ik dat melden hoor.
5: Nee. Er zullen misschien nog een paar mensen in Den Haag zijn die ooit wat stapjes hebben gezet in die dierentuin. Maar hij heeft er gestaan van 1863 tot 1943. En natuurlijk, ja, dat was niet zomaar een dierentuin. Dat was een dierentuin die werd gesticht door de Koninklijk Zoologisch Botanisch Genootschap van Acclamatie.
1: Zo.
5: Ik bedoel maar.
1: Ja, dan mag je ook wel iets stichten met zo'n naam.
5: Ik bedoel, in Rotterdam heb je Blijdorp en in Amsterdam heb je Artis. Maar nee, in Den Haag hebben we daar een hele lange zin voor nodig.
1: Ja.
5: Maar goed, we zijn een koninklijke stad. Dus dan moet je natuurlijk ook een beetje een mooie naam daarvoor verzinnen. Die dierentuin, die had
1: Weet
5: ook een bijnaam.
1: Weet je wel wat dat betekent
5: bijnaam?
1: Eigenlijk, acclamatie? Wat dat is, wat dat eigenlijk waar dat voor staat?
5: Acclameren, ik denk roepen, uitroepen.
1: Dit is hier, dit is een staaltje acclamatie.
3: Ah.
1: Ja. Ja.
4: Oké.
5: Maar zo goed, als wij natuurlijk in Den Haag zijn met bijnamen verzinnen voor gebouwen. Zoals de Haagse Tieten en de Citruspers en de Vulpen. Zo was er ook een bijnaam voor dit gebouw. En dat heette het Moors Paleis. Ik heb jullie een fotootje gestuurd van het huis zoals het er vroeger uitzag. Het hoofdgebouw. En dat is inderdaad met die mooie koepels erop. Het zag een beetje, ja, exotisch zag het eruit. En dat moest natuurlijk ook, want het was ook het huis voor exotische dieren.
1: Ja.
5: Want er waren leeuwen, beren, wolven, zebra's, tijgers, kamelen en
1: maar
5: lama's.
1: Kun je toch niet voorstellen dat dat daar allemaal zat eigenlijk, hè, op die plek?
5: Ja. Ja, dat was er wel allemaal. Ja. Het was ook best wel een grote plek, was het ook. Helaas moest die dierentuin die moest geruimd worden in de Tweede Wereldoorlog. Want toen werd natuurlijk de Atlantic Wall die werd gebouwd. En ja, die verdedigingslinie van de Duitse bezetter die kwam dwars door die dierentuin te liggen. Dus dat was het einde van de dierentuin. En toen moesten de dieren verhuisd worden. En die gingen inderdaad die gingen naar Amsterdam en die gingen naar Rotterdam.
1: Ja.
5: Na de Tweede Wereldoorlog werd er niet meer opgebouwd, de dierentuin. Waarom niet? Geen idee eigenlijk. Waarom hebben we geen dierentuin? Ja, een Wassenaar kwam er toen opeens eentje. Of die was er eigenlijk al.
1: Daar ben ik wel geweest.
5: Daar ben je wel geweest, hè? Ja.
1: Een klein
5: maar goed. Een klein tiertje, ja, precies. Als je nou een beetje van die geschiedenis wil zien van de dierentuin, dan kan je vanaf nu tot en met 31 oktober kan je dagelijks naar het provinciehuis. Dat is geopend van 9 tot 5. En dan zie je een kleine tentoonstelling. Er is een maquette van het provinciehuis. En daarnaast, dat vind ik wel heel leuk, hebben ze dus de maquette gebouwd van de dierentuin. Dus dan heb je echt het gevoel van het verschil van vroeger en nu. Hoe dat er nu uitziet. En verder zijn er natuurlijk ook verhalen bij en foto's. En er zijn ook wat dingen nog te herkennen in en rondom het provinciehuis.
1: Wat leuk. Nou, zeker de moeite waard om dat stukje geschiedenis eens eventjes te gaan bekijken. Zometeen na 10 gaan wij aan de bak. Wat gaan we allemaal doen, Patrick?
3: We hebben een gewild horloge in de tijdmachine. Jarige van vandaag. Natuurlijk een ambassadeur voor de Eeuwige Roemlijst. We doen een jingle obade voor de onlangs overleden Bas Westerweel in de archiefbak. En twee ritmische platen voor 12.
1: Oh, Rhythm of the Night?
3: Ja.
1: Die Bas?
3: Oh, zeker.
1: Oh, wat leuk. Nou, die gaat het worden. Dat is zo'n leuke plaat.
3: Ik hoor het.
4: Ja, maar andere maakt niet uit.
3: Nee, ik wist het toch niet.
1: Wat kunnen we verder nog met ritme verzinnen eigenlijk?
3: Grace Jones.
1: Ja, wat goed. Oh, maar die is ook wel mooi, zeg.
3: Ja.
1: Oh, wat leuk. Oh, ik weet het nou niet meer. Goed. We kunnen er nog eventjes over nadenken. Het was mijn waar genoegen. Tot morgen. En in verlegenheid neem ik afscheid.
4: Tot morgen.

0: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de Eeuwige Roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit woensdag om 12 uur 's middags. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: De Haagse vakantiepas. We komen hem straks tegen in de archiefbak. En hé, wat hoor ik daar aankomen? Diana Ross. 10 uur, nu het nieuws uit je regio, Reinhard Hoorn.
13: Voor inwoners van Wateringen wordt het steeds lastiger een parkeerplek te vinden, sinds in alle Haagse straten, grenzend aan het dorp, per 1 mei betaald parkeren is ingevoerd. Een parkeervergunning kost bijna €100 per jaar en daarom zetten veel Hagenaars hun auto gratis in Wateringen. Een 40-jarige vrouw is afgelopen zaterdag op de Kalandkade in Den Haag beroofd. Ze had online iets te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een potentiële koper. Er verschenen 3 mannen die ermee vandoor gingen. De verdachten zijn volgens de politie tussen de 18 en 23. En de verplaatsing van seksramen in de Haagse Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld.

0: De gemeente, klankbordgroep Overlast Prostitutie Straten, strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt. Meer regionieuws, zo direct om 10:30, nu het overige nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Tot 12 uur aan de bak.

0: had natuurlijk een heel zielig liedje kunnen worden, maar hij is volstrekt happy, begrijp ik, uit de tekst van John Mayer. Dus we laten hem lekker in zijn uppie achter. Perfectly Lonely op Radio West. Goedemorgen.
1: En bakkie is lekker.
0: Tiende jaargang, aflevering 2282. Goed dat je erbij bent. Een nieuwe werkweek is daar. Het is ook meteen de laatste werkweek dat er gesteld kan worden voor de Eeuwige Roemlijst. Dus hou het in de gaten, want aanstaande woensdag 12 uur gaat die echt dicht, die stembus. En voor die tijd hebben we natuurlijk zo dadelijk nog over een uurtje een nieuwe ambassadeur voor een plaat die op de stemlijst staat. Je hoort straks welke het is. We hebben in de archiefbak onder meer de vakantiepas in Den Haag, een bijzonder gewild horloge als hoofdprijs in de tijdmachine. En we zitten vol met ritme in de plaat voor 12. Dus wat kan je gebeuren? Hou hem lekker op, West. Goedemorgen.
2: Aan de bar.
0: Met Earth and Fire. Kijk, dat zijn nou pas herinneringen.

0: de plaat voor 12.
1: Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt. Een vis die spartelt op het droge.
2: Ja.
1: Het is een beetje zoals ik eruit zie als ik op de dansvloer sta. Maar desondanks hebben de platen voor 12 vandaag ritme.
0: Nummer 1.

0: Jones en Slave to the Rhythm. Keuzemogelijkheid 2 vandaag. En keuzemogelijkheid 1 is The Rhythm of the Night van The Barge. Ja, er is nooit verteld dat het altijd makkelijk is natuurlijk.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Bepaal het maar via de Facebookpagina van Radio West. Nummer 1 The Barge of nummer 2 Grace Jones. En je mag natuurlijk ook stemmen door te appen naar de studio 070-307-8080. 070-307-8080.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Hey Patrick, lekker bakkie.

0: Lucifer in a House for Sale op Radio West. Natuurlijk staat hij ook op de roemlijst. En dus kun je erop stemmen via omroepwest.nl. Klik even op Eeuwige Roem en dan kun je je eigen lijstje invullen. En trouwens, over for sale gesproken. Een mevrouw die wat te koop had aangeboden, of die wat wilde kopen in ieder geval, is afgelopen weekend beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Hoor je zo meer over in het Regio Nieuws.
1: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe geeft ruimte.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 11:02. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Rom.
14: Patrick, goedemorgen. Een 40-jarige vrouw is zaterdag bij haar huis op de Kalandkade in Den Haag beroofd. Ze had online iets te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. Er verscheen niet 1 persoon, maar 3 mannen die ermee vandoor gingen. De verdachten zijn volgens de politie tussen de 18 en 23. Wat de vrouw te koop aanbood, heeft de politie niet gezegd. Die heeft nog niemand aangehouden en is op zoek naar mensen die camerabeelden hebben van op of rond de Kalandkade in Den Haag. Omwonenden van het Brede Water in Zoetermeer maken zich zorgen. In korte tijd waren er 3 branden in leegstaande kantoorpanden. De Zoetermeerse burgemeester Michel Bezuijen hoor je over de maatregelen die zijn genomen om herhaling te voorkomen.
15: Voor deze panden hebben we een aantal maatregelen getroffen. We hebben in ieder geval gezorgd dat er ook beveiliging rond de panden is. Zoveel mogelijk die panden allemaal dichtgemaakt, daar waar het allemaal kan. Hekken eromheen gezet, lichten erbij gezet. Wordt nog gekeken of er camera's bijgezet kunnen worden.
14: Het gerucht ging dat er asielzoekers zouden worden opgevangen, maar dat is zeker niet het geval, benadrukte Bezuijen vanmorgen in West wordt wakker. De gebouwen staan volgens de burgemeester al langere tijd op de nominatie om te worden gesloopt. En het schildpaddencentrum in Alphen aan den Rijn is al bijna 5 jaar dicht voor bezoekers en dat lijkt voorlopig niet te gaan veranderen. Het opvangcentrum meldt dat bezoekers niet zijn toegestaan omdat de ventilatie in het gebouw niet voldoet aan de nieuwe eisen die sinds de coronapandemie zijn ingegaan. Het Alphense centrum lijkt het geld voor een nieuw ventilatiesysteem niet te hebben en het ook geen prioriteit te vinden. Maar het wil toch 6 bezoekdagen organiseren voor publiek. Wie dat wil, kan dan alsnog de verschillende soorten schildpadden bewonderen en kennis opdoen over de dieren daar in Alphen aan den Rijn.
0: En dan naar Huub Misee voor het weer.
16: Vanochtend is er eerst nog af en toe zon, maar vanuit het westen zal de bewolking verder toenemen en dan komt er ook een enkele bui voor, mogelijk met hagel of onweer. Later vandaag komen er opnieuw wat opklaringen en verder hebben we een zuid-zuidwestenwind zwak tot matig en wordt het ongeveer 15 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind blijft zwak tot matig uit een zuidwest tot zuidelijke richting en vannacht wordt het ongeveer 4 graden. Morgen opnieuw eerst nog wat zon, daarna meer bewolking, later gevolgd door regen. Ook morgen een zuidenwind, matig, aan de kust vrij krachtig en ook morgen wordt het ongeveer 15 graden. Woensdag hebben we nog een paar buien, wordt het 17 graden, maar vanaf donderdag wordt het droog, zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog.
14: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Corey Stafford. Hij wist Elvis Presley behoorlijk te benaderen in Suspicion.
1: De archiefbak.
0: Straks de tijdmachine met bijzonder fijne prijzen weer deze week. Maar nu...
2: 2006.
0: Een groot deel van Nederland zit tijdelijk zonder internet op 29 mei 2006. De Amsterdam Internet Exchange, het belangrijkste internetknooppunt van Nederland op dat moment, valt namelijk uit. Komt allemaal door een stroomstoring in Amsterdam. Referendum in Montenegro voor onafhankelijkheid. Op 21 mei 2006 kiest 55,5% van de inwoners voor het afscheiden van Servië. En Haagse vakantiepas is een groot succes in de meivakantie van 2006. Met de pas kunnen schoolkinderen diverse activiteiten doen in de stad. Soms gratis, soms met korting. De belangstelling is overweldigend en er zijn voor de meeste activiteiten zelfs wachtlijsten. Radio West-verslaggever Hans Hemmers treft deze kinderen en het Haagse Nutshuis die aan het kleuren zijn.
3: Gaan we straks op de nieuws?
4: Ja, dit is van Radio West.
3: Oh, cool. Cool, hè? Ik ga naar opvang. Gaan we spelen. Nou, eigenlijk zijn we al op de opvang, maar we gingen hier naartoe. En dat vinden wij leuk, want op opvang ga je soms spelen en eten. Oh, die is lekker met die poes.
2: 2006.

0: Time aware, ben coming around again.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Nou, afgelopen weekend hebben we van dichtbij kunnen meemaken hoe een populair horloge tot chaos kan leiden hier en daar. En laten wij nou in de tijdmachine als hoofdprijs deze week een prachtig horloge hebben. Niet dat horloge waar zo enorm veel over te doen is, maar wel een gewild horloge. Het is namelijk een Kibu, dat is een Haagse horloge, echt in Den Haag gemaakt. Kleurrijk horloge is dat, inmiddels wereldberoemd en niet de minsten lopen daarmee rond. Echt een aantal bekende wereldburgers, wat te denken van Arnold Schwarzenegger of Steven Tyler, die van Aerosmith bijvoorbeeld. Het aardige is dat het horloge geschikt is voor man en vrouw. En je kunt hem dus winnen als je deze week meespeelt met de Radio West tijdmachine. Heel simpel, even bellen met 070-390-5454. 070-390-5454. Dan maak je daar namelijk kans op. Wij reizen met z'n tweetjes naar een jaar uit het verleden. Over dat jaar waar we in terechtkomen stel ik je 3 vragen. En heb je er eentje goed, dan heb je al een hartstikke leuk nieuw spel te pakken. Dat is een familiespel. Het heet Raad het geluid. Dan trek je een kaartje, moet je het geluid nabootsen dat erop staat. En de rest moet dan raden wat het is. Ja, het is een beetje Pictionary, maar dan met geluiden. Hartstikke leuk om met de hele familie te spelen of met een vriendengroep. 070-390-5454. Het is zeer de moeite waard om mee te spelen deze keer. Ja, als je een beetje van spelletjes houdt, dan is dit een ultieme buitenkans. De tijdmachine na Sister Sledge.

0: Sister Sledge, even lekker op de dansvloer op de maandagmorgen. We are family.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Jazeker, die speel ik met Barry van der Werf uit Rijswijk op deze maandagmorgen. Goedemorgen, Barry.
2: Goedemorgen.
0: Heb je een lekker weekend achter de rug?
2: Ja. Gewoon. Lekker bijzonders. Lekker rustig.
0: Lekker rustig, toch? Inderdaad. Ja, ja. Wat was het hoogtepunt?
2: Nou, er was geen hoogtepunt.
0: Nee.
2: Nee. Gewoon een normaal weekend.
0: Oké. Okay. Twee dagen vol hoogtepunten zou je kunnen zeggen dan. Hè? Ja. Nee, prima. We gaan kijken waar we uitkomen.
1: Deuren gaan dicht.
0: In welk jaar brengt de machine ons vandaag?
1: 1, 9, 8, 6.
0: Aha. 1986 is dat.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, en dan sta je ineens in 1986. Kijk maar eens even om je heen, Barry. Wat was een plek waar je heel vaak kwam in 1986 bijvoorbeeld?
2: In 86, jeetje. Een plek waar ik vaak kwam.
0: Ja, waar je werkte of waar je uitging? Of...
2: Nee. Ik had... mijn oudste zoon was toen 6.
0: Oh ja.
2: Dus gewoon thuis en...
0: En dat was
2: ja,
0: ook
2: kinderen,
0: in... Ja, nee, snap ik. Dat, dan ben je hartstikke druk natuurlijk. En dat was ook in Rijswijk, in je huidige huis?
2: Ja, dat was in Rijswijk, ja.
0: Juist.
2: Ook. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, ben benieuwd wat je er nog allemaal van weet. 1986, 3 vragen over dat jaar. En dit is de eerste.
2: Okay.
0: Premier Olof Palme wordt in 1986 op straat doodgeschoten na een bioscoopbezoek. In welk Europees land was deze politieke moord?
2: Hoe heette die man ook alweer, zei je?
0: Premier Olof Palme. Olof Palme.
2: Olof Palme, nou, ja, het klinkt Deens.
0: Dus jij zegt Denemarken?
2: Ja, ik heb geen idee verder.
0: Oké, okay, altijd gokken inderdaad, heel goed.
2: Ja.
0: Het Internationaal Olympisch Comité bepaalt in 1986... dat de Olympische Spelen in 1992 worden gehouden in het Spaanse Barcelona. Welke Nederlandse stad was ook in de race voor dat jaar 1992?
2: Dit zijn pittige vragen.
0: Nee, dit is echt niet moeilijk. Maar dat geeft helemaal niks. Denk even heel nuchter na. Dus we hebben het over de Olympische Spelen. Welke Nederlandse stad zou zich nou ook kandidaat hebben kunnen stellen?
2: Dat zijn voor de Olympische Spelen?
0: Ja, precies.
2: Ja, Den Haag? Amsterdam?
0: Ik heb er maar één nodig. Zeg het maar.
2: Amsterdam.
0: En Ticento van Mattia Bazar hoorde je net al bij Tjeerd in West wordt wakker. Dat is een grote zomerrit in 1986. Uit welk land komt die band ook weer? Ticento.
2: Italië.
0: Jij zegt Italië.
3: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja, dat is niet verkeerd hoor.
2: Dat valt maar mee. Ja. Ik denk dat wordt niet.
0: Nee, dat is hartstikke aardig gedaan, hoor. Ja, lekker bezig. Dat betekent inderdaad geen kans meer op die prachtige hoofdprijs. Dat horloge, dat gaat aan je neus voorbij.
2: Ja.
0: Maar dat maakt helemaal niks uit. Want ik ga je wel belonen met een hartstikke leuk familiespel. Dat spel heet Raad het Geluid. En daar kun je echt hilarische avonden mee beleven, kan ik je vertellen.
2: Ja, leuk. Nee, ik hoor het, ja.
0: Ga ervan genieten.
2: Bedankt.
0: Die vraag die je miste. Ik ben blij dat je Amsterdam nog even herstelde. Want Den Haag kan zich in theorie ook kandidaat stellen. Maar dat was toch echt Amsterdam destijds. En wij zochten de plaats van de moord op premier Olof Palme. Dat was Zweden. Dus je was in de buurt, maar het was niet Denemarken.
2: Zweden, Nou, doet er niet toe.
0: Zo is
2: ik ben
0: het
2: blij met het prijs.
0: Nou, hartstikke goed. En ik vond het leuk om je weer even gesproken te hebben. Maak er een mooie dag van, hè, vandaag.
2: Ja hoor, jij ook. Dag, dankjewel.
0: En deze kwam uit 86. Prachtig. Bruce Hornsby and the Range. And that's just the way it is.

0: collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
1: Een vreemde vraag.
0: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
1: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
0: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
1: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
0: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Westmaas.
9: Dit uur in Aan de Bak, een jingle albade aan de onlangs overleden ex-DJ Bas Westerwelle. 11 uur, het nieuws uit je regio, Reinhard Roemer.
10: Een 40-jarige vrouw is zaterdag op de Kalandkade in Den Haag beroofd. Ze had iets online te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. Er verschenen drie mannen aan haar deur die ermee vandoor gingen. Wat het was, is niet duidelijk. De drie verdachten zijn tussen de 18 en 23. De verplaatsing van seksramen in de Haagse Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw uitgesteld. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Een klankbordgroep strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie veroorzaakt in en rond de Rosse buurt. Bij Regio Nieuws om 11:30, nu het overige nieuws.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden. 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de honden hier schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten.

0: Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Kom ook naar het Stoffenspektakel.
4: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
6: Tot 12 uur aan de bak.

0: Dat heeft hij toch uitstekend gedaan, hoor. Snelle en laat het licht aan.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Aanstaande woensdag, 12 uur, dan is de stembus definitief dicht. En dan kunnen we de lijst gaan samenstellen. De eeuwige roemlijst die namelijk vanaf aanstaande zondag 7 dagen achter elkaar te beluisteren is op Radio West. Alle 860 liedjes komen gegarandeerd voorbij. En als je nog een bijdrage wil leveren, en dat wil je, want dan bepaal je namelijk mede hoe die klinkt, ga dan even naar omroepwest.nl. En als je je lijstje nog moet invullen, dan krijg je in dit programma rond dit tijdstip een advies van een ambassadeur die eerder heeft meegedaan aan Eeuwige Roem. In dit geval is dat Hans Oosterhuis uit Assen. Goedemorgen, Hans.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Ja, destijds woonde je nog niet in Assen, maar nu na alle tevredenheid verhuisd naar die kant van het land, hè?
2: Dat klopt. Ja, ik ben weer terug, hè. Ik ben Drent van origine.
0: Ja, precies. Precies. Maar destijds, toen je meedeed aan het spel, toen woonde je in deze regio.
2: Ja, klopt. Ja. Toen ik in Mariehoeven.
0: Ja, precies. Jij hebt meegedaan met een plaatje dat als eerste genomineerd werd door Wil van der Wal uit Capelle aan de IJssel in mei 2018. Wat heb jij daarmee?
2: Ja. Nou, dat is heel grappig. Toen je belde, heb ik natuurlijk even nagedacht. Het singeltje, ik ben er een van 7 kinderen. En mijn oudste broers, die 10 jaar ouder zijn dan ik ben nu 63, mijn oudste broer is nu 73, die had toen het singeltje in het rek staan. Oh. En dat singeltje heb ik toen de tijd grijs gedraaid. Alleen, wat ik nooit heb geweten en wat ik dus vorige week ontdekt heb, is dat het een Nederlandse productie was.
0: Oh ja, dat klopt, ja. Ja, nou ja, wat grappig dat je daar nou
2: al... Ik had altijd gedacht dat het iets Amerikaans-Engels was.
0: Wat ja. Grappig dat je daar nou al die jaren ja. Nog achter kan komen, zeg. Wat leuk.
2: Ja. En het is gewoon de want het is natuurlijk instrumentaal en dat was voor die tijd ook wel bijzonder.
0: Zeker, ja, sowieso. Nu ook nog steeds, hoor, inderdaad. Want ja, hoeveel instrumentale platen draaien nou op de radio? Die zijn echt op één hand te tellen, denk ik, zo langzamerhand.
2: Nee, klopt.
0: Ja, toch?
2: Klopt.
0: Dus dat maakt het extra bijzonder. Is dat singeltje nog ergens in jouw bezit gekomen uiteindelijk?
2: Nee, dat is wel in mijn bezit gekomen. Want mijn broers gingen het huis uit en dat rekje met singles bleef achter. Maar inmiddels heb ik dat ook van de hand gedaan.
0: Oh, helemaal niks aan vinyl meer?
2: Ja. Sinds kort weer. Toevallig heb ik vanochtend nog weer een plaat gedraaid. Een live LP uit 78 van The Flying Pickets.
0: Oh, heerlijk. Och, met Only You. Ja. Zo'n mooi nummer is dat van The Flying Pickets.
2: Ja, maar dit was nog van de voor de tijd. Dat
0: ja, precies. Okay. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om een ander instrumentaal liedje natuurlijk. Welke wil jij graag opstuwen in de vaart der volkeren?
2: Ik wil graag opsturen Swinging Soul Machine en Spooky's Day Off.
0: Nou, het is jouw moment. Jij mag een stemoproep doen voor iedereen die nog een lijstje moet invullen. Ga je gang, Hans.
2: Nou, beste mensen uit Den Haag en omgeving, hier Hans uit Assen. En ik wil jullie van harte aanbevelen om deze plaats te pluggen voor de Eeuwige Roem Top 100.
0: Ja, de Eeuwige Roemlijst zelfs. Hè. Ja, de Top 100 zou helemaal mooi zijn als die dat redt. Maar hij komt er sowieso in. Zeg maar, welke is het?
2: Ja. Het is Spooky's Day Off van Swinging Soul Machine.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie.
5: Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan!

John Cougar Mellencamp en Jack and Diane op Radio West. En voor de plaats voor 12 hebben wij twee platen met ritme uitgekozen. The Rhythm of the Night van The Barge en The Slave to the Rhythm van Grace Jones. Via de Facebookpagina van Radio West is er te stemmen. Bijvoorbeeld door Dina, die zegt: goedemorgen Patrick, nummer 1 graag vandaag. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik ben met de boot naar Newcastle geweest. Dat wilde ik zo graag, met de helft van mijn gezin. Weer een vinkje weg kunnen strepen, kreeg ik nog voor mijn verjaardag. Nou, dat zijn toch mooie herinneringen die je gemaakt hebt afgelopen weekend. Jouw stem, The Barge, is genoteerd. En Wil gaat voor nummer 2. Dat is dan weer Grace Jones. Kortom, er kan nog gestemd worden tot ongeveer 11:45.

0: Rod Stewart's liedjes ook nog wel eens gedaan door Everything But The Girl in de jaren 80, kan ik mij herinneren. I don't want to talk about it, maar horen willen we hem altijd op Radio West. En zo dadelijk in het regionieuws onder meer. Recyclewinkels zijn een succes, er komt er eentje extra bij in Den Haag.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten.
1: Been en gaan.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is aan de bak.

0: om 11:30 precies. En een overzicht van het regionieuws ga je van Reinhard Roemer krijgen, die net binnen is. Het laatste nieuws is zojuist verzameld, dus dat gaan we nu horen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Patrick. Een 40-jarige vrouw is zaterdag bij haar huis op de Kalandkade in Den Haag beroofd. Ze had online iets te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. Er verscheen niet één persoon, maar drie mannen die ermee vandoor gingen. Verdachten zijn volgens de politie tussen de 18 en 23. Wat de vrouw te koop aanbood, heeft de politie niet gezegd. Die heeft nog niemand aangehouden en is op zoek naar camerabeelden die mensen hebben op en rond de Kalandkade. Vier Droppie recyclewinkels in Den Haag bestaan een jaar. Je kunt er afval inleveren voor geld. De winkels zijn een succes. Vorig jaar zijn 3,6 miljoen flessen en blikjes ingeleverd in de vier Haagse vestigingen. En dat is niet alles wat wordt ingenomen.
2: Denk aan bijvoorbeeld textiel, elektronica, verpakkingsmaterialen, plastic verpakkingen die we innemen, nou, batterijen, lampen, dat soort materialen ook. En daarnaast natuurlijk ook statiegeld.
1: Oprichter Stef Tra was dat. Hij gaf vanmorgen in West wordt wakker een verklaring voor het succes in Den Haag.
2: Ik denk ook wel dat het komt dat het Den Haag ook wel een groene stad is. Hè? De groenste stad van Nederland, zeggen ze wel eens. Dat heeft mogelijk ook positief effect op hoe goed de mensen recyclen.
1: Over drie dagen, donderdag, opent een nieuw Droppie-filiaal aan de Haagse Leiweg om iets te doen aan de afvalproblematiek in Den Haag Zuidwest.
0: En dan naar het weer. Huub Mizee, hoe ziet het eruit vandaag?
3: Vanochtend is er eerst nog af en toe zon, maar vanuit het westen zal de bewolking verder toenemen. En dan komt er ook een enkele bui voor, mogelijk met hagel of onweer. Later vandaag komen er opnieuw wat opklaringen en verder hebben we een zuid-zuidwestenwind zwak tot matig en wordt het ongeveer 15 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind blijft zwak tot matig uit een zuidwest tot zuidelijke richting en vannacht wordt het ongeveer 4 graden. Morgen opnieuw eerst nog wat zon, daarna meer bewolking, later gevolgd door regen. Ook morgen een zuidenwind, matig, aan de kust vrij krachtig en ook morgen wordt het ongeveer 15 graden. Woensdag hebben we nog een paar buien, wordt het 17 graden, maar vanaf donderdag wordt het droog, zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog.
1: Huub Mizee, dank. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ook gewoon terug te vinden op de roemlijst van dit programma. En dus op de stemlijst voor de eeuwige roemlijst. Dotan en Home.
1: De archiefbak.
0: Straks de jarigen eerst.
2: 1986.
0: De angst voor radioactieve besmetting zit er flink in onder Nederlanders. In mei van 1986 wordt duidelijk dat door de ramp met de kernreactor in het Russische Tsjernobyl spinazie van het land beter niet gegeten kan worden. Gevolg is dat alle groentesoorten uit diepvries, blik of pot de winkel uitvliegen. Diepvriesfabrikant Iglo en conservenfabrikant Hak geven aan bijna niet aan de vraag te kunnen voldoen. In mei 1986 staat er voor het eerst een overleden artiest op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het gaat om een 26 jaar oud nummer dat wordt opnieuw een hit dankzij een spijkerbroekenreclame. Wonderful World van in 1964 overleden Sam Cooke staat uiteindelijk 4 weken op nummer 1 in Nederland. En over een overlijden gesproken, afgelopen weekend werd duidelijk dat oud-presentator Bas Westerweel is overleden. Westerweel, die opgroeide in Alphen aan de Rijn, is bekend van verschillende tv-programma's. Hij nam bijvoorbeeld Top Op over op televisie, maar we hoorden hem ook op de radio. Op Radio 3, op Hilversum 3, op de Avro Maandag. En daarom vond ik het mooi om een klein eerbetoon via jingles te brengen aan Bas Westerweel, die helaas maar 62 jaar mocht worden.
3: De beste muziek, de beste maandag, Avro.
4: Drie.
5: Groep, de beste.
6: De beste.
7: De beste.

0: Frans, Bas, Krijn, Robin, Rick, Meta, Jan, Ab. De hele dag Avro 3, alsof een engeltje in je oor.
1: Blijf van die afstemknop af.
2: So you sit by the radio, hand on the dial, so...
0: Avro 3.
3: Misschien voel je vandaag een tikkeltje, een beetje te veel. Of misschien gewoon de radio aan en...
0: Avro 3. Avro maandag. De beste maandag.
4: 1986.

Vandaag 18 mei en de verjaardagskalender van Aan de Bak te bereiken via aandebak@omroepwest.nl. Peter schrijft: vandaag viert mijn vrouw Sandra haar 59ste verjaardag. Jawel, ze gaat haar 60ste levensjaar in. Van harte gefeliciteerd door Peter, Martin, Rian, Kaylee, Chelsea en Donnie. Sandra, daar sluit ik mij natuurlijk van harte bij aan.

0: Robert Palmer in UB40 en I'll Be Your Baby Tonight. Straks na 12 weer een nieuwe Menno in de Middag. Goedemorgen.
1: Ja, nieuwe week en we gaan een hoop leuke dingen doen deze week, kan ik alvast beloven. Te beginnen vandaag met nog één keer Francis Kleiweg in de studio. Want het Songfestival is nu echt achter de rug. Alle conclusies kunnen we trekken. We gaan nog één keer terugblikken en we gaan dan ook alweer een keertje even terug in de tijd natuurlijk. Want daar is Francis altijd goed in met wat oude fragmenten. Verder, hij gaat deze week finishen. Komende vrijdag, als het goed is, op de 22e, David Korenbrits. De hardloper die van Leiden naar Rome aan het rennen is voor het goede doel, voor het Ronald McDonald Huis. De laatste loodjes. En we gaan hem straks eens even bellen hoe het met hem gaat op weg naar de finish in Rome. Ongelooflijk, hè? 2 maanden heeft hij al gelopen. Elke dag zo'n 40 kilometer. Zometeen bellen met hem. We hebben het nieuwe thema voor jouw plaat. De tijdmachine is weer terug deze week. Ook gezellig. En Bob Brinkman gaat erop uit voor Op de Kaart.
0: Straks na 12 uur.

0: Het is Queen in the Bicycle Race. Aan het eind van deze Aan de Bak. Hartelijk dank trouwens voor het stemmen op
1: De Plaat. De Plaat. Voor 12.
0: We hadden twee platen met ritme namelijk in de aanbieding vandaag. En het was hartstikke spannend. Grace Jones, Slave to the Rhythm, moet het helaas afleggen tegen de Bart. Met 54% The Rhythm of the Night. Fijne maandag verder.
2: When it

0: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de Eeuwige Roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit woensdag om 12 uur 's middags. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Zometeen zijn we er. Start van een nieuwe week. Weer 2 uur lang met Menno in de Middag. Het is 12 uur. Het nieuws uit de regio. Dat krijg je van Melle Tuik.
16: Een 40-jarige vrouw is zaterdag op de Kallandkade in Den Haag beroofd. Ze had iets online te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. Er verschenen 3 mannen aan haar deur die ermee vandoor gingen. Wat het was, is niet duidelijk. De 3 verdachten zijn tussen de 18 en 23. De verplaatsing van seksramen in de Haagse Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw uitgesteld. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Een klankbordgroep strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie veroorzaakt in en rond de Rosse buurt. En afgelopen nacht is een explosie geweest bij een woning aan de Julianastraat in Leiden. Door de harde knal ontstond brand en raakten meerdere woningen beschadigd. Er was niemand thuis en er zijn geen gewonden. De politie doet onderzoek. Meer regio nieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten...

0: worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien, met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Van der Meer.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: Rolling Stones natuurlijk. En The Last Time. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. We gaan beginnen aan een nieuwe week op weg naar het Pinksterweekend. Dat lekkere lange Pinksterweekend. En dat doen we met vandaag onder andere een terugblik op de finale van het Eurovisie Songfestival. Francis Kleijweg is hier voor de laatste keer. Nadat ze vorige week hier ook al een aantal keer was om vooruit te blikken. Maar ja, we weten nu inmiddels hoe het is afgelopen. En we gaan nog één keertje terug. Maar ook terug in de tijd. Want het is altijd zo leuk om nog even te kijken hoe het Songfestival er jaren geleden aan toe ging. Verder bellen we zometeen in het volgende uur met David Korenbridge. Je weet wel, de man die van Leiden naar Rome aan het hardlopen is. Dat doet hij 2 maanden over. Elke dag zo'n 40 kilometer doet hij voor het goede doel. En komende vrijdag hoopt hij dan eindelijk te finishen in Rome. En we gaan hem zometeen eens even bellen. Kijken hoe het is met de laatste loodjes. Zometeen ook het nieuwe thema voor jouw plaat. De tijdmachine hebben we.
1: Op de kaart.
0: En geen Menno in de middag zonder Bob Brinkman. Hallo Bob.
2: Hallo Menno. Hai. Mag ik heel even zeggen dat ik Bangaranga van tevoren heb voorspeld als de winnaar van het Songfestival?
0: Ja? En waarom dacht je dat?
2: Ja.
0: Want het was een gevoeletje. Wint dat land niet, hè?
2: Nee, nog nooit zelfs.
0: Nee.
2: Maar ik had een gevoeletje. Ik heb 3 nummers van het Songfestival gezien. De tweede halve finale 3. En tijdens de finale ook 3
0: ja.
2: of 4.
0: Ja.
2: En ik dacht, toen ik ging slapen om 10 uur zaterdagavond, dacht ik, want ik ben ook 30 plus, dus dan ga je gewoon op zaterdag om 10 uur naar bed.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dacht ik van, nou, ik wedde dat ik morgenochtend opsta en Bangaranga heeft gewonnen. En het was
0: het
2: zo.
0: Het was zo. Dus, nou, Francis, de Songfestival-goeroe van Omroep West stapt nu binnen hier. Bob had het voorspeld, Bangaranga, als winnaar. Dus...
3: Ja, dat heeft hij gezegd. Zeg tegen mij, wanneer was het? Vrijdagmiddag.
0: Maar ben je dan officieel een kenner?
2: Ik heb het over heel de redactie geroepen.
3: Ja. Ja, ik heb ook al gezegd, ja, we gaan de Toto Marvels invullen voor het WK voetbal.
0: Ja, ja, ja. Nou, heb je daar ook verstand van voetbal, Bob? Of?
2: Ik heb alles op Oeganda ingezet. Echt waar. Mijn auto, mijn hypotheek.
0: Ja, ja, heel goed. Heel goed. Ik ga die pijl maar eens even gooien. Eens even kijken.
2: Oh, ja.
0: Bob, waar gaan we naartoe vandaag? Want ja, dat is nou eenmaal het concept, hè, nog steeds. We gooien een pijl op een kaart van de regio. En dan ga jij er naartoe om te kijken wat er te doen is. En ik denk dat je een mooie start hebt van deze week. Want hier is altijd iets te doen. Zelfs op maandag. Je gaat naar Leiden.
2: Oh, dat is een mooie stad. Leuk, tot zo.
0: Oké, tot zo.

0: Ja, is leuk hoor. Jan Smit, Frans Bauer, Chris Kors, Amsterdam. Zij hoort bij mij. Ja, zaterdag was het zover. De finale van het Songfestival zonder Nederland. En ja, we vroegen Francis Kleijwecht, onze expert op het gebied van het Songfestival en liefhebber natuurlijk vooral
1: zeker,
0: ook, hè, van de Omroep West-redactie, om vooral ook mee te kijken. Even voor ons, voor de mensen die het niet gezien hebben.
1: Nee.
0: En ook jouw oordeel ook over kledingstukken en over optredens zijn er ook altijd leuk om te horen. Dus.
1: Een hele objectieve oordeel, ja.
0: Hoe heb je het beleefd afgelopen zaterdag?
1: Ja, het was toch weer een gekkenhuis met inderdaad alle clichés ook wel, waarvan ik die komen voorbij. Maar toch ook wel plottwisten en het was ook wel spannend. Ik heb inderdaad natuurlijk even een samenvatting geschreven voor de mensen die het niet konden kijken.
0: Ja.
1: Allereerst even de dingen die gingen zoals we hadden verwacht. Want Griekenland had Tijgertje weer aan de GHB gezet natuurlijk. En het podium opgestuurd met de step.
0: Ja, ja, ja.
1: De zanger van Moldavië was wederom zijn Ritalin vergeten.
0: Ja.
1: Kroatië had weer de oude gordijnen uit de kast getrokken. En die ook weer aangetrokken. Dus de oude gordijnen van oma, hè.
0: Ja, ja.
1: De presentator had weer een afgrijzelijk glitterpak aan. Echt, waarom? Nou goed. Cyprus kreeg de 12 punten van Griekenland. En Griekenland kreeg de 12 punten van...
0: Ja, dat blijft altijd
1: Cyprus,
0: hetzelfde.
1: Ja, dat is de traditie waar we ook nooit vanaf komen. Duitsland kreeg wederom weer 0 punten van het publiek. Het Verenigd Koninkrijk kreeg wederom weer 0 punten van het publiek. Ja. Dat is ook een beetje een trend die pijnlijk aan het worden is.
0: Ja.
1: En Servië deed natuurlijk onze oren weer bloeden.
0: Nou, dat was echt het zetmoment, zeg ik heel eerlijk. Ik zat heel even te kijken, gezamenlijk met nog een aantal mensen. En we besloten allemaal tegelijk om de afstandsbediening te pakken en weg te zetten.
1: Maar als je het gemist hebt, ik heb toch nog even een stukje meegenomen.
0: Ik was er al bang voor. Ja, en dan moet je ook beeld erbij zien. Een man met een raar hoofd. Het is een beetje horrorachtig.
1: Ja, stop maar. Ja, je snapt het principe.
0: Het was verschrikkelijk.
1: Wat ik wel heel leuk vond, is dat bij mij... er werd verteld in de postcard dat een van die zangers is dus elektricien. En toen hoorde ik naast mij op de bank iemand zeggen... Nou, dan mag die eerst de kortsluiting en zo van oplossen. Kom dan nog maar een keer terug. Dus Servië, tipje. Doe ermee wat je wil.
0: Joh, wat was dat erg.
1: Ja. dan een paar dingen die wel opvielen. Allereerst, je merkt toch dat die zangers en zangeressen... de hele 2 weken lang... aan het repeteren zijn, zingen, lange dagen, korte nachten, spanning en sensatie. En dat eigenlijk zaterdagavond, voordat de show goed en wel begon, er toch wat keeltjes al wel naar de Gretver waren. En ik heb een kleine compilatie gemaakt.
0: Oh, wat erg.

0: Jezus. Nou ja, we hebben ook hopen niet gemist. Voor mensen die niet gekeken
1: hebben. Ik heb een plastic waterfles meegenomen. Ja. Ik dacht, het glas, dan gaat het natuurlijk
0: kapot. Dat was die gebarsten,
1: ja. Ja, dus dit was inderdaad erg. En dan wat me ook opviel. Volgens mij hebben ze naar het Regio Songfestival gekeken.
0: Vast.
1: De presentatoren, zeker weten. Want tijdens het Regio Songfestival afgelopen jaar in Arnhem was er een niet nader te noemen verslaggever die alle liedjes, of alle titels van alle liedjes in de presentatietekst had verwerkt.
0: Kennen wij die verslaggever?
1: Ik zal een hint geven, ze staat tegenover
0: me. Ja, dat dacht ik al. Ja, ja.
1: Maar de presentatoren van het Songfestival, die deden nu precies hetzelfde, maar dan met winnende liedjes van de afgelopen 70 jaar.
0: Ja.
1: Overigens, zij konden er maar 8 op noemen. Ik had er 13. Dus ik heb wel gewonnen.
0: Kijk, heel goed. Ja, natuurlijk win jij.
1: Ja, en dan tot slot moeten we natuurlijk even hebben over die puntentelling en de winnaar. Want vrijdag had ik het al over een andere dark horse, namelijk Australië, die vanuit het niets opeens heel populair werd. Maar zangeres Dara met haar nummer Bangaranga van Bulgarije, die heeft dat eigenlijk nog dunnetjes overgedaan. Die heeft echt letterlijk in 1 dag, dus zaterdagochtend stond ze nog middenmoot, zaterdagmiddag opeens super populair. Ja, die is met de puntentelling erop en erover gegaan. Ja. En die heeft voor de allereerste keer voor Bulgarije het Songfestival
0: met dit liedje.
1: Met dit nummer.
0: Ja. We gaan straks een poging doen om hem. Ja, ik weet niet of we hem helemaal gaan draaien. Maar ik ga straks. Ja, het is de winnaar, dus we moeten draaien. Israël werd trouwens tweede. Natuurlijk ook veel besproken land. Werd tweede, ook veel punten gekregen. Ja, en hoe ging het verder? Want even kijken hoor. Bangaranga. Gaan we straks dus bijna helemaal draaien.
1: Ja.
0: Maar ja, je had ook nog iets beloofd. Toen jij hier vorige week was. Want
1: omdat
0: je weet waar ik fan van ben.
1: Ja, jij bent fan van Mama Appelsapjes.
0: Ja,
1: dat vind jij leuk.
0: Ja,
1: voor de mensen die het nog steeds niet weten. Mama Appelsap, dat zijn dus nummers die niet in Nederlands zijn gezongen. Maar wij wel Nederlandse zinnen en woorden in kan horen. Dat is vaak heel grappig. En je bent meteen verpest voor de rest van je leven.
0: Ja.
1: En we begonnen natuurlijk zaterdag. Hadden we natuurlijk de Mama Appelsap bij Griekenland. Nogmaals, sorry papa en mama voor het gescheld. Maar ik hoor die zanger dus steeds verdomme zingen.
0: Kom je echt niet meer vanaf.
1: Nee.
0: Aquilas.
1: Sorry.
0: Ja.
1: Dan nog een pareltje uit 2023. En volgens mij is dit de eerste Mama Appelsap waarmee deze rubriek ooit is begonnen hier. Dat is toch wel historisch.
0: Ja.
1: Dat was de meidenband uit Tsjechië. Die hadden een alternatief voor Krijg toch de griep, namelijk Corona voor jou.
0: Oh ja.

0: Corona voor jou, wat goed zeg. Ja.
1: Waarom niet? Dan nog een favoriet van mij. Dat is Frankrijk in 2011 met de legendarische zin waarvan je niet wist dat iemand hem ooit zou uitspreken, laat staan zingen. En dat is kom poep in een gitaar.
2: Kom poep in een gitaar.
0: Nee, deze is te leuk. Slechte. Wacht nog één keer, deze.
2: Kom poep in een gitaar.
0: Jongen.
1: Het beeld erbij is ook wel leuk, want dan zie ik dat zo serieus.
0: Ja.
1: Roemenië in 2015. Ja, die man moest een verklaring voor zijn kapsel geven. Dus die zingt, ik moest van jou naar de kapper.
3: Support voor jou de la kapper.
1: Ja, en je hebt geen beeld hierbij, maar hij is dus kaal.
0: Oh, heel goed.
1: Nog
0: heel
1: erger.
0: Goed. Ja.
1: Dat is ook een favorietje van mij. Dat is Albanië in 2018 met gespierde baviaan. Gebeurt hier allemaal, ja. Ja, en dan tot slot de favoriet van ons beiden, volgens mij. Ja. Dit is ook een soort van codewoord. Als wij dit zeggen op de redactie, weten we precies waar we het over hebben.
0: Ja.
1: Dat is de zangeres van Spanje in 2024. Die was nogal hangry en die zong Sperrip.
0: Oh ja. Oh, ja. Zeg, wat goed. Ja, en je vindt ze allemaal zelf, hè? Dat vind ik zo bijzonder.
1: Nou, een deel niet, want sommige hier was ik echt... Dus in Frankrijk in 2011, toen moest ik nog naar bed, zal ik maar zeggen, om negen uur.
0: Dat is logisch, ja, oké.
1: Okay. Maar de meeste heb ik zelf gevonden.
0: Ja, hoe werkt dat, hè, je brein? Mooi is dat toch?
1: Ja, ik wil het niet weten.
0: Hey, ja, moeten we nou draaien of niet, die bangarangen?
1: Ja, ik vind het
0: niet,
1: van wel.
0: Ja, het past natuurlijk niet helemaal in ons format.
1: Ja, maar het is het Songfestival. Je moet het Songfestivalblokje wel goed afsluiten,
0: Nou, ik ga een poging doen. Ja. Als ik denk halverwege van, nou, dit wordt me iets te veel, dan draai ik hem weg.
1: Ja,
0: en dan,
1: ik weet al voor wat, maar goed.
0: Wat?
1: Mag gokje doen?
0: Ja?
1: Ik denk ietsje met dingen doen, maar dat terzijde.
0: Zou zomaar kunnen. Dat is toch wel een all-time favorite. Ja. Dat hij opeens zomaar tussendoor komt en dat we dan...
1: Eens even overschakelen.
0: We gaan hem draaien. Hey, hartstikke bedankt, Francis.
1: Graag
0: gedaan. Helaas, voor mensen die het niet weten, er komt geen Regio Songfestival meer.
1: Nee,
0: want dan hoorden we
1: steeds aan het verwerken.
0: Altijd in het najaar vooral, hoorden we jou en de aanloop daarnaartoe. Ja, dat is een gezamenlijk besluit van de regionale omroepen. Om dat niet meer te doen. Het was toch wel een hele organisatie.
1: Het was wel een projectje, ja.
0: Dus dat lukt helaas niet meer.
1: Helaas.
0: Dus ja, we moeten een jaar wachten.
1: Ja, dus ik zie je over een jaar
0: weer. Maar wat doe je eigenlijk als er geen Songfestival is?
1: Dat vraag ik me eigenlijk ook nog steeds af.
0: Ja, je hebt eigenlijk heel kort werk natuurlijk.
1: Nee, ik werk ook nog op de social redactie, dus ik vermaak me prima.
0: Zo is het. Hey, leuk dat je er was.
1: Ja, graag
0: we gaan
1: gedaan.
0: Hem draaien.
1: Vond het ook leuk.

0: Ja, Bangaranga, de winnaar van het Songfestival van dit jaar, moest plaatsmaken voor Teachin. Ook een winnend liedje, hè? Toch net iets beter, vind ik. Dingedong. Oh, we hebben telefoon voordat we naar het nieuws gaan en het weer. Hallo, met wie?
1: Ja, met Yvonne.
0: Dag Yvonne, vertel, waar bel je voor?
1: Over dat broodje aap.
0: Over mama appelsap bedoel je, ja?
1: Mama die... appelsap, of ja. Wat het is.
0: Ja.
1: Dan zong mijn broer altijd met Paloma Blanca.
0: Ja, van...
1: And
0: ja.
1: No one can take my pimple away.
0: Nou zeg. Altijd. Ach, Yvonne, nou zeg. Van een gekke broer. Ja. Nou, ik zal hem onthouden, Yvonne.
1: Ja, doe het.
0: Hey, bedankt, hè. Doeg.
1: Dag, hoor.
0: Nou, zo zie je maar, hè. Veel inspiratie dankzij mama appelsap. Goed, het is bijna 12:30. Dat betekent dat we zometeen Huub Mizee hier begroeten met het weer. Melle Tuik met het nieuws uit de regio. Zometeen ook nog de tijdmachine met een mooie prijs. Ga kaarten weggeven voor een voorstelling, een muzikale voorstelling. En we hebben een mooie hoofdprijs deze week. En Bob Brinkman die meldt zich straks vanuit Leiden.
2: Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West, 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Het is 1:50, Radio West en het nieuws uit je regio met Melle Tuik.
10: Goedemiddag Menno. Een 40-jarige vrouw is afgelopen zaterdag bij haar huis op de Kallandkade in Den Haag beroofd. Ze had online iets te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. Er verscheen niet één persoon, maar drie mannen die ermee vandoor gingen. De verdachten zijn volgens de politie tussen de 18 en 23 jaar oud. Wat de vrouw te koop aanbood, heeft de politie niet bekendgemaakt. Die heeft nog niemand aangehouden en is op zoek naar mensen die camerabeelden hebben van, op of rond de Kallandkade. Van op of rond de Kallandkade. Dus, nou ja, goed.
0: Ik begrijp het. Ergens bij de Kallandkade.
10: Ja, ja precies. De verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BMW heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. En klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raam prostitutie met zich meebrengt.
11: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
0: Ja, wel leuk gevonden, hè? Hoogtepunten in het weekend.
8: Ja, ja, ik wou er niks over zeggen.
0: Nee, ja, dan doe ik het wel, hoor. Ja.
10: Verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dat plan bleek toen niet haalbaar. En dan tot slot, het schildpaddencentrum in Alphen aan de Rijn is al bijna 5 jaar dicht voor bezoek. En dat lijkt voorlopig niet te veranderen. Het opvangcentrum meldt dat bezoekers niet zijn toegestaan omdat de ventilatie in het gebouw niet voldoet aan de nieuwe eisen die sinds de coronapandemie zijn ingegaan. Het Alphense centrum lijkt het geld voor een nieuw ventilatiesysteem niet te hebben en het ook geen prioriteit te vinden. Maar het wil toch 6 bezoekdagen organiseren voor het publiek. En wie dat wil, kan dan alsnog de verschillende soorten schildpadden bewonderen en kennis opdoen over de dieren.

0: En zo is het. Huub, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno.
0: Op deze maandag, we beginnen aan een nieuwe week op weg naar een lekker lang Pinksterweekend. En het is nog even 3 dagen doorbijten en dan gaat het gebeuren.
1: Zo is het. Ja. Je had het al een beetje gehoord.
0: Ja,
1: maar
0: zeker.
1: Klopt.
0: Ja, ik kijk elk uur bij jou in de weerapp, Huub.
1: Ja, mooi. Nou ja, kijk, er is nu ook al een beetje zon af en toe. Maar er komen ook nog een paar buien voor. Er kwam zelfs onweer bij voor. In het oosten van Zuid-Holland, Noordoosten. Die trekken nu weer een beetje weg naar het noorden. Maar er blijft nog steeds kans op een flinke regen- of onweersbui. Dat moet in de tweede helft van de middag sowieso een stuk minder worden. Dan komen er weer meer opklaringen. En ja, voor de rest gaat het allemaal wel. Want het is een zuidwestenwind. Zwak tot matig. Het is 15 graden, 14, 15. Dat blijft het zo ook ongeveer, dus het is wel te doen, hoor. Vanavond en komende nacht opklaringen. Later weer wat meer bewolking, maar vannacht blijft het droog. De zuidwestenwind blijft zwak tot matig. En vannacht, ja, wordt het toch nog weer een keertje rond de 4 graden met die opklaringen. Dus toch nog weer een wat koudere nacht. Morgen eerst nog wat zon, net als vandaag. Daarna neemt de bewolking toe. Krijgen we opnieuw weer enige tijd regen. Bij een zuidenwind morgen, aan zee vrij krachtig. En ja, moeten we het ook nog even doen met 14, 15 graden. Maar vanaf woensdag gaan we toch al merken dat langzamerhand wat beter wordt. Zeker qua temperatuur. Er is nog wel vrij veel bewolking die dag. Er kan zeker in de ochtend nog wat regen vallen. Maar woensdagmiddag komen er meer opklaringen. En dan wordt het al op verschillende plaatsen 18 graden. Ja, en vanaf donderdag dan krijgen we echt te maken met duidelijk beter weer. In de ochtend nog bewolking, misschien een spatje regen, maar daarna meer zon. En donderdag al ongeveer 20 graden.
0: Ja.
1: Ja, en vrijdag dan gaan we door naar de 24 graden, misschien al 25. En in het weekend zitten we echt boven de 20 graden in het algemeen. Zaterdag kan er heel misschien nog een buitje vallen, dat wel. Er komt nog een zwakke storing langs, maar ook dan is de temperatuur boven de 20 graden. Dus we gaan inderdaad zonder meer de goede kant op.
0: Ach, heerlijk, hè?
1: Ja.
0: Lekker. Hey, blijf bij ons, we gaan het thema voor jouw plaats zo bekendmaken.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja. Maar er is eerst nog verkeersinformatie van de ANWB.
2: Door een kapotte auto op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Roelof Arendsveen de linkerrijstrook dicht en staat 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten vanaf Hoofddorp Zuid.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl. Ja, het is zover. We gaan het thema voor jouw plaat bekendmaken. Dat zei ik al.
3: Jouw plaat.
0: Daar is die. Huub, Melle. Het is de week van het bewegen. De Nationale Beweegweek van het Ouderenfonds. En nu dacht ik, misschien hebben jullie een plaatje waarvan je zegt van nou, daar beweeg ik graag op. Of dans ik graag op. Of sport ik graag op. Of het is een plaatje waar ik niet stil bij kan blijven zitten. Dat kan ook. Alle plaatjes. Eigenlijk best wel een breed thema natuurlijk. Ja, besef ik me nu opeens.
1: Ja,
0: alles mag. Dus heb je er eentje? Ja, dan kan je mailen naar menno@omroepwest.nl. Is de hele week het thema. En jouw plaats, dat weet je, draaien we altijd om 5:45. Woensdag die van jou, Huub?
1: Ja, zeker. Ja,
0: een plaatje waar je niet stil bij kan blijven zitten. En ja, ik weet niet of jij sport jij wel eens mellen op een plaat? Of,
4: ja, 3 keer in de week, zeg. Hou eens op.
0: Ja, nee, ik weet wel, ik sport, maar ook een plaat. Heb je dan iets?
4: Ja, ik heb altijd muziek op. Altijd.
0: Ik ben heel benieuwd. We gaan het over een uur van jou horen, wat jouw absolute beweegplaat is. En je mag dus mailen. Menno@omroepwest.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Menno in de middag.
0: Ja, dit is ook zo'n plaat, want hier heeft ooit iemand een warming-up op gedaan natuurlijk op dit nummer, hè? Maradona.
4: Ja.
0: Dit is een plaatje waar je ook automatisch bij gaat bewegen, hè? Het balletje hoog houden zo. Bij Opus, live is live.
4: Tegen Stuttgart, hè?
0: Ja, dat weet jij dan weer. Bij Napoli, ja. Goed, geweldig, ja. Iconische beelden nog altijd. Maradona in de warming-up met dit nummer. Opus en live is live.

0: Opus, Live is Live. Zo'n plaatje, ja, bekend van de bewegingen van Maradona natuurlijk. Heb je een plaatje waar je ook graag op beweegt? Waar je op sport of waar je van gaat bewegen? Dat kan natuurlijk ook, dus kan eigenlijk alles zijn. Mail even door naar menno@omroepwest.nl. Wat is het nieuwe thema voor jouw plaat deze week?
1: Op de kaart.
0: Bob Brinkman, die is, ik hoor al ergens op een bestemming in Leiden. Wat is dit, Bob?
2: Hallo. Hoor je mij een beetje of niet?
0: Ja, is het Songfestival nog bezig daar?
2: Ja, ze hebben hier niet doorgekregen dat het al maandagochtend is.
0: Jeetje, wat is dit?
2: Dit is een... ik sta in de Hooglandse Kerk. Dat is een gigantische kerk. Echt een kerk om u tegen te zeggen. En over u zeggen gesproken, er zitten hier aardig wat mensen om u tegen te zeggen. Want er is hier in deze Hooglandse Kerk in Leiden de Bruidsparenmiddag. Dat is een jaarlijkse dag in Leiden waarop bruidsparen die meer dan 60 jaar met elkaar getrouwd zijn, gewoon in het zonnetje worden gezet hier. Nou, dus ook met muzikaal entertainment, zoals hier deze vrouw eventjes staat te zingen.
0: Ja. Halleluja.
2: Hey, maar, en hoeveel... en verder allemaal witte tafeltjes met mensen eraan. Ik denk dat er wel 1, 2, 3, 4, 5, 12, 20 tafeltjes staan. En die zitten dan helemaal vol met per tafel 2, 4, 6, 8 mensen. Dus 4 bruidsparen. Dus dat zijn er aardig wat. Zoals deze meneer. Dag meneer.
3: Dag meneer.
2: Dag, u bent heel veel jaar getrouwd.
3: 60.
2: 60 jaar getrouwd. En daarom bent u hier op deze bruidsparenmiddag. U wordt uitgenodigd.
3: Ja, door de burgemeester.
2: Door de burgemeester hemzelf?
3: Nou, hij heeft de brief getekend.
2: 60 jaar getrouwd. Hoe klinkt dat voor uzelf als u dat zo in de mond neemt, 60 jaar?
3: Nou, dat is gewoon vanzelf gegaan. Het gaat vanzelf.
2: Geen geheim voor of zo?
3: Nee hoor, alleen dat je dus goed met elkaar kan opschieten. We zijn altijd ook vrienden geweest, in zekere zin. Dat je dus gewoon... Ja, dat je... Mijn vrouw is wij zijn heel veel in het buitenland geweest. Mijn vrouw ging altijd met me mee. Niet moeilijk, vond het altijd ontzettend enthousiast erover. En ze was ook sociaal erg bekwaam.
2: Ja, dus vrienden blijven met elkaar. Dat is dan een mooie tip dan.
3: Ja, ja, daar komt ze aan.
2: Daar komt mevrouw aan. Dan ga ik even kijken of ze het ermee eens is met wat u zegt.
3: Ja, oké. Okay. Ja,
2: hoe heet uw vrouw?
3: José.
2: José. José, kom eens hier. Dag José.
4: Hallo.
2: Hallo, net van het toilet. De lippen weer gestift?
4: Ja, precies. Ja,
2: ik was net met uw man aan het praten, ja, waarmee u 60 jaar getrouwd bent.
4: Ja.
2: Nou, gefeliciteerd ten eerste.
4: Ja, dank u wel.
2: Wat is het geheim?
4: Oh, dat had je. Ja. Het geheim is dat je elkaar vooral apart van elkaars dingen moet doen.
2: Niet elkaar met rust laten.
4: Even heel erg met rust laten.
2: Heel erg met rust laten.
4: Ja, dat is het geheim eigenlijk.
2: Ja, als u naar uw man kijkt, we staan even op een afstandje, Menno. Ja. We kijken naar uw man aan dat tafeltje. Ja. Na 60 jaar, wat denkt u dan?
4: Nou, hij is nog steeds een knappe man. En alles doet het nog bij hem.
2: Is dat zo?
4: Echt?
2: Oké. Okay.
4: Serieus.
2: Ja. Ja. Waar blijkt dat uit, dat alles het doet?
4: Nou, we spelen nog golf. Oh. We lopen nog. We fietsen nog samen. We gaan naar de schouw. Enfin, we doen allerlei dingen die alle andere mensen ook doen.
2: Gewoon een lekker actieve vent heeft u.
4: Ja, behoorlijk.
2: Ja,
4: ja, lekker hoor. Het was heel, heel gezellig. Ja.
2: Nou, goed zo. Nou, ik wens u heel veel plezier op deze bruidsparenmiddag. Speciaal voor u. Helemaal een lunch erbij en zo aan die witte tafels.
4: En een wijntje. Wat dacht je daarvan?
2: Oh, ik vind het lekker hoor, een wijntje.
4: Ja, misschien.
2: Nou, ik ben nog aan het werk.
4: Ja, dus
2: straks drink ik een wijntje met u mee.
4: Oké, prima. Dag. Ja,
2: dank je.
0: Nou, dat is toch
2: het geheime van het huwelijk hier, Menno, in de Hooglandse Kerk in Leiden. Zo zijn er heel veel tafeltjes. Zou ik nog één geheimpje even ophalen?
0: Ook, ja, ja, ook handig, ja, voor, ja, jou. Als je er toch bent,
2: ook,
0: ja,
2: handig voor jou.
0: Zeker,
2: natuurlijk,
0: ja, dat kunnen we wel gebruiken. Wat goede tips. Ja.
2: Wat is nou het geheim van heel lang met elkaar getrouwd zijn, meneer?
5: Veel voor elkaar over hebben. En af en toe even slikken.
2: Wat heeft u moeten slikken van uw vrouw?
5: Zegt u?
2: Wat heeft u moeten slikken van uw vrouw?
5: Niet veel.
2: Oké. Okay.
5: Niet veel.
2: Nee.
5: Ze hebben altijd achter me gestaan.
2: Ja, maatjes zijn.
5: Maatjes. En dan kan het heel lang goed gaan.
2: Ja, hoe lang gaat het bij u al goed?
5: Nooit problemen geweest, moet ik zeggen.
2: Maar hoeveel jaar staat er al op de teller?
5: We kennen elkaar...
4: Ja.
2: Nog één keer?
4: 70.
2: 70 jaar.
0: Jongen, ja.
2: En als u nu naar uw vrouw kijkt, wat denkt u dan?
5: Ze mag er nog best zijn.
2: Ja, ze zit hier gezellig in een mooi rood jasje.
5: Het is 85, dus dat...
2: 85? Nou, dat zou je niet zeggen.
5: Nee, daarom.
2: Nee. En als u naar uw man kijkt, wat denkt u dan?
1: Ik krijg nooit meer zo'n goede man.
0: Ach, nou, dit is toch mooi.
2: Wat heerlijk. Ik word helemaal warm van binnen, Menno, merk ik dat aan mezelf. Als ik dat zo hoor, dat echte liefde zo...
5: Dan is dit interview weer nuttig geweest.
2: Ja, dat is een heel nuttig interview geweest, ja. Want ik ben weer een beetje opgewarmd.
5: Ja.
2: Nee, zeker. Nou, dat het zo lang goed kan gaan, dat is best wel bijzonder. En misschien ook helemaal niet meer van deze tijd.
1: Nou, ik vind het zelf niet bijzonder. Maar je moet elkaar vrij laten.
5: Het is een gezin van 6 kinderen, waarvan ze alle 6 nog leven. En allemaal hoog in leeftijd staan. En er is maar van de 6 één keer 1 gescheiden. Zo. Dus een vast gezin.
2: Ja, een heel standvast gezin.
5: Rond. Ja.
2: Ja. En allemaal hier in het zonnetje gezet. Omdat ze zo lang bij elkaar zijn op die bruidsparenmiddag. Ja. Heel bijzonder. Heel bijzonder.
0: Nou, mooie Bob.
2: Ik hou nog wat liefdestips voor je op, Menno, als je dat leuk vindt.
0: Nee, ja, we blijven daar nog even een uurtje in Leiden. Dus in die Hooglandse kerk. Waar dus bruidsparen, met alle respect, op enige leeftijd. Je moet minimaal 50 jaar getrouwd zijn, begreep ik van Bob. Die worden daar in het zonnetje gezet door de gemeente Leiden. Nou, hartstikke leuk, Bob. Blijf daar vooral en dan horen we je zometeen weer. Heb ik ondertussen even iets recht te zetten. Want we hadden het net over die warming-up van Maradona toen... voorafgaand aan een wedstrijd van zijn club Napoli. En we hadden Mel en ik daar heel gesprek over. En ze zeiden, dat was voor de wedstrijd tegen Stuttgart. Maar dat is helemaal niet zo. We hebben oplettende luisteraars, gelukkig. Want jullie hebben gelijk, het was de halve finale van de UEFA Cup. Tegen Bayern München speelde Napoli. Dat was die warming-up. Dus bij deze rechtgezet. Het was in 1989 trouwens, ja.
6: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, het is zover. Je mag bellen 070-390-5454. Ik heb een leuke prijs. Je mag, als je 1 of 2 vragen goed hebt... naar een energieke en muzikale voorstelling. En die heet Benny Simonis. En dat is met allemaal moderne jazz en hip-hop. En dat is een echt ontzettend leuke voorstelling. Kun je met z'n tweeën naartoe binnenkort. En ja, die hoofdprijs is ook zo mooi, hè. Kiboe, zo heet het horloge. Een wereldwijd merk. Echt een beroemd merk. En heb je... 3 vragen goed beantwoord. Dan kom je misschien wel in de finale en win je dat horloge. 070-390-5454 voor de tijdmachine. Dit is Ten Sharp. Yeah.

0: Ten Sharp. En You.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Linda. Hallo Linda.
2: Hallo, met mij Linda, de wielrenner.
0: Nou, wacht eventjes. Nu ga je te snel. Hallo, met mij Linda, de wielrenner.
2: Ja, nou, ik kom hier al waar jullie ook bij prijs op houden. Met mijn wielrenfiets, Jan Jansen. Ik heb 2 jaar geleden nog Tour de France voor de amateurs gereden.
0: Oh, wacht even. Ja, ik zie wel eens als ik hier sta te presenteren, dan komt er iemand met een heel wielrenpak binnen. Dat ben jij dan.
2: Ja, ben ik.
0: Ja, dan zie ik je opeens hier bij West naar binnen komen. En waar kom je dan vandaan gereden?
2: Nou, vandaag heb ik wel een paar boodschappen gedaan, want vandaag is de rustdag met wielrennen op tv, want daar gaat alles bij.
0: Ja.
2: Op mijn A4'tjes, alles van wielrennen en de Tour, dan ga ik altijd een week later, dat hoor ik ook voor jullie, ga ik naar Wateringen. En dan ga ik de bekende wielrenners zien.
0: Ja, wat leuk zeg. En hoe komt het dat jij zo'n fan van wielrennen bent geworden dan?
2: Nou, ik ben ooit mijn kind kwijtgeraakt door Leuvens. En toen ben ik door iemand van hartstikke fietsen. Een goedkoop pak gekocht bij Kruidvat. En dat is 2002. En daarna ben ik wielrenkleren gaan kopen bij wielrenwinkels.
0: Oh.
2: Ook bij jullie in Den Haag. Bij Steven. Daar heb ik geen kleren gekocht, want die was heel duur. Bij Schouten.
0: Ja, maar wat een bijzonder verhaal dan wel. En een bijzonder triest verhaal natuurlijk ook. Ja, dat weet ik. Maar de aanleiding... dat je ging wielrennen.
2: Goeie doel voor Dijkzicht.
0: Ja? Oh, wat goed. Ja, nou ja, fijn dat je, ondanks de trieste reden, daar toch ook je passie dan in hebt gevonden. En de troost misschien ook wel,
2: Linda. Maar je kent mij wel. Met Sinterklaas ga ik ook wel eens naar jullie toe.
0: Ja, nee, ik weet nu wel. Want toen had je ook je wielrenpak aan bij Sint voor Iedereen, weet ik nog. Ja,
2: dat Bas was er ook, hè? Bas bij Sebastiaan.
0: Ja, ik weet het nog. Dat heeft indruk gemaakt blijkbaar, dat pak. Want ik weet het nog steeds. Ja,
2: ja, en die mevrouw van de mat, hè?
0: Ja, Joke. Ach ja. Hé, hey, we gaan gauw vragen.
2: Dat is een lieve vrouw.
0: Zeker. Linda, we gaan 3 vragen beantwoorden. Ja. Die komen allemaal uit 1980. Doe je best, dan heb ik leuke prijzen voor je.
2: Gerard... Ik heb een hulp toevallig.
0: Ja, wie is dat?
2: Een meneer, een kennis van mij.
0: Ah, oké. Nou, Gerard Nijboer wint voor ons land een zilveren medaille op de Olympische Zomerspelen van 1980. In Moskou waren die. Waar was deze sporter zo goed in? Gerard Nijboer.
2: Marathon.
0: En Here's Johnny, een legendarisch moment uit de horrorfilm The Shining met Jack Nicholson. Hè? Here's Johnny. In die scène gaat hij met een bijl een deur te lijf in een poging een kamer binnen te komen. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen King. In en rond wat voor soort gebouw speelt deze film zich vooral af? The Shining, Jack Nicholson.
2: Hè? Hotel.
0: En even kijken of je iets weet over dit nummer. Ladies Night. Wie zingen dit in 1980? Een grote hit in dat jaar.
2: Dit weet ik echt niet.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nee, nou oké.
2: Als je zegt, dan denk ik, oh ja.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, komt-ie hoor, de jury. Let op. Ja? Waarom stopt het nou? Hoor jij nog iets? Hallo?
2: Ja, ik ben
0: er nog. Oh, nou ja, het valt allemaal weg. Maar je hebt in ieder geval 2 vragen goed. Ja, de jury viel helemaal uit. Ik weet niet wat er aan de hand was. Goed. Je hebt 2 vragen goed, Linda. Dat betekent dat je naar een hele leuke voorstelling mag. Met allemaal leuke muziek en zo erin. En ik wens je een hele mooie dag.
2: Dankjewel. Ik zal mijn gegevens nog even een keer geven aan Marieke. Of is Marieke er vandaag niet aan de balie?
0: Ik heb nog niet gekeken wie er aan de balie zit vandaag. Maar goed, joh.
2: En dan kom ik volgende week mijn prijs op.
0: Zo is het. Nou, tot volgende week dan, hè. Dag, Linda.
2: Oké, dankjewel.
0: Doeg.
2: Doeg.
0: Jo, dankjewel.
2: En dan Marieke even zo, dankjewel.
0: Jo, Linda. Ze gaat er vandoor met de prijzen. En dit is Cool and the Gang.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Steen, evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schavenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Tebbenhof.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen, Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Zometeen 2 uur, Menno in de Middag, gaan we terug naar Bob in Leiden tussen de bruidsparen. We hebben jouw plaat natuurlijk ook nog en David Korenbrits die naar Rome rent. Het is nu 1 uur geweest. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van Melle Tuik.
19: De rechtbank in Den Haag heeft een 24-jarige man veroordeeld tot 3 maanden cel voor het aanbieden van wapens via Snapchat vanuit Delft. Volgens de rechters trad hij op als tussenpersoon in de wapenhandel, maar bezit van echte vuurwapens kon niet worden bewezen. Het Openbaar Ministerie had ruim 2,5 jaar cel geëist. Een 40-jarige vrouw is afgelopen zaterdag op de Kallandkade in Den Haag beroofd. Ze had iets online te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. Er verschenen 3 mannen aan haar deur die ermee vandoor gingen. En wat het was, is niet duidelijk. De 3 verdachten zijn tussen de 18 en 23 jaar. En de verplaatsing van seksramen in de Haagse Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw uitgesteld. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Een klankbordgroep strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie veroorzaakt in en rond de Rosse buurt. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
20: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan 1 jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in

0: ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel.
3: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
2: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.

0: Frank Boeijengroep, 1 miljoen sterren. En daarvoor Jennifer Lopez, Let's Get Loud aan het begin van dit tweede uur. Menno in de middag met zometeen contact met Italië. Met David Korenbrits, de man die aan het hardlopen is van Leiden naar Rome. Hij is bijna op zijn bestemming. Zometeen horen we van hem hoe hij het heeft. En Bob Brinkman is er nog altijd. Ja. Bob die is in Leiden beland bij een eerbetoon aan allemaal bruidsparen. Je moet dan minimaal 50 jaar getrouwd zijn en een jubileum vieren. En dan word je door Leiden vanmiddag in het zonnetje gezet. Okay. Zo is het toch, Bob?
1: Ja, zeker. 87 echtparen zitten hier.
2: Oh, 87?
1: Ja, ik schrok er ook van.
2: Heb je ze geteld?
1: Nee, ik heb me laten vertellen dat hier 87 zitten.
2: En heb je ook degene die dus...
1: U gaat nu mij interviewen, heeft u het door?
2: Ja, sorry. Heb je ook de mensen gezien die dus 70 jaar getrouwd waren?
1: Nee, die ben ik eigenlijk nog aan het zoeken. Bent
2: heb
1: u daar
2: dat
1: een
2: niet
1: van?
2: Nee, 60 jaar.
1: Oh, dat is ook veel.
2: Ja, hè? Het is wat.
1: Ja.
2: Maar... Het is een verschil met vroeger, want vroeger mocht je nooit samenwonen. Nee, dus wij hadden 6 jaar verkering en toen gingen we pas trouwen. Keurig, netjes.
1: Dat klinkt wel netjes, ja. En daarna bij je tante of ome op zolder? Heb ik ook wel eens gehoord dat dat vroeger heel gebruikelijk
2: was. Nee, mijn man is leraar geworden en toen hebben we gewoon een huis gekregen. Maar het is inderdaad wel een heel verschil met tegenwoordig. Want tegenwoordig gaan ze gewoon gelijk samenwonen. En van alles.
1: Weet je wat nou wel grappig is?
2: Nou.
1: U komt net naar mij toe en u zegt van ja, eigenlijk ben ik trouwambtenaar. Dus u staat eigenlijk altijd aan de andere kant van het zonnetje.
2: Ja,
1: u zet
2: daarom,
1: ze in het
2: daarom
1: zonnetje.
2: Is het ook een beetje gek voor mij om hier te staan bij al die bruidsparen. Terwijl ik er een heleboel zelf getrouwd heb.
1: Dat meent u niet? Heeft u hier echt mensen...
2: Nee. Dat kan natuurlijk niet. Want deze mensen zijn allemaal 60, 65 en 70 jaar getrouwd. En ik ben zelf 60 jaar getrouwd.
1: Ja, dan had u op uw tiende de eerste trouw moeten afleggen.
2: Ja, daarom. Maar,
1: wat is er nou zo mooi aan het huwelijk, volgens u? U als als babs en als iemand die 60 jaar getrouwd is.
2: Goed zo, babs.
1: Ja, dankjewel. Ja,
2: nou, je weet het.
1: Ja, ik weet het wel.
2: Het
1: is, ik vind dat u lang moet nadenken.
2: Nee, helemaal niet. Want ik ben gewoon een goed voorbeeld natuurlijk.
1: Ja, daarom.
2: Maar het is toch wel heel belangrijk om goed samen door één deur te kunnen. En toch, terwijl het een en ander pikken van elkaar. Toch? In goede tijden en in slechte tijden. Want die zijn er ook geweest, natuurlijk. Kijk, niet zo verbaasd.
1: Wat heeft u dan gepikt van uw man?
2: Weinig.
1: Ja?
2: Eerlijk is eerlijk, hij heeft meer van mij gepikt als ik van hem.
1: Waar zit hij? Gaat u nu niet meer aanwijzen?
2: Nee, want ik zat ernaast, dus dat wist je heus wel.
1: Nou, ik vind het bijzonder om zo even met u te kletsen. We staan midden in een prachtige Hooglandse kerk waar al die echtparen, 87 echtparen dus, aan ronde witte tafeltjes, met in ieder geval wit laken eroverheen, lekker aan een wijntje zitten.
2: Maar dan moeten er toch wel steeds minder worden. Al die echtparen, het zijn er nu hartstikke veel. Maar tegenwoordig dan ga je toch gelijk samenwonen? Dan ga je dan niet gelijk trouwen?
1: Nee, nu komt eerst verkering, samenwonen, trouwen. Verloven, trouwen.
2: Precies.
1: Ik ben ook verloofd, maar misschien ben ik 5 jaar lang verloofd. Zeg ik.
2: Heb je plannen?
1: Ja, nou, daar ga ik u alles over vertellen.
3: Oh,
1: maar
3: ja.
1: ik weet niet of de luisteraar er ook op bod zit.
0: Ja. En nog even kort, Bob, wat krijgen die mensen vandaag allemaal aangeboden? Want ze worden echt in het zonnetje gezet, hè, die bruidsparen, door de gemeente Leiden.
1: Nou, volgens mij zijn de advocaatjes al op hier, volgens mij, op de tafel.
2: We hebben geen advocaatje gezien.
1: Niet eens.
2: Dat was geen advocaat, dat witte spul.
1: Wat was dat dan?
2: Dat was soep, was het, met sla erin.
1: Oh.
2: IJsbergslasoep.
1: Nou, een hele lunch hebben jullie gehad. Een live muziek. Ik zag net ook wat oude vandaag dansen met elkaar.
3: Ach, wat leuk.
1: Zo arm.
2: Ja, dat was maar één stijl.
1: Sorry, ik probeer het een beetje leuk te maken voor de radio.
2: Ja, ik snap het. En die twee die aan het zingen waren, Hugo Chauffeur en die anderen, die waren natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik heb vroeger zelf ook met hem gezongen.
1: U hebt vroeger ook? Nou ja.
2: Ja,
1: en dus heel veel gezelligheid aan die tafeltjes. Verhalen. Ik ga gewoon door je heen praten.
3: Ja.
1: Ik heb verhalen die worden gedeeld. Met elkaar aan die tafeltjes. Met een lunch erbij, muziek erbij. Zo meteen naar de burgemeester. Komt bij ieder tafeltje even langs. En met een bosje bloemen gaan ze volgens mij allemaal de kerk weer uit.
3: Ja, zo is het.
1: Dat denk ik.
2: Zou jij denken dat wij
1: en zingend de kerk uit straks.
3: Ja, dat wel.
2: Want de wijntjes die worden aangedragen. Dat
1: ja,
2: is
1: dat wordt de Polonaise straks.
3: Ja, gezellig hoor.
2: De catering is perfect. Dat wil ik dan toch wel.
0: Fijn om te horen. Hey Bob, ik heb nog even wat anders.
1: Ja, zeker. Bob. Ik heb genoeg hoor. Ja. Okay. Heeft u er genoeg van?
2: Nee, ik heb helemaal niet.
0: Nee, dat horen we. Nou,
2: ik heb het van lopen.
1: Menno, wat wil je vragen?
0: Nou ja, het is namelijk dat liedje wat jij hebt ingezongen, hè, samen met Tess Merlo. Het beginliedje van dit programma, hè, deze tune.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Gaan we hem helemaal doen nu?
0: Nee. Oh. Maar dat is deze. Ik kreeg net een berichtje binnen van Annemarie Keldenich. Die zegt, hallo Menno. Zou je alsjeblieft een keer echt Tom Jones willen draaien? Ik verheug me er iedere keer op als ik hem hoor, maar dan is het weer alleen de tune. Ah, zegt ze.
1: Wat jammer, nou, zeg.
0: Zullen we het even doen voor Annemarie? Even het origineel?
1: Nou, vooruit. Daar gaan we. Met de hand over ons hart. Ja, hoor.
0: Hey, tot zo, Bob.
1: Tot zometeen, Menno.

0: Ja, Tom Jones en Help Yourself, zeg maar. Het origineel is dat, hè, van de tune, de bekende tune waarmee we dit programma altijd beginnen. Ik zei het net al, we gaan hem weer bellen. David Korenbrits, hij rent voor het Ronald McDonald Huis. Geld op te halen voor dat huis van Leiden naar Rome. Doet dat al sinds eind maart. 2 maanden lang is hij elke dag zo'n 40 kilometer aan het rennen. Ja, je gelooft het niet, om dan uiteindelijk, ja, eind deze week, als het goed is, aan te komen in Rome. David, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno.
0: Ja, hoe is het met je?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik echt een zware dag heb.
0: Ja?
1: En... Dus, ja. Dus het gaat goed, maar ik heb vandaag gewoon wat zit er minder in.
0: En hoe komt dat? Of waar ligt dat aan?
1: Nou, gisteren was mijn moeder, die zat op dezelfde camping. En daar hebben we vanochtend ook lekker mee ontbeten. En dan zit je lekker in dat moment met elkaar te praten. En dan uiteindelijk ben je maar aan het praten. En dan vertrek je pas om 12 uur 's middags. En dan denk je, oh ja, ik moet gewoon nog een marathon lopen.
0: Ja.
1: En ik moet meteen bergen op. Dus ik heb meteen 700 hoogtemeters in de eerste 10 kilometer zitten. En dat is echt heel pittig.
0: Ja, dat is geloof ik. Dus je bent pas net begonnen eigenlijk, 2 uur geleden ongeveer.
1: Ja, 1,5 uur bezig. Ja.
0: Nou ja, goed. En ja, dan moet je vandaag, want het is elke dag, je zei het al, hè, een marathon, zo rond de 40 kilometer. Is dat vandaag ook zo?
1: Ja, vandaag bijna 43. Ja, dus ja, ja, marathon, ja.
0: Ja, goed. Nou, een zware dag. We volgen al je avonturen ook op jouw Instagram. Ga dat ook vooral doen, hè? Ook in die laatste week van David. David, ik ga zo meteen het adres nog wel eventjes noemen. En dan zien we inderdaad hele wisselende dagen. Hè? Je hebt dagen, dan zie je jou juichend over die wegen gaan. En soms zit je er ook helemaal doorheen. Hè? Het is heel verschillend.
1: Ja, maar dat doet 8 uur jezelf... Ja, eigenlijk uitdagen, mentaal en fysiek, doet dat natuurlijk met je. Je maakt op zo'n dag, ja, maak je evenveel mee als wat je normaal misschien in een maand meemaakt of zo, voor je gevoel.
0: Ja.
1: Mentaal en fysiek. Dus, ja.
0: Nou, je hebt al ongelooflijk veel dingen meegemaakt. Je vriendin reist met je mee met een camper waar je dan in verblijft. En zij zorgt goed voor je onderweg. Je bent de bergen in Zwitserland en Italië overgestoken. Daar had je vorige keer een bizar verhaal over, dat je in de sneeuw vast kwam te zitten, heel hoog. Heb je de afgelopen week nog dingen meegemaakt? Of ook misschien mooie dingen waarvan je zegt, goh, dat zal me altijd bijblijven?
1: Nou, ik stelde de vorige keer ook nog tegen jou van, dat ik best wel verwend was geraakt met Zwitserland en de uitzichten. Maar Noord-Italië, dat sprak me niet heel erg aan waar ik dan Italië binnenkwam. Maar ik heb de afgelopen week bijna toch wel 7 dagen door Toscane heen gelopen. En nou, daar ben ik wel heel erg veranderd van mening. Want dat is Toscane in Italië. Ik ben er misschien wel een keer geweest vroeger. Maar nu loop je er doorheen een week lang en... Ja, dat is niet normaal hoe mooi dat is. Je hebt heel veel verschillende dorpjes en steden. En bijna al die dorpen en steden liggen boven op een berg. En
0: ja,
1: dat is niet normaal.
0: Ja, dat is heel mooi. Mooi om te zien. En blijkbaar neem je dat toch ook wel in je op. Terwijl je die enorme inspanning al wekenlang levert.
1: Ja, de ene dag wel veel meer dan de andere, moet ik zeggen. Maar daarvoor ben ik dit avontuur ook wel aangegaan. Ik hou heel erg van de natuur, van bergen. Dus ik kijk genoeg om me heen. Ja. Ik sta soms ook letterlijk stil.
0: Ja, nu zei je vorige keer toen we hier spraken, vorige week was dat ergens, van 22 mei, dat moet de dag worden waarop ik aankom in Rome, bij dat Ronald McDonald Huis, waar mijn avontuur gaat eindigen na 2 maanden lopen. Ga je het halen vrijdag? Ja.
1: Nou ja, ik ga het eigenlijk zelfs makkelijk halen.
0: Kijk.
1: Ik ga vrijdag 22 mei finishen bij het Ronald McDonald Huis. Als het allemaal natuurlijk zo blijft gaan zoals het nu gaat. Ik zit nog maar 150 kilometer van het huis af. Dus als ik zo zou doorlopen, zou ik er al donderdag kunnen zijn. Maar er komen allemaal vrienden en familie vrijdag erheen. En ik ga dan vrijdag nog iets heel erg... leuks doen, maar dat ga ik donderdag op mijn social media nog wel vertellen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nou goed, het is...
1: Iets meer lopen dan wat ik nu doe.
0: Oh, oké. Okay. En hoe gaat dat eruit zien, die aankomst daar? Want daar heb je dan al die weken naar uitgekeken toen je aan het lopen was. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Nou, er zijn denk ik in totaal 20 familie en vrienden. 20 personen zijn er aanwezig, familie en vrienden. En ja, dan is dat gewoon bij dat huis. Waarschijnlijk kom ik aan het begin van de avond, finish ik daar. En dan gaan we even wat eten en wat drinken, heel kort. Want dan ben ik helemaal gesloopt waarschijnlijk. En de dag erna gaan we met z'n allen vieren. Gaan we lekker lunchen en daarna lekker borrelen. Ik denk dat we het gewoon... maken we er gewoon een hele mooie zaterdag van.
0: Ja.
1: Dat weet ik zeker.
0: Het is ongelooflijk, hè? Als je aan het hardlopen bent en je zit in de zoveelste etappe nu. Denk je dan nog wel eens terug aan dat moment? Volgens mij 28 maart zeg ik uit mijn hoofd dat je vertrok vanuit Leiden. En wat je allemaal in hemelsnaam hebt meegemaakt al onderweg. Of komt dat pas later, als je echt klaar bent?
1: Ja, ik weet het niet. Het is lastig. Soms komt dat echt wel, vooral als ik een beetje door mijn foto's heen zit te kijken of ik heb het er met Odette, mijn vriendin, over. Maar je bent iedere dag weer een soort van een prestatie aan het leveren in het moment. Waardoor het ook heel lastig is om heel veel terug te kijken. Ja. Dus ik denk dat nog heel veel meer gaat komen dan dat ik nu doe.
0: Ja, nou ja, dat moet je zeker doen. Je bent met een echt iets unieks bezig. Ik krijg ongelooflijk veel reacties van mensen die jou volgen. En die zeggen ook, hoe bestaat het dat een jongen dat doet? En dat allemaal voor het goede doel. Want laten we dat vooral niet uit het oog verliezen. Hè. Je hebt al meer dan een halve ton opgehaald voor het Ronald McDonald Huis met deze prestatie.
1: Ja, dat is bizar. Ja, meer dan 66.000 euro al zelfs.
0: Ja, geweldig, geweldig. Nou goed, dat verhaal daarachter, dat heeft alles met je broer te maken. Daar hebben we hier al eens een keer uitgebreid over gehad. En is ook nog terug te lezen bij ons, omroepwest.nl of in de Omroepwest-app. Daar volgen we jou ook. Ja, ik wens je ongelooflijk veel succes op weg naar die finishlijn die je straks gaat zien. Daarbij dat Ronald McDonald Huis in Rome, daar waar je het allemaal voor hebt gedaan. Kunnen we misschien afspreken dat we je rond de finish nog even bellen of zo vrijdag? Of ben je dan druk? Of...
1: Laten we het daar heel even over hebben.
0: Gaan
1: we moeten heel even gaan kijken hoe die vrijdag eruit gaat zien.
0: Uiteraard, snap ik. Nou, we gaan gewoon kijken of we je sowieso nog even in aanloop naar vrijdag kunnen bellen. Want ja, we bedoelen, die apotheose willen we natuurlijk ook meemaken hier.
1: Ja.
0: Ik wens je ongelooflijk veel succes. Kunnen we je nu nog even een extra zetje geven? Want ja, je zat er even een beetje doorheen. Kunnen we je ergens mee helpen?
1: Met wat? Met muziekje bedoel je?
0: Ja, muziekje of even, laten we gewoon David gewoon heel veel succes wensen in die laatste vele kilometers die je nog af moet leggen richting vrijdag. Heel veel succes namens ons allemaal. En we horen je later deze week, ongetwijfeld nog.
1: Zeker, dankjewel.
0: Dag David, hoi.
1: Bye, hoi.

0: Zo is het. André Hazes en Robert van Hemert. En samen uit, samen thuis. Zometeen het laatste half uurtje alweer. Dan gaan we nog een keer terug naar Bob Brinkman. Met al die gelukkige bruidsparen in Leiden. Die worden daar in het zonnetje gezet vandaag. En we hebben natuurlijk jouw platen. We komen ontzettend leuke binnen. In het kader van de Nationale Beweegweek zoeken we plaatjes waarvan je gaat bewegen. Dus laat gewoon even weten. Je mag mailen naar menno@omroepwest.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: Het is bijna 2:03. Radio West, het nieuws uit je regio, dat krijg je van Melle Tuik.
7: Goedemiddag Menno. De rechtbank in Den Haag heeft een 24-jarige man veroordeeld tot 3 maanden cel voor wapenhandel via Snapchat. De man deed dat begin dit jaar vanuit Delft. Hij bood wapens aan op sociale media, stuurde foto's en maakte afspraken over prijzen en ontmoetingen. Volgens de rechtbank was hij daarmee een tussenpersoon in de wapenhandel. Voor het bezit van echte vuurwapens is hij vrijgesproken, omdat niet vaststaat dat de wapens op de foto's echt waren. Het Openbaar Ministerie eiste ruim 2,5 jaar cel, maar de straf viel lager uit. Wel hield de rechtbank rekening met eerdere veroordelingen van de man voor soortgelijke feiten. En 4 droppie recyclewinkels in Den Haag die bestaan een jaar. Je kunt er afval in leveren in ruil voor geld. De winkels zijn een succes. Vorig jaar zijn 3,6 miljoen flessen en blikjes ingeleverd in de 4 Haagse vestigingen. En dat is niet alles wat er wordt ingenomen.
8: Denk aan bijvoorbeeld textiel, elektronica, verpakkingsmaterialen, plastic verpakkingen die we innemen. Nou, batterijen, lampen, dat soort materialen ook. En daarnaast natuurlijk ook statiegeld.
7: Ja, oprichter Stef Tra hoorde je. Hij gaf vanochtend in West wordt wakker een verklaring voor het succes in Den Haag.
8: Ik denk ook wel dat het komt dat Den Haag ook wel een groene stad is. Hè? De groenste stad van Nederland, zeggen ze wel eens. Dat heeft mogelijk ook positief effect op hoe goed de mensen recyclen.
7: En donderdag opent een nieuw droppie-filiaal aan de Haagse Leiweg om iets te doen aan de afvalproblematiek in Den Haag Zuidwest. En in Scheveningen draaide het de afgelopen dagen om robots. Op het strand, de boulevard en in de duinen werden de European Robotics League gehouden. Een internationale robotwedstrijd. Teams uit onder meer Finland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk testten daar hun technologie in de praktijk. En die robots moesten werken onder echte omstandigheden met wind, zand en regen. Ze kregen opdrachten zoals het bedienen in een strandtent, het opsporen van planten in de duinen en het bezorgen van een AED bij een noodgeval. En volgens de Haagse wethouder economie Saskia Bruines is Scheveningen een ideale plek voor dit soort testen. En bezoekers konden de robots van dichtbij bekijken en zelf aan de slag met onder meer drones en Lego-robots.
0: Nou, en we hebben nog een quoteje daarvan. En we hebben nog een fragment van die bijeenkomst met die robots van de bekendste robot. Dat is die van Basje en Adriaan, weet je?
7: Ja.
0: Robin de Robot. Ja.
9: Ik ben Robin de Robot. En ik luister altijd naar Menno in de middag op Radio West.
0: Ja. Nou ja, zo zie je maar.
7: Nou ja, en tegenwoordig bedient hij je ook, hè? Ja, in de Scheveningse strand.
0: Juist, ja, zo is het. Goed, we gaan naar Huub Museum. We horen hem al even op de achtergrond, Huub. Met ja, goed nieuws voor alle mensen die met Pinksteren lekker naar buiten willen.
10: Ja, zeker wel hoor, dat klopt. Want we hebben voorlopig nog wel een beetje met wisselvalligheid te maken. Vanmiddag in de vorm van wat zon, maar ook nog wel een enkele bui. Misschien zelfs met wat hagel of onweer. Maar het moet later vanmiddag sowieso minder worden. En we hebben voor de rest een zuidwestenwind, die is matig. En het is zo'n 15 graden. Nou, veel meer komt daar vanmiddag nog niet bij. Later vandaag dus opklaringen. Vannacht blijft het ook droog. Tegen de ochtend komt er wat meer bewolking. En voor de rest ook dan die zwakke tot matige zuidwestenwind. En vannacht wordt het 4 graden. Morgen zal de bewolking helaas weer toenemen, volgt er weer opnieuw wat regen. Hoewel, die regen kunnen we nog wel even gebruiken hoor, voor de land- en tuinbouw en de natuur. Zuidenwind die neemt morgen wat in kracht toe, wordt aan zeewind kracht 5, misschien 6, 14, 15 graden. Maar vanaf woensdag gaan we al merken dat de temperatuur wat hoger wordt. Op verschillende plaatsen kan het al 18 graden worden. Wel zal er opnieuw nog enige tijd regen vallen op woensdag, met bewolking. Maar donderdag dan heel misschien nog een spatje in de ochtend, maar 's middags komt er meer zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. En vrijdag, nou, dat zou een leuke dag kunnen worden, want dan zou het mogelijk de eerste echte zomerse dag bij ons kunnen worden. Heel misschien met een temperatuur van 25 graden of iets hoger. In ieder geval komt het kwik ruim boven de 20 graden. En dat zal zaterdag zeker het geval zijn. Zondag en de dagen daarna kan de temperatuur ietsje lager worden. Het wordt een beetje onzekerder, maar de temperatuur blijft echt wel op niveau boven de 20 graden. En wat helemaal wel zeker lijkt volgende week, en sowieso dus ook het weekend, droog, veel zon. En dus met aangename temperaturen, ja, dat is wel zeker.
0: Geweldig. Nou, ja. Dankjewel, u. Blijf even bij ons, hè?
10: Ja.
7: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaat. We zoeken in jouw plaat in het kader van de Nationale Beweegweek naar plaatjes die jou doen bewegen of waar je graag op sport bijvoorbeeld. En aan jou mellen de eerste van deze week.
7: Ja, als mensen in beweging moeten komen, denk ik aan Get On Your Feet van Gloria Estefan.
0: Ja, tuurlijk, ja.

0: zo'n plaatje waarop je gaat bewegen, of waarop je graag beweegt, heb je er eentje? Gewoon even mailen. menno@omroepwest.nl.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, de spanning stijgt, want je kan nog tot komende woensdag 12 uur, midden op de dag dus tot aan het begin van dit programma, kun je stemmen. Doe dat via de Omroep West app of omroepwest.nl. Daar vind je heel makkelijk een button met al die honderden titels die je die eeuwige roemlijst in kunt stemmen. Die lijst is te beluisteren vanaf eerste Pinksterdag. Een week lang met de apotheose op naar die top 10 die jullie zelf hebben samengesteld dus op zaterdag 30 mei. Een hele week lang, volgende week. En je kunt nog even stemmen. Doe dat, want je kunt ook nog mooie prijzen winnen als je jouw favorieten erin stemt. En ja, dan wil ik je toch even speciale aandacht vragen. Ik ga een heel kort stukje laten horen van een heel mooi liedje van Harry Jekkers. Zo mooi. En ik ben ambassadeur van dat nummer. En want ik wil dat dit nummer zo hoog mogelijk eindigt in die eeuwige roem top 100. Het is een schitterend liedje. Ja, Harry Jekkers, stem hem erin samen met je andere favorieten. En volgende week, dus vanaf eerste Pinksterdag, is die te horen. De eeuwige roem top 100 hier op Radio West.

0: Oh, de man met die bronzen stem, Lou Rawls, You'll Never Find Another Love.
1: Op de kaart.
0: Nou, Bob Brinkman, want het is eigenlijk een kleine stap, hè, van Lou Rawls.
2: Ik ben blij dat jij dat ook vindt.
0: Ja, nou ja, ja goed, dat heb je nou zo vaak horen zingen. Dat is ook zo'n warme stem.
2: Vanochtend,
0: voor mensen die het gemist hebben, ga het vooral terugluisteren. Kan ook allemaal in de Omroep West app. Hè. Daar kun je alle radioprogramma's sowieso per uur terugluisteren.
2: En weet je, dat wil ik ook nog even een keer gezegd hebben. Het is niet dat ik het erom doe. Het gebeurt gewoon. Het ontstaat gewoon.
0: Ja, ja.
2: En vanochtend wilde ik ook heel die klas meekrijgen, want ik was in een VWO-klas. Maar ja, als niemand dan meezingt, dan sta je daar in je eentje te zingen in een VWO-klas.
0: Hoe laat was dat? Hoe laat moeten mensen even terugluisteren?
2: Vanaf kwart voor negen.
0: Vanaf kwart voor negen kun je horen hoe Bob Brinkman een poging doet om Bohemian Rhapsody te zingen. Voor een klas die hem jongeren die hem echt aanstaren van, joh vent, wat ben jij aan het doen?
2: Ja,
0: dat beeld.
2: Ja, een 6-7 zeiden ze ook heel de tijd.
0: Ja, 6-7, heel goed.
2: Echt van die hippe jongeren.
0: Ja, goed. Hé, Bob, er wordt feest gevierd vandaag in Leiden. Want de gemeente Leiden zet bruidsparen die minimaal 50 jaar getrouwd zijn. Hè, zetten ze in het zonnetje.
2: Ja, met muziek.
3: Gingen op vakantie van het geld van oma Jan.
0: Gezellig.
2: En allemaal tafeltjes met witte kleedjes eroverheen. De advocaatjes zijn net letterlijk uitgedeeld aan de 87 bruidsparen die hier rond die witte tafeltjes zitten in de Hooglandse Kerk in het centrum van Leiden. Een prachtige kerk, een lekker galmende kerk waar al de ouden vandaag dan lekker met elkaar aan het converseren zijn. Ze hebben net allemaal een boekje gekregen om mee te kunnen zingen met wat er nu gezongen wordt. Dus de tekst van Ome Jan die staat ook gedrukt. Ze wel meezingen, meneer?
4: Oh, die lieve man.
2: Ome Jan.
4: Ome Jan,
2: maar dat maakt niet uit.
4: Oh, lieve Ome Jan.
2: Lieve Ome Jan, nou, hartstikke goed. Hoe lang bent u al getrouwd?
4: 65 jaar.
2: 65 jaar, met haar?
4: Deze vrouw.
2: Dag, goeiedag.
5: Hallo.
2: Gefeliciteerd. Een hartstikke leuke bruidsparendag,
4: ja,
2: denk ik zo.
4: Zeker. Ja, zeker. Geweldige dag.
2: Ja, wat is nou het geheim van 65 jaar getrouwd zijn?
4: Zal ik je nou vertellen? Geven en nemen. Met horten en stoten, geven en nemen.
2: Horten, stoten, geven en nemen.
4: Ja,
2: ja, dat klinkt heel actief ook.
4: Ja.
2: Ja. En wat heeft u dan gegeven en wat heeft u dan genomen?
4: Veel gegeven en weinig genomen.
2: Is uw vrouw het daar ook mee eens?
4: Ja, ze hoort slecht.
2: Oh, ze hoort slecht, ja. Ja, dan snap ik dat u veel geeft.
4: Ja. Oké, okay. Nee, moet luisteren. Als ieder huwelijk, hè. Problemen oplossen, samen maar doorgaan.
2: Ja, en dan 65 jaar gaat dat goed en dan getrouwd, hè? Want u kende haar daarvoor natuurlijk ook.
4: Zegt u?
2: U kende haar daarvoor natuurlijk ook al.
4: Niet zo gek lang.
2: Oh.
4: Nee, een maand of wat.
2: En toen al getrouwd?
4: Ja.
2: Wat was het dan? Maar misschien is dat iets van deze tijd, hoor. Dat ik mijn vriendin nu 10 jaar ken en nog steeds niet getrouwd ben.
4: Het was een motje.
2: Een motje?
4: Yeah.
2: Oh,
4: ja, daarom.
2: Ja, maar ja, hoe is dat om als motje dan te trouwen en dan 65 jaar later hier nog wel hopelijk gelukkig te zitten?
4: Ja, sorry, prima. Prima gegaan. Ja. Gelijk 2 kinderen. 3 achterkleinkinderen, 4 achterkleinkinderen en 3 kleinkinderen. Ga prima.
2: Een familieman.
4: Familieman. Zeker weten.
2: Ja, ondanks dat het dan een motje is. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Maar ja, dan kun je nog steeds de liefde vinden. 65 jaar na dato, Menno.
0: Ja.
2: Dan ik scharrel nog een beetje langs die tafeltjes waar mensen aan de koffie zitten. Een wijntje hier en daar. Zoals hier een wit wijntje. Dag mevrouw.
6: Dag meneer.
2: Hoe lang bent u al getrouwd?
6: Getrouwd geweest. Mijn man is dan 19 jaar geleden overleden.
2: Oh, wat vervelend voor u. Wat brengt u dan hier?
6: Met mijn buurvrouw ben ik aan het helpen, mantelzorger.
2: Oh, u bent met de buurvrouw mee. Ja, hier en daar zitten inderdaad wat jongere koppies ertussen mee. Die zijn dan mee met de ouders bijvoorbeeld. Dus
0: ja.
2: De buurvrouw is zoveel jaar getrouwd.
6: Ja.
2: Dag mevrouw, dag buurvrouw.
6: Ja, 65 jaar.
2: 65 jaar getrouwd.
6: Ja.
2: Wat is het geheim?
6: Gewoon met elkaar goed omgaan en ook een beetje vrij laten.
2: Is dat uw man?
6: Ja.
2: Als u zo naar hem kijkt, wat denkt u dan? Wat vindt u van hem? Nog steeds een knapperd?
6: Ja hoor.
2: Heeft u een gezellige dag hier?
6: Ja, ja, ik vind het fantastisch.
2: Ja, er wordt goed voor u gezorgd, hè? Want ja, de wijn stroomt over tafel.
6: Ja, ja. Het is... Ja, gewoon genoten hoor.
2: U heeft genoten van het wijntje?
6: Ja, en van alles.
2: Nou, goed zo. Fijn om te horen.
6: Ja hoor.
2: Nog 65 jaar huwelijk erbij?
6: Nou, ja, dat doe ik niet meer, hè. Nee, dat redden we niet meer. Nee, dat is echt...
2: Nou, in ieder geval een gezellige dag nog hier.
6: Fijn, ja, dank u wel.
2: Ja, alsjeblieft. Ja, en de muziek die gaat ook maar door met die boekjes erbij.
1: Ja.
2: Met, hier wordt meegezongen, of niet?
6: Ja, ik ben een beetje doof.
2: Oh, bent u aan het meezingen? Kunt u dan wel meezingen?
6: Ja, maar de net had de liedjes, die stonden hier niet in.
2: Oh, dat is onhandig. Kent u dit nummer?
6: Ja, wat er nou gezongen wordt wel, maar dan praten weer de mensen.
2: Oh.
6: Ome Jan.
2: Ja, ome Jan is nu al voorbij, dat nummer.
6: Ja.
2: Ja.
6: En wat er nu gezongen wordt, dat hoor ik niet.
2: Oh, dat is hoort u mij wel?
6: Ja.
2: Okay. Mensen kunnen een hele fijne bruidsparen dan.
6: Ja, dankjewel. Ja,
2: we zitten hier allemaal heel gezellig met elkaar aan die tafeltjes. De burgemeester zit ook erbij aan het tafeltje.
1: Ja.
2: En allemaal, ja, je hoort het, Menno.
1: Heel eigenlijk gezellig.
2: De conclusie van de liefde is eigenlijk geven, nemen en maatjes zijn met elkaar.
0: Zo is het. En dat is een wijze les voor ons allemaal. Getrouwd of niet getrouwd, Bob, zo is het, hè?
2: Zeker weten. Ja.
0: Jouw bruiloft gaat ook nog steeds door, Bob?
2: Ja, na vandaag nog zeker. Ach, wat een mooie. Ik krijg een foto in mijn handen van iemand. Wat een mooie foto.
5: Ja, kijk met de krant, zet of de televisie.
2: Ik ben van de radio. Maar ik kan wel doorgeven dat u een mooie foto aan mij laat zien.
5: Zo.
2: Van jullie twee. Hoe lang zijn jullie al getrouwd?
5: 65 jaar getrouwd, ja.
2: 65 jaar getrouwd, ja.
5: Altijd in Leiden gewoond en gewerkt in Leiden.
2: Echte Leidenaren, ja. Ja, de Menno, de verhalen, ze komen hier gewoon vanzelf
1: mooi,
2: naar je toe. Ja, dat is inderdaad heel erg mooi. Benoemenswaardig. En het is ook wel een mooi voorteken. Zo dat
1: is het.
2: Dat de liefde nog gewoon bestaat. Ook voor jou natuurlijk.
1: Ja, zeker. Zeker. Ik weet het. Zeker.
2: Ja.
0: Hey Bob, nou, tot morgen. Dan gaan we er weer op uit. Het was een bijzondere eerste editie alweer van deze week. Op de kaart. We waren bij de Bruidsparendag. Een liefdevolle editie in Leiden. Tot morgen, Bob. Hoi.
2: Tot morgen, Menno.
7: Hey Menno. Ja. Wijs even een lekker plaatje.
0: Nou, ze is inmiddels 74 jaar, maar komt volgende maand uit met nieuwe muziek, met een nieuwe single. En daar kijken we naar uit, want Corrie Konings, over haar hebben we het, is altijd goed. Of het nou een nieuwe plaat is of eentje uit het verleden zoals deze. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Corrie Konings!

0: Corrie Konings.
1: Jouw plaat.
0: We zoeken plaatjes waar je op kan bewegen. Nou, Jan Keizer zegt, hoi Menno, er zijn heel veel nummers waar ik lekker op heb gesport toen ik er nog de tijd voor had. En uit mijn playlist die ik altijd speelde op mijn telefoon heb ik gekozen voor Queen en Don't Stop Me Now. Wat een goede keuze. Blijf lekker bij West vandaag en maak er nog een mooie dag van.

0: dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de Eeuwige Roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit woensdag om 12 uur 's middags. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
8: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
9: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
10: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
9: Kijk op utsvandergeest.nl.
11: Zometeen muziek van Ray White.
12: Maar het is nu 2 uur, tijd voor het nieuws met Belle Tank.
13: De rechtbank in Den Haag heeft een 24-jarige man veroordeeld tot 3 maanden cel voor het aanbieden van wapens via het Snapchat vanuit Delft. Volgens de rechters trad hij op als tussenpersoon in de wapenhandel, maar bezit van echte vuurwapens kon niet worden bewezen. Het Openbaar Ministerie had ruim 2,5 jaar cel geëist. Het politiebureau aan de Jacoba van Beierenlaan in Delft is deze week van maandag tot en met vrijdag gesloten vanwege een verbouwing. Inwoners kunnen terecht bij bureaus in Naaldwijk en Rijswijk. De politie blijft bereikbaar via 0900 8844 en het bureau opent zaterdag 23 mei weer. En rond de 793ste verjaardag van Waddinxveen verschijnt een nieuw boek van de 77-jarige auteur Ruud Groot. Het boek bundelt 25 verhalen en anekdotes over de geschiedenis van het dorp. Donderdagavond 4 juni krijgt burgemeester Evert-Jan Nieuwenhuis het eerste exemplaar in het historisch genootschap Waddinxveen. Meer regio nieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden, de andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst.

0: Dins moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En dat wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen, Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
6: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Love is the Seventh Wave van de Sting. En hiermee openden wij ongeveer Muziek aan Zee. Nou, niet helemaal, want de eerste plaat was Gloria van Umberto Tozzi. Dan als tweede plaat. En we gaan gauw door ook, want muziek, daar zit je op te wachten. Soul Asylum, Runaway Train.

Dat zou pas goed nieuws zijn, dat ik zo'n stem ergens zou kunnen kopen. Dat lijkt me heerlijk, maar goed, dat is niet het geval. We hebben wel ander goed nieuws voor je hier bij Radio West. Dat betekent, en dat nieuws dat is misschien wel heel erg belangrijk voor het opruimen van de CO2 in de atmosfeer. Want wat blijkt, vulkanen die uitbarsten, die stoten natuurlijk enorm veel methaangas uit. Maar ze ruimen het ook zelf op. En dat verschijnsel blijkt te zitten in de vulkaanas die ook wordt uitgestoten. En men is nu aan het kijken of dat misschien behulpzaam zou kunnen zijn bij het opruimen van de CO2 die we op aarde gewoon te veel hebben.

0: Suzanne Freek waren dat natuurlijk met Halverwege. Je hoort ze vaker hier in Muziek aan Zee. Ik draai ze heel erg graag. Ze hebben allemaal concerten in het Gelredoom in Arnhem. En die schijnen fantastisch te zijn. Misschien kunnen we wel kaartjes krijgen. Ik heb eigenlijk geen flauw idee daarover.
1: Love on the rocks. Ain't no surprise. Just pour me a drink and I'll tell you some lies.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
9: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
8: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
10: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
11: Het regio nieuws hoor je vandaag van Melle Tuik.
12: Goedemiddag Paul. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg en het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. En de bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de rechtbank in Den Haag heeft een 24-jarige man veroordeeld tot 3 maanden cel voor wapenhandel via Snapchat. De man deed dat begin dit jaar vanuit Delft. Hij bood wapens aan op sociale media, stuurde foto's en maakte afspraken over prijzen en ontmoetingen. Volgens de rechtbank was hij daarmee een tussenpersoon in de wapenhandel. Voor het bezit van echte vuurwapens is hij vrijgesproken, omdat niet vaststaat dat de wapens op de foto's echt waren. Het Openbaar Ministerie eiste ruim 2,5 jaar cel, maar de straf viel lager uit. Wel hield de rechtbank rekening met eerdere veroordelingen van de man voor soortgelijke feiten. En de klok van de dorpskerk in het Zuid-Hollandse Voorschoten is weer te horen. De kerkklok had wekenlang tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends gezwegen na klachten over geluidsoverlast. Het geluid kwam boven de toegestane normen uit. De klok is nu de hele dag zachter afgesteld, laat wethouder Hubert Schokker weten. De gemeente Voorschoten onderzoekt of de klok 's nachts nog verder zachter kan klinken en of er een uitzondering mogelijk is vanwege het cultuur-historisch belang van de kerk.
11: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
13: Vanmiddag is er af en toe zon, maar er kan ook nog een bui voorkomen, mogelijk met hagel of onweer. Later wordt het droger en komen er meer opklaringen. De wind is overwegend zuidwestelijk en matig en het is ongeveer 15 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, later is er wat meer bewolking, maar het blijft dan droog. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind daalt de temperatuur vannacht tot 4 graden. Morgen is er eerst nog zon, voor de rest zal de bewolking weer toenemen. Volgt er ook weer enige tijd regen. En morgen hebben we een zuidenwind, matig aan de kust, vrij krachtig. En dan wordt het 14 of 15 graden. Woensdag valt er eerst nog enige tijd wat regen. Later komen de opklaringen en kan het 18 graden worden. Donderdag komt er in de loop van de dag meer zon en wordt het ongeveer 20 graden.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Muziek aan Zee.

catch you. Chef Special met Try Again. En daarvoor Down on the Corner van Creedence Clearwater Revival. In het vorige half uur zei ik tegen je dat ik niet zeker wist of er nog kaartjes waren voor Suzanne Freek, de concerten in het Gelderdome. Nee, die zijn er niet meer. Die zijn helemaal volledig uitverkocht. Ze treden nog wel op Royal Park Live en op het Hullabaloo Festival. Dus mocht je er naartoe willen, kun je daar even kijken. En anders kun je altijd nog proberen om tickets te regelen via de website Ticketswap. Altijd mensen die er vanaf willen en dan kun je ze op die manier kopen. Dat is wel een beetje via de andere markt, dus je hebt kans dat er wat geld tussen zit. Maar als je er heel graag naartoe wil, dan kan het natuurlijk. Tijd voor muziek. Third World, Now That We Found Love.

David Bowie en Tina Turner en hun live optreden, hun live performance van het fantastische liedje Tonight. Zullen we eens even gaan luisteren naar Rutja Kot. Leun op mij.

0: Steen. Evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Nu bij Dirk. Vitakraft kattensnacks of drink voor €1,99.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Nu bij Dirk. Vitakraft kattensnacks of drink voor €1,99.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
4: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
6: In Muziek aan Zee zometeen Fleetwood Mac. 3:00, hier is het nieuws met Melle Tuik.
7: De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar deels leeggepompt voor de aanleg van een duurzame warmte-koude opslag voor het Binnenhof. Twee delen vallen tijdelijk droog, bij de Korte Vijverberg en het Mauritshuis en aan de kant van het Buitenhof. De werkzaamheden duren tot de zomer van 2028 en uiteindelijk blijft bovengronds niets zichtbaar van de installatie. De klok van de dorpskerk in Voorschoten is weer te horen. Die stond wekenlang 's avonds en 's nachts stil na klachten over geluidsoverlast. De klok is nu de hele dag zachter afgesteld en de gemeente onderzoekt verdere maatregelen. En een fietser is vanochtend aangereden op het fietspad bij de kruising van de JC de Rijpstraat met de Admiraalsweg in Leiden door een afslaande automobilist. De vrouw is door het ambulancepersoneel nagekeken en kon ter plaatse worden behandeld. Meer regionieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week €1174 vakantiegeld gestort, bijna €200 meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de Oranje-mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En er is verkeersinformatie, die krijg je van de ANWB.
9: Kort file op de A20, Gouda, Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer en nog geen 10 minuten vertraging.
10: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf.

0: voor maar 9,95 en bestel op vitepro.nl.
1: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Tot 4 uur, muziek aan zee.

The Way to Your Heart van Soul Sister. En de volgende artiest heb ik, die is wel heel erg lang geleden, eigenlijk een halfjaartje geleden, een keertje live gezien. Ik was met een stel vrienden naar de Formule 1-wedstrijd. Ja, een tomeloze luxe in Qatar, dat was vorig jaar. Een hele spannende Formule 1-wedstrijd. En na afloop van die wedstrijd speelde daar op een podium Seal. En ik ben altijd fan geweest van Seal, dus ik heb meteen gekeken. En je hoort hem nu hier op de radio, Kiss.

0: Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.
1: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
2: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Het regio nieuws hoor je vandaag van Melletuik.
11: Goedemiddag Paul. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg en het Mauritshuis. En één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkee daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BMW heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Een klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
12: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt, is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
11: Verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de Sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen, maar dat plan bleek toen niet haalbaar. En bij een woning aan de Julianastraat in Leiden heeft in de nacht van zondag op maandag een explosie plaatsgevonden. Rond 2:50 s'nachts kreeg de politie daar een melding van binnen. Volgens de melder was er een harde knal te horen. En door de explosie ontstond schade aan de voordeur van het huis en aan een andere deur in het portiek. Op het moment van de explosie was niemand thuis en niemand raakte gewond. De politie doet wel verder onderzoek naar het incident. En dan tot slot, de klok van de dorpskerk in Voorschoten is weer te horen. De kerkklok had wekenlang tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends gezwegen na klachten over geluidsoverlast. Het geluid kwam boven de toegestane normen uit. De klok is nu de hele dag zachter afgesteld, laat wethouder Hubert Schokker weten. De gemeente Voorschoten onderzoekt of de klok 's nachts nog verder zachter kan klinken en of er een uitzondering mogelijk is vanwege het cultuurhistorische belang van de kerk.
10: Het weerbericht in Muziek aan Zee wordt vanzelfsprekend verzorgd door Huub Mizee.
4: Vanmiddag is er af en toe zon, maar er kan ook nog een bui voorkomen, mogelijk met hagel of onweer. Later wordt het droger en komen er meer opklaringen. De wind is overwegend zuidwestelijk en matig en het is ongeveer 15 graden. Komende nacht zijn er opklaringen, later is er wat meer bewolking, maar het blijft dan droog. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind daalt de temperatuur vannacht tot 4 graden. Morgen is er eerst nog zon, voor de rest zal de bewolking weer toenemen. Volgt er ook weer enige tijd regen. En morgen hebben we een zuidenwind, matig aan de kust, vrij krachtig. En dan wordt het 14 of 15 graden. Woensdag valt er eerst nog enige tijd wat regen. Later komen de opklaringen en kan het 18 graden worden. Donderdag komt er in de loop van de dag meer zon en wordt het ongeveer 20 graden.
11: En er is verkeersinformatie voor onze regio en die krijg je van de ANWB.
10: 5 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Muziek aan Zee. Dit is

Golden Earrings. Omdat die S erachter staat, betekent dat het een oude is van de Golden Earrings. Maar dat een beetje hagenees weet dat natuurlijk. Hoef ik eigenlijk helemaal niet uit te leggen. Ga ik ook niet doen. Tijd voor de meedansplaat van vandaag. Maak je spieren maar een beetje los op Wild Cherry. Play dat funky music.

Stilte in de storm, Jan Smit. Ik ga nu een liedje draaien waarbij de zangeres altijd heeft gezegd dat ze dit liedje naakt heeft ingezongen. Susanna Hoffs hebben we het over. En zij is natuurlijk een zangeres van de Bengals. En het liedje heet Eternal Flame. Nou, oordeel zelf, zou ik zeggen.

Nou, wat denk je? Zou ze het naakt hebben gedaan? Of is het een onzinverhaal? Ze heeft het in ieder geval zelf een keer verteld via de BBC-televisie. En het verhaal gaat dat een technicus van de studio had gezegd van... Weet je, Olivia Newton-John heeft een keertje een liedje naakt ingezongen. Moet jij ook doen. Nou, dat is het verhaal. Of het waar is weer een tweede. Maar het is in ieder geval een leuk verhaal.

En met Robbie Williams zit het er zo'n beetje op voor deze maandagsaflevering van Muziek aan Zee. Morgen om 14:00 ben ik er weer. En ik hoop je dan weer te spreken. Of in ieder geval hoop je weer te mogen begroeten als luisteraar van dit programma.

0: Ik ben Anil, ik ben 25 jaar, ik kom uit Zoetermeer. En ik speel rolstoelbasketbal in het Nederlands team.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Kijk, eigenlijk als persoon die blind is, voel ik me hier niet gehandicapt. Ik ga gewoon lekker hardlopen. De buddies, die weten dat je niet kan zien. Ja, het is zo leuk, weet je. En je doet het vooral voor jezelf.
1: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Trulies met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt.

0: Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het Openbaar Ministerie ziet steeds meer zaken van sextortion. Wat is dat nou precies en hoe komt dat? Ik praat er dadelijk over in het komend uur. West komt thuis. Maar nu is het 4 uur en krijg je het nieuws van Melle Tuik.
4: Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad stelt het besluit over de opvang van asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan uit. Het college wil echter door nu de natuurvergunning bijna definitief is en uitstel €400.000 per maand kost. De raad bespreekt de kwestie aanstaande donderdag in een zogenaamd 2-minuten debat. En de Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar deels leeggepompt voor de aanleg van een duurzame warmte-koude opslag voor het Binnenhof. Twee delen vallen tijdelijk droog bij de Korte Vijverberg en het Mauritshuis en aan de kant van het Buitenhof. De werkzaamheden duren tot de zomer van 2028 en uiteindelijk blijft bovengronds niets zichtbaar van de installatie. De klok van de dorpskerk in Voorschoten is weer te horen. Die stond wekenlang 's avonds en 's nachts stil na klachten over geluidsoverlast. De klok is nu de hele dag zachter afgesteld. De gemeente onderzoekt verdere maatregelen. Meer regionieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio West files en vertragingen krijg je van Robert Vriezen bij de ANWB.
6: Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 5 minuutjes vertraging bij Den Haag-Zuid. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
11: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
10: Kijk op utsvandergeest.nl.
12: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
13: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.

Talk Talk, It's My Life op Radio Waas de West. Het is 4:08. Een hartelijk goeiemiddag. Dit is West Komt Thuis tot 7:00 vanavond. En mijn naam is Bas Martinius. In dit programma zometeen een gesprek met een heuse echte persofficier. Maaike Kampussen schuift aan om te praten over sextortion. Sextortion, ja, dat aantal rechtszaken over sextortion is toegenomen. Zij is specialist op dat gebied. En ze behandelde van 2021 tot 2024 zelfs alleen maar zedenzaken bij het Openbaar Ministerie. Nou, zometeen komt ze erover vertellen. Over 30 minuten dan speel ik natuurlijk met jou het spelletje De Tijdmachine voor die prachtige hoofdprijs aan het einde van de week. Een kleurrijk Haags horloge, een echte kaiboe. En het gemeentebestuur van Den Haag, over Den Haag gesproken, wil door met het oude Rode Kruis ziekenhuis als opvanglocatie. Maar de gemeenteraad die wil wat anders. Nou, daarover wordt je allemaal bijgepraat in dit programma West Komt Thuis. Laat hem lekker aanstaan. Komt het helemaal goed? Deze band zingt over 8.

0: Ik ben Meer en ik promote Just The Way You Are van Billy Joel. I love you just the way you are. Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Ja, ze is wat anders gaan doen, hè? Carol Emerald, A Night Like This. Het is 16 minuten over 4. West komt thuis. Er is een toename te zien in het aantal rechtszaken over sextortion. Dat zegt officier van justitie Maaike Kampen. Ze is specialist op dit gebied en ze behandelde van 2021 tot 2024... zelfs alleen maar zedenzaken bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. Ze ziet zowel het aantal als de omvang van de zaken toenemen. Ze is hier bij mij in de studio, Maaike Kampen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. Ja, voordat we het over die toename gaan hebben, hè, wat is dat nou toch ook alweer precies, sextortion?
1: Sextortion is niet een apart artikel in de wet, maar het is eigenlijk een verzamelbegrip wat gaat over chantage met seksuele afbeeldingen. En dat kan bijvoorbeeld vallen onder het afdreiging. Er is ook een apart artikel wat misbruik van seksueel beeldmateriaal heet. En als het om minderjarige slachtoffers gaat, dan valt het gewoon onder kinderporno. En dat zijn eigenlijk de zaken die ik vooral heb gezien.
0: Oké. Nou, harde cijfers, die zijn er niet. Maar wat voor ontwikkeling ziet u als officier van justitie?
1: Nou, ik ben van 2021 tot 2024 heb ik alleen maar zedenzaken gedaan. En in die periode zag ik in het begin wel eens 1 of 2 minderjarige meisjes wiens materiaal was verspreid of waarmee was gedreigd om het te verspreiden. Maar in 2023 was eigenlijk de eerste zaak waar we naar aanleiding van 1 aangifte kwamen op een hele grote zaak. Dus die verdachte had echt op grote schaal veel slachtoffers gemaakt. En sinds die tijd zie je dat soort zaken alleen maar meer toenemen. Zag ik zelf in mijn portefeuille en zie je ook wel in de media en in de rechtbank Den Haag.
0: Ja, u zegt van 2021 tot 2024 heeft u alleen maar dit soort zaken gedaan. Dat lijkt me toch ook gewoon persoonlijk gezien zwaar.
1: Het is best een pittige portefeuille, ja, seksuele misdrijven. Maar ik vond het ook wel echt heel interessant. Zedenzaken zijn in bewijspositie altijd heel ingewikkeld. Dus je moet echt heel erg puzzelen met de politie van, hey, hoe komen we erachter wat er wel of niet gebeurd is. Ook het slachtoffer speelt natuurlijk op zich een grote rol. Het zijn zaken die veel impact maken. Dus ik heb in die tijd ook heel veel slachtoffers gesproken en hen beslissingen uitgelegd. Ja. Wat ik ook heel mooi vond om te doen.
0: Ja, het gebeurt heel vaak op sociale media, hè? En in games. Nou, over het algemeen games, vooral veel jonge mensen vaak. Sociale media natuurlijk toch ook wel. Veel jonge slachtoffers, dus?
1: Ja, klopt. We zagen in die zaken veel minderjarige slachtoffers. En dan waren het zowel meisjes als jongens. En soms in de leeftijdscategorie meer 12 tot 16 of 12 tot 18. Maar soms ook nog wel jonger dan dat. Mm-hmm. En wat vooral ook opviel, is dat de schaamte bij die minderjarigen heel groot was. Hè? Want ik noemde net die zaak waar we een aangifte hadden. Dus dan was er 1 meisje die uiteindelijk naar de politie gegaan was. Nadat ze er al 10 maanden of zo mee had rondgelopen. En toen we vervolgens onderzoek gingen doen, bleken heel veel meisjes slachtoffer te zijn geworden. Maar die hadden daar thuis allemaal niks over verteld. Dus die hadden heel erg in hun eigen hoofd daarmee gestruggeld.
0: Ja. Ja. Die daders, hè, wat zijn dat voor mensen? Hoe gaan die over het algemeen te werk?
1: Ja, in die zaken die ik zag, zag ik meerdere modus operandi, zoals wij dat noemen. Maar die komen er wel allemaal op neer dat die minderjarigen heel erg misleid worden. Dus zij doen zich niet voor als zichzelf in die games of op social media. Soms deden ze zich voor als een leeftijdsgenoot en dan begon hun gesprek gewoon als een soort verliefdheid. Mm-hmm. Maar werd het later heel lelijk en werd er gedreigd om die foto's te verspreiden. Ja. Of de meisjes werden misleid met bijvoorbeeld winacties. Hè, of een verdachte die zei, ja, ik kan jou aan een modellencarrière helpen.
0: Ja, ja.
1: En zo begon het contact dan. En wat je uiteindelijk ook nog zag gebeuren, is dat diegene zich voordeden als iemand die kon helpen. Hè. Dus dat ze meerdere accounts bedienden. Onder 1 account zeiden ze dan van, joh, jouw naaktfoto's staan over het internet, maar ik weet iemand die je kan helpen. Mm-hmm. En dan verwezen ze naar een tweede, maar dat was ook dezelfde verdachte.
0: Yeah.
1: En die dan zijn nog meer foto's nodig te hebben om materiaal te verwijderen.
0: Doortrapt, joh. Ja.
1: Ja, best wel. Hè?
0: De straffen die u kunt eisen, hoe hoog zijn die?
1: Nou, in die zaken waar minderjarige slachtoffers zijn geworden, daar zie je eigenlijk dat het altijd om een gevangenisstraf van een aantal jaar gaat. Varieert een beetje tussen de 5 of 7, wat ik in die periode gezien heb. En ook in veel zaken is er daarnaast een TBS-maatregel opgelegd. He, want je vroeg ook wat voor verdachten doen dit.
0: Ja, ja.
1: Sommige kampen natuurlijk ook wel met een stoornis. En die maatregel, ja, die beschermt dan de samenleving. Dus die gaat ervoor zorgen dat ze hulp krijgen in de behandeling.
0: Ja. Wat kunnen we er tegen doen, sextortion?
1: Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om erover te praten. Want wat ik al zei, die schaamte onder die minderjarigen is heel groot. En dat is ook deels waarom ik hier zit. Hè, om aan iedereen te vertellen, dit gebeurt. En als je dit overkomt, praat erover. Want het is niet jouw fout. En iemand anders kan je helpen om het op te lossen. Ja. Of als je ouders... Dat is misschien een beetje moeilijk voor kinderen om met je ouders over te hebben. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld twijfelt, als je zo'n actie ziet waarbij je schoenen kan winnen, vraag dan gewoon aan een vriendinnetje of zo om mee te kijken. Van wat denk jij, klopt dit wel?
0: Ja. En stel je nou voor dat mijn kind slachtoffer is geworden hiervan. Kan mijn kind dan hulp krijgen op het einde van de manier?
1: Ja, er zijn veel organisaties die zich richten op dit thema. Maar de website Off Limits is bijvoorbeeld een hele goede. Daar kunnen kinderen zelf ook anoniem in gesprek als ze vragen hebben. En ook het Centrum Seksueel Geweld is bijvoorbeeld een ingang om op te kijken als je hier vragen over hebt.
0: Ja, heb je enig idee waarom jongens en meiden zich laten verleiden over het algemeen tot het delen van naaktbeelden? Kijk, toen ik wat jonger was, een jaar of 40 geleden, ja, toen hadden we dit allemaal niet natuurlijk. En deelden we op deze manier natuurlijk niets met elkaar. Maar
1: nee.
0: Tegenwoordig, is dat misschien normaler geworden?
1: Nou, de tijden zijn natuurlijk wel heel erg veranderd. Hè. Social media spelen echt een grote rol. En ook hoe jouw leven eruit ziet op social media is voor die minderjarigen onwijs belangrijk. Maar ik heb ook wel eens begrepen dat het in principe ergens wel hoort bij een soort normale seksuele ontwikkelingen. Dat je foto's deelt. Alleen belangrijk is wel om je af te vragen, ken ik diegene naar wie ik dit stuur? Hè? Wie zit er aan de andere kant van de lijn?
0: Ja.
1: En vertrouw ik die? En ook aan jongens die wel eens gewoon geheel vrijwillig dit soort foto's krijgen, ja, is het natuurlijk wel. Ga daar ook netjes mee om.
0: Ja.
1: Dat is wel belangrijk.
0: Ja, helder. Dankjewel, Maaike van Kampen.
1: Graag gedaan.
2: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down op Radio West. 3:05. Zo meteen het nieuws natuurlijk met Melle Tuik. En straks in het volgende half uur, ja, dan speel ik de tijdmachine. En je weet het misschien al, aan het einde van de week, in de finale ronde, een prachtig mooi kleurrijk Haags horloge met een verhaal weg te geven. Dus doe dadelijk lekker mee met dat spelletje.
1: Eerder te horen op Radio West.
2: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
3: Oké, okay, nou mag ik u dadelijk danken van... ben je van West?
4: Wij zijn van Radio en TV West.
3: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
4: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
3: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
4: Waarom?
3: Ja, Menno is een topgozer.
4: Nou, zoek het lekker uit.
3: Nee,
4: geit. Nee, maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
3: Altijd.
4: Jij bent een fan.
3: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren, zoals ik naar Menno luister.
5: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
6: Ja, zeg het maar, waar staat Bob?
5: Ik denk op het Binnenhof.
6: Op het Binnenhof?
5: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
6: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
5: Oh, ben ik verteld?
7: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
6: Ja, dan ben je de rennende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarief er trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
7: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
6: Doe maar niet.
8: Ja, nou, die zal ik best betalen, hoor.
7: Nee, dat hoeft niet.
6: Dat is een grapje.
7: Allemaal service. Ja. Eddie, blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
8: Niet erbij zeggen.
7: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Nee. Boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de
8: ja,
7: bank.
8: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
7: Goed.
8: Het is om even gelukkig te worden.
7: Ja.
1: Radio West. Altijd dichterbij.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon
15: kozijnen. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 5:01. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws in de studio Melle Tuik. Melle, goedemiddag.
2: Goedemiddag Bas. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil nu nog geen besluit nemen over de opvang van asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag. Het college van BMW wil juist door met de plannen nu de natuurvergunning eind deze maand definitief wordt. In het gebouw aan de Sportlaan moeten tijdelijk zo'n 750 mensen worden opgevangen, onder wie 450 asielzoekers. Uitstel kost de gemeente volgens het college ongeveer €400.000 per maand. De raad wil het besluit doorschuiven naar de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. En dat leidt tot verdeeldheid in de politiek en in de buurt van Zegbroek. Donderdag praat de gemeenteraad verder in een zogenaamd 2-minuten debat. En de Hofvijver in Den Haag wordt dit jaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de Hooglandse Kerk in Leiden die vormde vandaag het decor voor een wel heel bijzondere bijeenkomst. 88 Leidse bruidsparen die 60, 65 en 70 jaar getrouwd zijn, die kwamen daar samen. Een unieke Leidse traditie georganiseerd door de burgemeester Peter Heikoop. En aan de burgemeester de vraag of Leiden vandaag de stad van de liefde was.
17: Nou, dat kun je wel zeggen. Vandaag zeker hier in de Hooglandse Kerk. 88 bruidsparen die elkaar al heel lang kennen en vooral ook al heel lang getrouwd zijn.
0: Sorry. Ja. Huh? Wat een tijd, hè?
2: Ja, ongelooflijk. Ja.
0: Niet te geloven, joh.
2: Ja, en door de vergrijzing komen er steeds meer van dit soort bruidsparen. Oh, ja. Want vroeger ontving de burgemeester de diamanten en platina bruidsparen nog in de burgerzaal van het stadhuis. Maar dat past inmiddels niet meer.
0: Oké. Okay.
2: Ja. En tot slot, bij een Albert Heijn in de Zoetermeerse wijk Noordhoven zijn 2 van de 3 blauwe kinderwinkelwagentjes verdwenen. Het filiaal plaatste daarom afgelopen vrijdag een oproep op Facebook. De supermarkt schrijft dat het laatste minikarretje zich eenzaam voelt en vraagt of de andere 2 misschien per ongeluk zijn meegegaan naar huis. Klanten die nog zo'n kinderwagentje hebben staan, worden gevraagd om het terug te brengen. Er worden dan geen vragen gesteld. En de oproep zorgt voor meer dan 400 reacties. En volgens Albert Heijn zijn de kinderwagentjes nog niet teruggevonden. En de supermarkt hoopt dat ze snel weer in de winkel staan, zodat de kinderen in Zoetermeer weer meer plezier kunnen hebben tijdens het boodschappen doen.
0: Ja, dat is toch vaak zo'n klein wagentje met een hele lange vlaggenmast eraan, dat papa en mama kunnen zien waar de kleine loopt.
2: Ja, precies. Ja.
0: Dat ja, ja. Ja, ja, ja. Goed, misschien zijn de kleine na het boodschappen doen wel helemaal doorgelopen naar huis. Weet het maar nooit.
2: Nee, dus mensen die toevallig dat karretje nog ergens hebben, die kunnen zich melden via Facebook. En Albert Heijn stelt geen vragen.
0: Helder verhaal. Huub Misee, goedemiddag.
18: Goedemiddag Bas.
0: Hoe is het met jou?
18: Nou, helemaal goed.
0: Mooi.
18: Ja.
0: En hoe is het met het weer?
18: Nou, ook wel goed eigenlijk, min of meer. Ja. Ja, het is moeilijk aan te geven wat is goed en slecht. Hè, want land- en tuinbouw wil regen hebben. Mensen met een volkstuin eigenlijk ook. Nou ja, er is wat regen gevallen. Er zijn een paar buien geweest met een paar klappen onweer zelfs. In het
0: maar,
18: oosten.
0: Zetten het zoden aan de dijk? Of?
18: Nou, wel wat. Want bijvoorbeeld bij mijn eigen weerstation toch nog 30 mm sinds 10 mei. Dus dat is wel wat. Maar je zal het zo dadelijk horen, de komende tijd zal dat weer voor een groot deel ook verdampen. Oh. Deels dus ook wel weer. Door die begroeiing. Maar goed, het is ook eventjes wat minder warm. Dus de verdamping is nu wat minder hoog. 15, 16 graden vandaag maximaal. Dat is wat aan de koele kant. Maar het waait niet zo heel erg hard. En de zon komt er af en toe door. Maar we kunnen nog vanavond heel misschien een enkele bui tegemoet zien. Die kans is niet eens zo heel groot, maar niet helemaal uitgesloten. Voor de rest in de loop van de nacht meer opklaringen. Wordt het ook droger. En de west-zuidwestenwind wordt wat meer zuidwest tot zuid. Zwak tot matig en de temperatuur daalt tot 4 graden. Morgen dan toch weer toenemende bewolking. In de loop van de dag weer af en toe wat regen. Dat is een beetje druilerig morgen. Voor de rest een zuidenwind. Die gaan we weer wat meer voelen. Matig aan zee, vrij krachtig. En morgenmiddag, net als vandaag, 14, 15 graden. Woensdag gaat het toch wel wat verbeteren. Er is nog wel vrij veel bewolking. Kunnen nog een paar buien voorkomen. Maar de temperatuur loopt al verder op naar 17, plaatselijk 18 graden. Dat voelt toch alweer wat aangenamer aan. En vanaf donderdag gaan we echt de goede kant op. Er komt een hoge drukgebied. Dat trekt via Frankrijk naar Duitsland, waar het donderdag komt te liggen. Dat betekent voor ons droger weer. Mm-hmm. Geleidelijk aan meer zon. En 's middags al ongeveer 20 graden op donderdag.
0: Ja, ja.
18: En vrijdag gaan we richting de 25 graden. Misschien voor het eerst dit seizoen een echte zomerse dag. 25 graden of meer.
0: Ja, ja.
18: Wordt spannend. Zaterdag kan de temperatuur nog ietsje verder oplopen. Het blijft dan droog. Ook veel zon. De dagen daarna ook. Heel misschien zaterdag. Een enkel buitje, dat zou kunnen, maar dat stelt verder niet veel voor. Zondag en begin volgende week blijft het droog met veel zon. Een aantal dagen volgende week waarschijnlijk ook wel. En de temperatuur blijft aan de hoge kant, boven de 20 graden. Is nog een beetje onzeker hoeveel precies, maar het ziet er dus eigenlijk voor de hele Pinksterdagen goed uit.
0: Dus dat liedje van Leen Jongewaard op een mooie Pinksterdag,
18: ja,
0: dat doet zijn naam weer eer aan.
18: Mag je gaan draaien.
0: Dankjewel, Huub. Heel mooi. Robert Vriezen bij de ANWB, een heel goedemiddag.
19: En wie werkt er op die Pinksterdag?
0: Ja, ja.
19: Ja, ja. Nou, weet je dat vast?
0: Ja, nou, we zullen... Goedemiddag. We zullen er rekening mee houden.
19: 60 kilometer file al in onze regio, maar niks verontrustends hoor. 3 files met meer dan 10 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag, 12 minuten bij Roelof Arendsveen. Staat dan ook 10 kilometer file vanaf Schiphol. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. 9 kilometer file vanaf knooppunt Hofvliet, maar draait dus wel door. En dat is ook het geval op de A16 hoor, vanuit Rotterdam naar Breda. 4 kilometer file bij knooppunt Ridderkerk, met ook daar 10 minuten op onthoud.
0: Robert, dankjewel en tot straks weer.
19: Tot zo weer. Yo.
2: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: De Cats op Radio West. Nou, en ik weet dat de Cats natuurlijk nog steeds in warme belangstelling bij jullie staan.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En ik hoop ons spelletje de tijdmachine ook. Want aan het einde van de week een prachtig mooie hoofdprijs weg te geven. Namelijk een Kiwu, een kleurrijk Haags horloge met een verhaal. En het is een heel bekend merk aan het worden, hoor. Wordt inmiddels gedragen door allerlei bekende mensen. Bijvoorbeeld Steven Tyler van Aerosmith. Lekker een ruige rocker met aan zijn pols zo'n klokkie. Nou, dat wil jij natuurlijk ook. Nou, daarvoor moet je eerst een voorronde spelen met mij van de tijdmachine. En als je in die voorronde 3 vragen goed hebt, ja, dan komt je naam op de lijst te staan voor de finale van aanstaande vrijdag. En dan weet je maar nooit hoe het gaat lopen. Maar goed, daarvoor moeten we eerst de voorronde spelen. En je bent natuurlijk van harte uitgenodigd om dat met mij te komen doen. 070-390-5454. 070-390-5454. Een rondje in onze tijdmachine. Door tijd en ruimte, wat wil je nog meer? Plaatje van Sommieu, de Haagse band Sommieu. Die natuurlijk de laatste jaren hoog ogen aan het gooien is en niet meer is weg te denken van het poptoneel van Nederland. Dark Before the Dawn. Radio West.

0: Dark Before Dawn. Sommieux hoorde je op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Het is precies 16:45. Wat een mooi tijdstip om door tijd en ruimte te vliegen. En dat doe ik niet alleen, nee hoor. Barry van der Werf uit Rijswijk gaat met me mee. Dag Barry, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Ja, zit je er al helemaal klaar voor? Heb je snelle pak al aan?
2: Oh. Ja, natuurlijk.
0: Heel goed.
2: Ik zit er klaar.
0: Ja. Barry, ben je wel eens met me mee geweest in de tijd? Misschien geloof het wel, hè?
2: Jawel, ik ben wel eens met je mee geweest.
0: Maar dat is al een tijd geleden volgens mij.
2: Ja, ik denk wel een jaar of zo.
0: Hier?
2: En
0: toen
2: zei ik nog... Ja, een jaar zeker wel.
0: Ja.
2: Nou, misschien wel 2 jaar.
0: Oké.
2: Okay. Toen zei ik nog dat ik het zo... die tijdmachine zo raar vond. Om te doen in die tijdmachine te stappen en het net te doen. Of wie daar. Weet je dat niet meer?
0: Ja, dat weet ik nog wel. Daar heb ik nachten van wakker gelegen, joh. Ja, dat vond ik verschrikkelijk.
2: Nee, dat zal toch niet.
0: Nee, maar ik moest wel heel hard huilen.
2: Nee, maar goed. Nee, je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, precies. Nou ja, wat zullen we doen? Zullen we er naartoe lopen of zeggen van... Nee hoor, geef maar een ram op die knop.
2: Ja, geef een ram maar op die knop.
0: Joh. Nou, hoppakee. Let goed op, Barry. Ja, ach wel, ja, joh. De klant is koning bij mij, hè. Je weet hoe het gaat.
2: Ja, toch.
0: Nou, de deurtjes gaan dicht van de tijdmachine. Want ja, of wij er nou in zitten of niet. De tijdmachine vertrekt naar het jaartal. En dat komt nu.
1: 1, 9, 6, 8.
0: Oh, Barry. Nou, ik hoop dat het een beetje goed zit met je geheugen.
2: Ja, ja.
0: 1968.
1: Deuren gaan
0: 68. Ja, ja.
2: Jeetje, ik ben van 55, toen was ik 13.
0: Oh, 13, toen had je nog een gezond brein, kon je alles nog onthouden, niks aan de hand.
2: Wie zegt dat ik hem nou niet meer heb?
0: Nee, oké. Okay, ik daag jou even uit.
2: Kijk uit, hè, Bas.
0: Ja,
2: kijk uit,
0: Ja, ik ben als de dood. Je weet het, ik zit te trillen als een rietje. Hé, maar Barry, we gaan naar 1968 sterker. We zijn er al.
2: Oké.
0: Ja, jij was toen 13 jaar, verklapte jij. Ja, ik was nog een wens in de gedachten van mijn ouders. En ja... Maar ik denk dat je toch een heel eind kan gaan komen. Maak je nou maar niet te veel zorgen daarover.
2: Nou, we gaan het... Nee, ik maak me geen zorgen.
0: Helemaal goed. Heb jij een hulplijntje bij de hand? Iemand die jou nog een beetje kan...
2: Nee. Helemaal alleen.
0: Ja. Dus, nou ja, dan zal ik maar heel...
2: Ik heb mijn man al geroepen, maar hij komt maar niet. Dus dan moet ik het alleen doen, hè.
0: Ik wou net zeggen. Als het mislukt, krijgt hij vanavond niet eten. Dat weet ik wel.
2: Nee, precies. Nou ja, hij koopt, hè. Dan krijg ik niet eten.
0: Nou, dan krijg jij niet eten. Nee, dus let nou maar goed op je woorden.
2: Nee, hoor, geintje.
0: Maar dat is altijd fijn als iemand voor je kookt. Hartstikke goed. Nou, let goed op. Daar gaat hij. De eerste vraag.
2: Oh, daar komt de hulplijn. Daar komt de hulplijn. Heel goed.
0: Hoe heet de hulplijn ook? Hoe heet je ook alweer? Kees?
2: Peter.
0: Oké. Okay. Ja, dat is Peter. Ja, precies. Ja.
2: Ik heb Radio West, dus je moet even... Je bent even mijn hulp.
0: Ja, precies.
2: Ja, nee, zo weet ik het wel. Maar goed.
0: Ja, eerst even een vraag aan Peter. Wat wordt er vanavond gegeten, Barry?
2: Wat wordt er vanavond gegeten, vraagt Bas.
3: Maar uiteindelijk worden het snijboontjes, aardappeltjes en
0: tartaartjes. Snijboontjes, aardappeltartaartje. Ja hoor, heerlijk. Ja, de schijf van 5. Je hebt helemaal gelijk ook. Zalig.
2: We gaan het zien.
0: Daarom. Daar komt hij. 1968 maken we kennis met Malle Pietje. Dat is een nieuw personage in welke populaire televisieserie over een iets wat ondeugende landloper?
2: Siebertje.
0: Dat lijkt mij ook. De tweede vraag. In welke plaats in deze regio wordt in 1968 een dierentuin afgebroken... om plaats te maken voor een nieuw te bouwen provinciehuis?
2: Den Haag.
0: Ja, dat kan ook alweer niet missen. Nou, we gaan als een speer, Barry. En de jury zit inmiddels stijfrecht op hier in de studio. De derde. Die is misschien een heel klein beetje moeilijker, maar toch ook nog makkelijk. Denk ik zo. Tom Jones heeft in 1968 een hit over een verliefde man die in een vlaag van jaloezie... zijn vriendin vermoord, omdat hij haar
2: verdenkt.
0: Nou, jij kent het. Jij kent het verhaal.
2: Oh jee,
0: je gaat nog meezingen ook. Nou, dat is helemaal mooi. Nou, hier is de jury. Het jury, hou je goed vast aan Peter. Daar komt hij.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja, natuurlijk.
2: Mag ik vrijdag ook nog meedoen?
0: Ja, dat hangt weer van de digitale dobbelsteen af natuurlijk, hè.
2: Ja, maar ik mag wel meedoen.
0: Ja, je gaat mee in de tombola. Je gaat mee in de loting, ja, absoluut. En die gebeurt hier echt altijd eerlijk. En dat kan ik je beloven. Vraag maar eens aan Menno hoe ik dat doe. Dat bedoel ik.
2: Mm-hmm.
0: Daarom. Barry, goed gedaan. Je bent helemaal in de race. Je krijgt van ons een ontzettend lekker paar Omroep West sokken voor aan de voetjes. En je staat op de lijst voor aanstaande vrijdag. Dus zou je dan de plaat willen aankondigen? Want je hebt er wel een beetje kijk op.
2: Aankondigen. Ja. Mag ik niet zelf een plaatje kiezen?
0: Nee, ik ga lekker Delilah draaien van Tom Jones.
2: Oké, nou, daar komt Delilah van Tom Jones. Een wereldstem, die man.
0: Zo is het. Nou, dat heeft hij zeker. Absoluut. Dag, Barry.
2: Hey, dankjewel.

Ja, Barry van der Werf zei het terecht, hè. Wat een wereldstem, deze gouden zanger. 1968, een grote hit, dit liedje voor Tom Jones, Delilah. En volgens mij doet hij het nog steeds, Tom Jones. Volgens mij treedt hij af en toe nog steeds op. Ja, en hij doet natuurlijk ook wel van die studio-dingen, hè, die jury-dingen op tv voor de talentenjachten en zo. Ja, en ze won daar een paar heerlijke warme sokken mee. En ze vertelde ook nog eens even dat haar man Peter voor het eten zorgt. Nou, dan zit ze helemaal goed. Onze Barry van der Werf uit Rijswijk. Ze deed dus mee aan de tijdsmachine. Morgen weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen in dit programma. Maar natuurlijk morgenochtend in West wordt wakker. De eerste ronde, de nieuwe ronde. Level 42 neemt je mee naar het nieuws van alweer 5 uur. De tijd vliegt als je plaatjes aan het draaien bent op de radio. Love Games.

0: Ik ben Anil, ik ben 25 jaar, ik kom uit Zoetermeer. En ik speel rolstoelbasketbal in het Nederlands team.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Kijk, eigenlijk als persoon die blind is, voel ik me hier niet gehandicapt. Ik ga gewoon lekker hardlopen. De buddies, die weten dat je niet kan zien. Ja, het is zo leuk, weet je. En je doet het vooral voor jezelf.
1: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké. /kastelen.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.

0: Internet aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel.
5: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
4: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Westmaas.
8: Zometeen in Westkom thuis onder andere een kakelverse kopstaartplaat. Maar eerst is hier het nieuws van 5 uur door Melle Tuik.
9: Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad stelt het besluit over de opvang van asielzoekers in het oude Haga-ziekenhuis aan de Sportlaan uit. Het college wil juist door nu de natuurvergunning bijna definitief is en uitstel 400.000 euro per maand kost. De raad bespreekt de kwestie donderdag aanstaande in een zogenaamd 2-minuten-debat. Een groeiend aantal inwoners met schulden klopt aan bij de gemeente Leiden. Onder hen zijn veel jongeren en ondernemers. Ook wordt de problematiek steeds complexer, maar door een betere vroegsignalering van schulden kan wel vaak worden voorkomen dat mensen verder in de problemen komen. En het politiebureau aan de Jacoba van Beierenlaan in Delft is deze week van maandag tot en met vrijdag gesloten vanwege een verbouwing. Inwoners kunnen terecht bij bureaus in Naaldwijk en Rijswijk en de politie blijft bereikbaar via het nummer 0900 8844. Meer regionieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en hij moet een schadevergoeding van 3.000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
8: Radio West files en vertragingen krijg je van Robert Vriezen van de ANWB.
11: Bij elkaar 65 kilometer file in onze regio. Het is nog niet heel erg druk. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hoogvliet. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? en vanzelfsprekend.

0: de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
1: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
2: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
5: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Queen, You're My Best Friend. Een hartelijk goedemiddag, 9:09 is het. Je luistert naar Radio West. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Pertinius. Zometeen babbelen bij mij hier aan tafel met Merijn Kramer. Merijn, waar gaan we het over hebben?
1: Ja, de opvanglocatie aan de Sportlaan.
0: Ja, het oude ziekenhuis, hè, daar.
1: Het oude ziekenhuis. Ja, is natuurlijk afgelopen week daar ook redelijk onrustig geweest. Veel demonstraties, veel politieinzet ook geweest. En eigenlijk sinds afgelopen vrijdag waren daarop toch ook wel weer politieke ontwikkelingen.
0: Dat bedoel ik. Daar gaan we het zo meteen over hebben hier in dit programma. Ook nog de Nationale Doortrapdagen. Die zijn vandaag gestart. De komende 10 dagen wordt in heel Nederland allerlei activiteiten georganiseerd. Die mensen vanaf 55 jaar en ouder, dus dat ben ik inmiddels zelf ook, moeten helpen om veilig te blijven fietsen.
1: Zo.
0: Zo ook in de gemeente Nieuwkoop is daar afgetrapt. Nou, hoe dat allemaal een beetje ging, mijn collega Marielle Bakker ging er kijken. In het blokje cabaret heb ik een geinige van Nederlands hoop uit de kast getrokken. Dat is namelijk hoe je als kind lekker veel nieuwe woorden kan leren als pa gaat klussen. Hou de radio lekker aan hier op Radio West. En dan draaien we muziek van alle tijden. Zo deze. Boudewijn de Groot, een wonderkind van 5.

0: Boudewijn de Groot, wonderkind van 50, bijna kwart over vijf.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: De meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil nu nog geen besluit nemen over de opvang van onder meer asielzoekers aan de Sportlaan. Vrijdag kwam het stadsbestuur met een brief waarin ze aangeeft door te willen met de plannen, omdat er groen licht is gegeven voor de natuurvergunning. Maar dat gaat voorlopig allemaal niet gebeuren. Ik praat erover met mijn politiek collega Marijn Kramer, politiek verslaggever hier bij de Omroep. Marijn, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Bas.
0: Hey, wat is daar aan de hand?
2: Ja, het gaat natuurlijk inderdaad om die opvanglocatie aan de Sportlaan. Hè. Daar is al een hele tijd, is toch best wel veel om te doen. Eigenlijk al vanaf het moment dat de gemeenteraad in eerste instantie akkoord ging, hè, met de plannen voor een opvanglocatie voor asielzoekers, maar niet alleen asielzoekers. Ook zorgdoelgroepen moeten daar terecht gaan komen. Studentenwoningen moeten er al dan niet tijdelijk gaan komen. Wat er eigenlijk aan de hand is, er wordt eigenlijk politiek touw getrokken, om het maar zo te zeggen. Het komt in feite neer op een potje touw trekken, maar dan met drie touwen die eigenlijk in een knoop zitten in het midden. Moet je even voor je zien.
0: Ja.
2: Aan de ene kant heb je dan het college. Die wil heel erg graag door met de plannen. Aan de andere kant heb je dan vervolgens de onderhandelende partijen natuurlijk, hè, voor een nieuw college, Hart voor Den Haag en D66. En die zeggen eigenlijk van, laat ons onderling dit nou uit onderhandelingen. Uit onderhandelingen tijdens die coalitieonderhandelingen. Maar ondertussen heb je natuurlijk ook nog de gemeenteraad die zich er tot moet verhouden. Die wil dit onderwerp gaan bespreken in een 2-minuten debat komende donderdag, waarvan de VVD bijvoorbeeld zegt van, ja, wij willen juist dat de gemeenteraad eigenlijk een definitief fiat kan geven over de plannen.
0: Mm-hmm.
2: Fractievoorzitter Sami Arawi, die zegt ook, nou, wij willen ook wel een debat en laat D66 dan vervolgens maar kleur bekennen, want dat was in eerste instantie een bondgenoot voor natuurlijk de opvanglocatie zelf.
0: Ja, ja.
2: Dus wat dat betreft moet je het er zo voor je zien. Er zijn eigenlijk drie groepen die trekken eigenlijk aan een touw. En ondertussen wordt die knoop die in het midden zit, die wordt eigenlijk alleen maar strakker getrokken.
0: Ja.
2: En nou ja, zo zie je dat onderwerp nog steeds meer onder hoogspanning komt te staan.
0: Ja, wat gaat dit allemaal betekenen voor de buurt?
2: Afgelopen week was het natuurlijk een paar keer onrustig geweest. Dinsdag, toen er een protest aangekondigd was. Toen was het natuurlijk protest. Vervolgens was er ook nog een tegenprotest. Die mensen, dat zorgde voor onrust. Zaterdag was er natuurlijk weer een protest aangekondigd. En werd vervolgens iedereen geweerd door de politie uit de buurt. Ondertussen wil het college een besluit nemen en een einde maken aan de onzekerheid voor met name ook de buurtbewoners. Maar ja, de gemeenteraad wil daar eigenlijk niet aan. Dus de facto gebeurt er eigenlijk helemaal niks.
0: Nee.
2: En ja, ondertussen houdt iedereen elkaar eigenlijk een beetje vast.
0: Ja, zijn er nog gevolgen voor de gemeente vanwege dit uitstel?
2: Nou ja, vooral dat het knaken kost. Hè. Dat werd een paar maanden een maand geleden eigenlijk al duidelijk. Toen kwam de gemeente Den Haag natuurlijk naar buiten met cijfers over wat het nou eigenlijk kost op het moment dat die opvanglocatie wordt uitgesteld. Nou ja, dat komt eigenlijk neer op 100.000 euro per maand dat het pand leeg staat, dat het de gemeente kost. Maar ook nog eens 300.000 euro aan kosten die de gemeente maakt voor mensen die opgevangen zouden moeten worden in die sportlocatie, maar dan op andere locaties terecht moeten komen. Mm-hmm. Dus denk aan hotels, andere plekken, noodopvanglocaties. Dus dat zijn de gevolgen. Eigenlijk keiharde kosten, 400.000 euro per maand, die voor iedere maand die de gemeente kost.
0: Ja.
2: En onderhandelende partijen die hopen er eigenlijk uit te komen. En die vragen eigenlijk om een paar weken uitstel, in de hoop dat ze dan uiteindelijk straks eruit komen met een nieuwe coalitie.
0: Ja.
2: We hebben natuurlijk ook Hart voor Den Haag gevraagd om een reactie van, ja, wat vinden jullie hier nu eigenlijk van dat het college dat nou eigenlijk zegt? En ook dat Pro natuurlijk vervolgens een 2-minuten debat steunt van de VVD. Nou ja, en dan zegt Hart voor Den Haag eigenlijk van, ja, jullie hebben het ermee te doen. Wij willen dit uit onderhandelen. Jullie hebben eigenlijk in feite niks te besluiten. Dat doen we aan de onderhandelingstafel.
0: Ja, pittig. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt, Marijn.
2: Ja, nou, dat zal nog moeten blijken. Kijk, dat er zekerheid. Er komt eigenlijk voorlopig nog geen zekerheid. Hè. Dat is dus eigenlijk vooral wat ik bedoel te zeggen. Aan de ene kant heb je dus het onderwerp aan de onderhandelingstafel. Daar is nog niet alles over gezegd. Ondertussen heb je natuurlijk ook het verhaal in de gemeenteraad. Dus ja, er is gewoon sprake van een flink ongewisse situatie.
0: Ja, en dan zie je weer dat Pro een steekje onder water probeert te geven door te zeggen van, nou, bekend maar kleur D66.
2: Ja, in feite heel slim, hè? Kijk,
0: tuurlijk, politiek wel.
2: Precies, in die zin zet je natuurlijk wel de onderhandelende partijen eigenlijk voor het blok. Met ja, jongens, maak vaart.
0: Ja, we gaan kijken hoe het afloopt. Dankjewel, Marijn.
2: Yes.
1: West komt thuis.

0: Ja, daar verdwijnt hij weer, hè, in een steegje. Bruce Springsteen, I'm on fire op Radio West. Het aantal verkeersdoden onder fietsers neemt al jaren toe. Vooral ouderen zijn vaak het slachtoffer. In Gouda en de rest van Nederland begonnen daarom vandaag de Nationale Doortrapdagen. Ik had er nog niet van gehoord, maar ik val inmiddels ook al in de doelgroep voor de Nationale Doortrapdagen. We hebben daar beste paard van stal, met respect natuurlijk, naartoe gestuurd. Marielle Bakker, want jij was er vanmiddag, hè, Marielle?
1: Ja, ik was er vanmiddag. Ja. De doortrapdagen, dat zijn 10 dagen in het hele land. Dus ook in Gouda en bijvoorbeeld ook in Nieuwkoop. En er zijn verschillende fietsactiviteiten overal. En ouderen die, dat is al vanaf 55 jaar dus.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Dat vind ik dus niet oud, maar ja.
0: Nee, ik ook niet, maar ja.
1: Die krijgen in Gouda advies over het gebruik van spiegels en het dragen van een helm. En ze krijgen beweegsessies met een fysiotherapeut voor sterke botten en spieren. En ze krijgen ook praktische tips om het risico op vallen tijdens het fietsen te verkleinen. En er was ook een interactief spel waarin ze verschillende verkeerssituaties kunnen oefenen. En dat is heel belangrijk, vertelde Jul van Rijn. Zij is programmamanager van Doortrappen.
2: Als je kijkt naar de verkeersongevallen, dat er best veel fietsers betrokken zijn bij verkeersongevallen. En ook veel oudere fietsers. En als die vallen, dan is het vaak serieuzer. Ze breken iets of ze vallen op hun hoofd. En dat vinden we ernstig, daar willen we wat aan doen.
0: Ja, hoe ervaarden die ouderen dat daar in Gouda?
1: Nou, het was best wel pittig voor ze. Want ik kwam een beetje aan het eind van hun programma de gymzaal in. Want het was een pleintje en een gymzaal. En ze deden oefeningen met een bal gooien in een cirkel. En met een stok sturen alsof het een stuur is. En over je schouder kijken en over een lijn lopen. En ik zag dat ze al flink moe waren van al die oefeningen. Maar ja, toen moesten ze voor mij gewoon nog een ronde doen. Want ik had een camera bij me en die wilde ook beelden maken.
0: Ja.
1: En ik wilde nog wat interviewtjes doen.
3: Hoe voelt u zich normaal gesproken op de fiets?
4: Ik voelde me eigenlijk altijd heel veilig, maar ik ben redelijk veel gevallen. En alles om me heen gaat dan sneller. Door mijn lichaam wat niet zo meewerkt, ga ik wat langzamer. En dan heb ik de keuze tussen actief bezig blijven, meedoen of thuis gaan zitten. En dat laatste is geen optie.
3: Heeft u het gevoel dat dit helpt?
4: Ja, dit helpt zeker. Ook, vooral omdat je ook allerlei dingen meekrijgt die je thuis ook bij kan houden. Zoals bijvoorbeeld Sabine vertelde, van je kan bij de koffiepot ook je balans oefenen. Dan kan je zeggen, ja, daar kan je zelf ook op komen, maar daar kom je niet op. Terwijl nu denk ik, oh ja, wacht even, van die kleine dingetjes, waardoor je ook in het dagelijks leven bezig bent om zo goed mogelijk in beweging te zijn.
0: Ja, Marielle, jij was daar natuurlijk en ze keken even naar jou en ze dachten van, nou, die vrouw heeft nog lang geen tips nodig, maar goed. Stel je nou voor, heb jij nog toch een tipje gekregen om veiliger te fietsen?
1: Nou, er was wel een moment dat ik dacht, oh ja, er was een vrouw en vertelde dat ze vroeger heel vaak mee had gemaakt dat jongeren ergens tegenaan waren gefietst of gebrommerd.
0: Ja.
1: En deze vrouw was al op leeftijd, was 81. Maar toen had je nog geen elektrische fietsen. Toen zij werkte, ik denk dat ze in het ziekenhuis werkte. Want ze had dus heel veel jongeren meegemaakt die, ja, die een hersenletsel hadden.
0: Ja, dat is heftig,
1: oplopen.
0: Hoor.
1: Ja. Ja. En toen moest ik ineens mijn eigen zoon, die werd gisteren 18. En
0: gefeliciteerd.
1: Dank je. Ja, maar die fietst zo hard. En dat vindt hij heerlijk. Dat geeft vrijheid. Maar ik ben zo bang dat hij ergens tegenaan knalt. En dat iemand niet oplet of hij zelf niet. Ja, en geen helm op, hè. En daar heb ik het wel een paar keer over gehad. En zegt hij, ja, dag, mam. Denk je nou werkelijk dat... dan moet je mijn vrienden straks horen.
0: Ja.
1: Dan hoor je er niet meer bij.
0: Ja, maar het is op wintersport ook snel gegaan op een gegeven moment, hè. De bekende autocoureur Michael Schumacher. Die ging notabene even iemand helpen die gevallen was, geloof ik. En die raakte uit balans, want er lagen rotsen of stenen lagen er onder de sneeuw. En hij viel super lelijk. En hij plukte er nou nog de wrange vruchten van, laat ik het zo zeggen. Ja. En toen zag je dat binnen 3 jaren iedereen op de piste, volwassenen, droeg een helm. Kinderen deden dat al, maar bij volwassenen was het in 1 keer om.
1: Ja. Ja, dat weet ik nog. Ja, dat zou best wel eens een goed voorbeeld kunnen zijn. Ik vind het ook heerlijk om gewoon op de fiets te springen en haar in de wind.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Maar inmiddels begin ik ook een beetje te denken van misschien moeten we maar inderdaad een helm gaan dragen. Gewoon een beetje een koele. Ze verkochten daar helmen. Mm-hmm. En er zat een helm bij. En die zag eruit als een zo'n hoed, zo'n western Amerikaanse hoed.
0: Oh.
1: Hij stond me best wel goed.
0: Oh, ik zie dat al helemaal voor me, hoor.
1: Ja, dus ze zijn ook al aan het bedenken hoe je het een beetje cool kan maken. En het voordeel van zo'n hoed is, als het regent, word je niet zo nat. Of sombrero.
0: Dankjewel, Marielle.

0: heb er altijd zo'n voorstelling van dat hij lekker met Jorinda aan een bakkie zit.
1: Nou, dat klopt wel.
2: Elke werkdag maken Tjeerd en Jorinda je wakker met het laatste nieuws uit de regio.
3: Hij begon eigenlijk boos, hij was geïrriteerd. Hij vond dat de rechters hele lastige vragen aan hem stelden.
2: Vanaf 6 uur in de morgen zijn Tjeerd en Jorinda niet meer te houden.
4: En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik af en toe in de ochtend met die radiomicrofoon in mijn hand mag staan. En met dat gouden van de zon zo over de haven heen. Klein beetje mist erbij. Ja, het is echt een aanrader.
2: West wordt wakker. Elke werkdag tussen 6 en 10.
5: Samen met Jorinda. Dat wel.
1: Hartelijk.
2: Natuurlijk op Radio West.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
16: 2 minuten over 6:30. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws is hier Melle Tuik. Melle, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Bas. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil nu nog geen besluit nemen over de opvang van asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag. Het college van BMW wil juist door met de plannen nu de natuurvergunning eind deze maand definitief wordt. In het gebouw aan de Sportlaan moeten tijdelijk zo'n 750 mensen worden opgevangen, onder wie 450 asielzoekers. Uitstel kost de gemeente volgens het college ongeveer €400.000 per maand. En de raad wil het besluit doorschuiven naar de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. En dat leidt tot verdeeldheid in de politiek en in de buurt van Zegbroek. Aanstaande donderdag praat de gemeenteraad verder in een 2 minuten debat. En steeds meer inwoners van Leiden melden zich bij de gemeente met schulden. Het gaat vooral om jongeren en ondernemers. En de problemen worden ook steeds ingewikkelder. Dat blijkt uit een evaluatie van het Leidse armoede- en schuldhulpbeleid. Door zogenaamde vroegsignalering kan de gemeente vaak op tijd hulp bieden. Je hoort de Leidse wethouder Abdelhak Djarmoumi.
18: Vroegsignalering betekent dat wij mensen zo snel mogelijk in beeld moeten krijgen om hen te helpen met schulden of met dreigende schulden. Op dit moment is dat een wettelijke taak van de gemeente. Dat is ook dus georganiseerd dat de woningbouwverenigingen, de corporaties of de waterbedrijven, de energiemaatschappijen en de zorgverzekeraars een verplichte melding moeten doen bij de gemeente. Zodat wij daarop af kunnen ofwel met een brief of een telefoontje ofwel gewoon op de fiets en bij de mensen aankloppen.
17: Ja, Leiden doet daarin nu meer dan wettelijk verplicht is. En dat doen ze met geld dat overbleef uit de coronaperiode. En dat extra geld stopt volgend jaar. En wethouder Djarmoumi hoopt dat de gemeenteraad dit jaar nog geld vrijmaakt om deze aanpak vanaf volgend jaar voor te zetten. Ja, en dan het verhaal over de Albert Heijn in de Zoetermeerse wijk Noordhoven. Daar zijn 2 van de 3 blauwe kinderwinkelwagentjes verdwenen. En het filiaal plaatste daarom een oproep op Facebook. De supermarkt schrijft dat het laatste minikarretje zich eenzaam voelt en vraagt of de andere 2 misschien per ongeluk zijn meegegaan naar huis. Klanten die nog zo'n kinderwagentje hebben staan, wordt gevraagd om dat terug te brengen. De oproep zorgt voor meer dan 400 reacties. Volgens Albert Heijn zijn de kinderwagentjes nog niet teruggevonden. En de supermarkt hoopt natuurlijk dat ze snel weer in de winkel staan, zodat de kinderen in Zoetermeer weer plezier van kunnen hebben tijdens het boodschappen doen.
16: Uiteraard, duidelijk wel. Dat was hem.
17: Dat was hem.
16: Het weer met Huub Mizee.
19: Vanavond is er eerst nog een kleine kans op een bui, maar voor de rest zijn er vannacht opklaringen en blijft het overwegend droog. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig en de temperatuur daalt tot ongeveer 4 graden. Morgen is er eerst nog wat zon, voor de rest zal de bewolking toenemen, volgt er later op de ochtend regen. De wind is morgen zuidelijk, matig aan de kust vrij krachtig en morgenmiddag wordt het 14 of 15 graden. Woensdag is er vrij veel bewolking, valt er eerst opnieuw enige tijd regen, later komen er opklaringen en dan wordt het plaatselijk 18 graden. En donderdag is er eerst bewolking, later komt er meer zon en dan wordt het ongeveer 20 graden.
16: Robert Vriezen van de ANWB, die weet waar we kunnen doorrijden in de buurt, ja, maar dan vooral ook kunnen stilstaan.
20: Ja, maar dat zijn maar kleine stukjes hoor, die je stilstaat.
16: Mooi.
20: Dat is vaak hooguit 5, 6, 7 minuten. Ik heb er 3 files uitgepikt waar je iets meer vertraging hebt. A4 Amsterdam-Rotterdam, een kwartiertje. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid weer 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden door 4 kilometer file daar. En er staat 18 kilometer file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Dordrecht Centrum rijdt het langzaam. En dan valt de vertraging van een kwartiertje nog reuze mee.
16: Ja, dat lijkt mij dan ook. Ja, wat is daar gebeurd?
20: Daar is niks gebeurd. Het is gewoon veel aanbod.
16: Oké, ja, helder verhaal. Nou,
20: in zuidelijke richting.
16: Juist. Dankjewel, Robert.
20: Alsjeblieft, tot zo.
16: Hè. Hoi.
17: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Dankjewel.

De Doobie Brothers, de dokter op Radio West. 6:10 is het. Vorige week was ik lekker een weekje op vakantie. En daar op vakantie sprak ik met een vriend van me over cabaret en over leuke dingen. En toen zei hij, joh, je moet eens eventjes een keertje draaien van Nederlands Hoop. Dat stukje over nieuwe woorden leren. Nieuwe woorden leren. Dat kende ik nog niet, dus ik ben dat even gaan opzoeken. En ja, het is wel hilarisch hoor. Nederlands Hoop, nieuwe woorden leren. Ja, en niet voor de gevoelige zieltjes. Maar je weet hoe dat werkt, hè?

0: Hanna May en Bluff, ik ben niet meer bang.
1: De kopstaartplaat.
0: Ball and Chain van Elton John was afgelopen vrijdag de kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord chain. Of iets wat je daarmee kan vervoegen. Nou ja, daar gaat hij. Romeo Sattu die schrijft: hey Bas, heb je een fijne vakantie gehad? Nou Romeo, dat was hartstikke fijn daar in Zuid-Engeland op de motorfiets. Dank je wel. Hij schrijft verder mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Chain Gang, ja, die was te verwachten natuurlijk, van Sam Cooke. Fijne uitzending en tot de volgende uitdaging. Dank je wel, Romeo. Carla Slootweg, ze schrijft: hey Bas, welkom terug. Ik kies als kopstaartplaat Zach Williams, zo heet de artiest, met het liedje Chainbreaker. Fijne uitzending en de groetjes van Carla. Dank je wel, Carla. Koos Enthoven, hij schrijft: hey Bas, nieuwe week, nieuwe kansen met vandaag mijn suggestie Chain of Fools uit 1968 van Aretha Franklin. Ze was een Amerikaanse gospel, soul en R&B zangeres die veel hits op haar naam heeft staan. En op de ranglijst van de beste zangeressen aller tijden op de eerste plaats staat. Met de groeten van Koos Enthoven. Dankjewel Koos. Hey, en ja, komt hier nog even een fax binnen. Die is van Tilly Vertuin. Ze schrijft: oh, sorry. Late inzending. Maar ik kies voor Chain Reaction van Diana Ross. Net op tijd, Tilly. Dankjewel. Hè. Willem Spaan, zij schrijft: Habas, wat ik zo leuk vind aan die kopstaartplaat, dat is dat ik in mijn zoektochten heel vaak muziek vind die ik niet ken, maar die ik wel heel goed vind. Zo vind ik de nummers die anderen voordragen soms ook heel goed. Het nummer van vandaag, dat is ook zoiets. Otis Redding, die ken ik wel van zijn grote hit Sitting on the Dock of the Bay. Maar het nummer wat ik vandaag wil voordragen, dat ken ik alleen van Sam Cooke. De uitvoering van Otis Redding vind ik echter veel beter. Dus mijn voordracht is Chain Gang van Otis Redding. Een fijne avontuur en de groeten van Willem Spaans uit Voorburg. Willem, dankjewel. Kees Pronk, hij schrijft: dag Bas, voor de kopstaartplaat nomineer ik Chainsmoking van Paul Corton featuring Delaney Ramsdell. Deze Amerikaanse singer-songwriter uit Texas die bracht dit nummer vorige maand uit en het komt van zijn album Book of Paul. En met deze zangeres uit Nashville erbij krijg je het typische country en western geluid. En dat is helemaal waar, Kees. Dat is een lekker plaatje. Dankjewel. Piet van der Poel, hij schrijft: fijne vakantie gehad in Engeland. Nou wel zeker, Piet, dank je wel voor het informeren. Voor de kopstaartplaat schrijft hij: van vandaag stel ik voor Chained and Bound van Otis Redding. Hey, die naam die viel net ook. Het nummer verscheen in 1964 en het behoort tot zijn vroege soul classics. Muzikaal is het een sterke mix van soul, rhythm and blues en gospel invloeden. De titel, letterlijk, getekend en gebonden, staat symbool voor iemand die emotioneel vastzit in de liefde. De verteller kan zijn geliefde niet loslaten, ook al doet de relatie hem pijn. De woorden waren dat van Piet uit Zoetermeer. Dankjewel allemaal, mooie suggesties. Ik heb ervan genoten. De kopstaartplaat van vandaag gaat een stevig stukje terug in de tijd met Chained and Bound van Otis Redding. Soul van de bovenste plank.

op startplaat van vandaag. Otis Redding, Chained and Bound. Mooie plaat, soul van de bovenste plank. Zo mooi zelfs dat collega Rob Vlastuin gewoon keihard de studio komt binnenlopen. Oh, dat is toch goed, dat is toch goed. Nou, laten we kijken of we daarmee door kunnen gaan natuurlijk. Want voor morgen zoeken we een plaat die begint met het woord bound. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk een vervoeging van Rob. To bind, hè? Binden, ja. Ja, ja, precies. Als je nou een idee hebt om een plaatje, of voor een plaatje dat begint met een verbuiging van het werkwoord binden, en dat mag in alle talen gebeuren, stuur dan vooral eventjes een ideetje. bas@omroepwest.nl. Voor de kopstartplaat dus van morgen. bas@omroepwest.nl. Straks na zessen, ja, dan is de muziekkeus aan jullie. Jaren 60 muziek. En voor hetzelfde mailadres, ja, hetzelfde geld, kun je dan ook nog eventjes een verzoek insturen natuurlijk. Bas@omroepwest.nl. Tot aan het nieuws. Deze bekende van ABBA.

0: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de Eeuwige Roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit woensdag om 12 uur 's middags. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Komt.nl.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage.

0: Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
1: alleen de prijs is anders.
2: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
3: Ik wil sneller dan snel.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
11: In West komt thuis zometeen.
12: 60's at 6.
11: En jouw verzoek is van harte welkom. Bas@omroepwest.nl. 6:30 het nieuws bij ons uit de buurt krijg je van Melle Tuik.
13: In een flat aan het Omega-plantsoen in Leiden is vanmiddag rond 4:00 brand ontstaan. Een deel van de flat is daardoor ontruimd. Tijdens de brand was er sprake van veel rookontwikkeling door de hele flat. Omdat de brand snel is geblust, bleek algehele ontruiming niet nodig. Inmiddels kunnen bewoners weer terugkeren naar hun woning. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad stelt het besluit over de opvang van asielzoekers in het oude Haga-ziekenhuis aan de Sportlaan uit. Het college wil juist door, nu de natuurvergunning bijna definitief is en uitstel 400.000 euro per maand kost. De raad bespreekt de kwestie aanstaande donderdag in een zogenaamd 2-minuten-debat. En een groeiend aantal inwoners met schulden klopt aan bij de gemeente Leiden. Onder hen zijn veel jongeren en ondernemers. Ook de problematiek wordt steeds complexer. Door een betere vroegsignalering van schulden kan vaak wel worden voorkomen dat mensen verder in de problemen komen. Meer regionieuws straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11:00 vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad.

0: A15. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio West files en vertragingen. Robert Vriezen bij de ANWB.
2: Aantal files neemt alweer af in onze regio. 60 kilometer file nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 10 minuten op de A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen. 10 minuten extra op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En ook 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file bij Maassluis en die is 5 kilometer.
3: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Van der Meer.
8: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
9: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Radio West. Zij bezongen natuurlijk de maandag. En dat is het vandaag ook natuurlijk. Een hartelijke goede avond alweer. Bijna 6:11. Je luistert naar Radio West. En op de maandagen natuurlijk tussen 6 en 7.
1: 60s at 6.
0: Precies, alleen maar jaren 60 muziek. En jouw verzoekje kan daar ook nog bij. Stuur me in dat geval gewoon even een e-mail. bas@omroepwest.nl. Schrijf er ook even bij waarom je die plaat aanvraagt. Dat is altijd leuk om natuurlijk even te kunnen delen met de andere luisteraars. Altijd weer leuk om iets van elkaar te horen en te leren. In dit uur hoor je voor de rest ook nog het spelletje In Zijn Achteruit. Ik heb een plaatje bij kop en kont gepakt. Natuurlijk uit de jaren 60. In Zijn Achteruit gezet. En ja, het is de bedoeling dat jij dan raadt welke plaat dat is. Het is een plaatje dat ik nog niet eerder in Zijn Achteruit heb gezet. En toen dacht ik van, hé, hoe kan het eigenlijk dat ik dat nog niet gedaan heb in die ruim 3 jaar tijd? Nou ja, gewoon nog niet aan gedacht, maar bij deze dus wel. Dus wat het vanavond is, ik hoop dat je erachter komt. En mocht dat het geval zijn, ligt er een aardige attentie voor jou te wachten. Het eerste verzoekje van de avond, dat is een verzoekje van Marco. En die schrijft, hoi Bas, ik zou vanavond graag op een mooie Pinksterdag willen aanvragen. Ik denk dat jij beter weet van wie dat is, hè, door wie dat geschreven is. Hij zegt, ik dacht aan Annie M.G. Schmid, maar ik geloof niet dat zij het zingt. Nee, dat klopt. Maar ze schreef het wel degelijk en de muziek is gemaakt door Harry Bannink. En de uitvoering, die kennen we allemaal natuurlijk. Leen Jongewaard en André van de Heuvel. Op een mooie Pinksterdag.

Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West, 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.

Rolling Stones, you can't always get what you want. En zo is dat natuurlijk maar net. 8,5 minuut voor 6:30. We zijn bezig met de 80's, wat zeg ik, met de 60's at 6 natuurlijk. En een volgend verzoekje dat in de mailbox binnenkwam, dat is afkomstig van Roy Lodders. En die schrijft: hey Bas, ik zou vandaag, maandag de 18e mei, graag een plaatje willen horen van Blue Mink. Het liedje heet Melting Pot. Bij deze, uit de platenblok gesnuffeld en voor jou klaargezet.

Op verzoek van Roy Lodders, Blue Mink met Melting Pot. Verzoekje binnengekregen van Romeo. En die schrijft, hey Bas, mijn verzoekplaat voor de jaren 60 in Arcada da Vida van Iron Butterfly. Ja, dat is een vet nummer. Tot aan de reclame en dan zometeen het dagoverzicht met Melle Tuik.

0: De Simpel Super Super Super Sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
2: Creon Kozijnen.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
5: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
4: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
5: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
4: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
5: Hoppa!
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Het is 6:30 en voor een overzicht van het nieuws van vandaag natuurlijk naar Melle Tuyck. Melle, goedenavond.
13: Goedenavond Bas. Ik heb inderdaad weer een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil nu nog geen besluit nemen over de opvang van asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Het college van burgemeester en wethouders wil juist door met de plannen nu de natuurvergunning eind deze maand definitief wordt. In het gebouw aan de Sportlaan moeten tijdelijk zo'n 750 mensen worden opgevangen, onder wie 450 asielzoekers. Uitstel kost de gemeente volgens het college ongeveer €400.000 per maand. Aanstaande donderdag praat de gemeenteraad verder in een zogenaamd 2-minuten debat. Omwonenden van het Bredewater in Zoetermeer maken zich zorgen. In korte tijd waren er 3 banden in leegstaande kantoorpanden. De Zoetermeerse burgemeester Michel Bezuijen over de maatregelen die zijn genomen om verdere herhaling te voorkomen.
14: Voor deze panden hebben we een aantal maatregelen getroffen. We hebben in ieder geval gezorgd dat er ook beveiliging rond de panden is. Zoveel mogelijk die panden allemaal dichtgemaakt, daar waar het allemaal kan. Hekken eromheen gezet, lichten erbij gezet. Er wordt nog gekeken of er camera's bijgezet kunnen worden.
13: Het gerucht ging dat er asielzoekers zouden worden opgevangen, maar dat is zeker niet het geval, benadrukte Bezuijen vanochtend. De gebouwen staan volgens de Zoetermeerse burgemeester al langere tijd op de nominatie om te worden gesloopt. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en de Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BMW heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
15: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
13: Verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dat plan bleek toch niet haalbaar. En tot slot, de klok van de dorpskerk in Voorschoten is weer te horen. De kerkklok had wekenlang tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends gezwegen na klachten over geluidsoverlast. Het geluid kwam boven de toegestane normen uit. De klok is nu de hele dag zachter afgesteld, laat wethouder Hubert Schokker weten. De gemeente Voorschoten onderzoekt of de klok 's nachts nog verder zachter kan klinken en of er een uitzondering mogelijk is vanwege het cultuurhistorische belang van de kerk. En tot zover, Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
12: Melle, dankjewel weer. En dan gaan we nog even natuurlijk naar Huub Mizee voor het weer.
16: Vanavond is er eerst nog een kleine kans op een bui, maar voor de rest zijn er vannacht opklaringen en blijft het overwegend droog. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig en de temperatuur daalt tot ongeveer 4 graden. Morgen is er eerst nog wat zon, voor de rest zal de bewolking toenemen en volgt er later op de ochtend regen. De wind is morgen zuidelijk, matig aan de kust vrij krachtig en morgenmiddag wordt het 14 of 15 graden. Woensdag is er vrij veel bewolking, valt er eerst opnieuw enige tijd regen. Later komen er opklaringen en dan wordt het plaatselijk 18 graden. En donderdag is er eerst bewolking, later komt er meer zon en dan wordt het ongeveer 20 graden.
12: En goed nieuws als je op de weg zit. Robert Vriezen, ja, ik zocht zijn naam even hoe is mogelijk. Die meldt helemaal niks meer. Die zit lekker aan, aan zijn lunch, denk ik, of aan zijn diner. Oh, wow.
17: West komt thuis.
12: Een verzoekje binnengekomen van Geer en van Carla. Voor Jan Keizer aangevraagd. En natuurlijk ook voor zijn Henneke. Dat is een vrouw. To love somebody. Dit zijn de Bee Gees.

Van Geer en Carla voor Jan en zijn vrouw Jenneke. Henneke moet ik zeggen, neem ik wel. Ja, ik ken iemand die heet Jenneke. Vandaar dat dat dan in je hoofd zit, hè. Veel beterschap gewenst, dat was ook de boodschap die erbij kwam kijken. 7:08, West komt thuis op Radio West. We zitten midden in de 60s at 6. Een verzoek binnengekregen via de e-mail van Veronique. Veronique Jansen, ze schrijft: hey Bas, gezellig dat je weer terug bent. Nou, dat is hartstikke lief, dank je wel. Afgelopen weekend heb ik een supergezellig feestje gehad in het altijd pittoreske Afferden. Alwaar zich ook twee vaste Omroep West-luisteraars bevinden, zoals je weet. Ja, dat weet ik. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat de muziek ook weer puik verzorgd was. En zo kwamen onder andere de Beach Boys voorbij met Good Vibrations. Het zou leuk zijn als je nog een gaatje hebt voor straks voor dit liedje. En dan kan ik nog even nagenieten van diezelfde goede vibes. Eens even kijken.

Voor Veronique, daar in het verre Limburg, de Beach Boys, de Good Vibrations. Nou, ik hoop dat het weekend nog een beetje naresoneert. Dat zou wel zo mooi zijn. Een plaatje aangevraagd hier door Alex Manoch. Die schrijft, Habas, Brown Eyed Handsome Man van Buddy Holly. Die zou ik graag willen horen. Ja, maar natuurlijk. En straks spelen we dat spelletje in zijn achteruit.

0: Buddy Holly voor Alex.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dan zijn we weer toe aan het spelletje In zijn achteruit. Het is natuurlijk 60s at 6, dus ik heb een jaren 60 plaatje gepakt. Een superbekend plaatje trouwens van een superbekend bandje. Dus ja, eigenlijk hoor je dit wel te weten. Zelfs met je ogen dicht en In zijn achteruit. Maar natuurlijk stel ik je dan wel in de gelegenheid om daar eventjes op te kunnen komen. Daarvoor zal ik zo meteen het fragmentje even draaien. En mocht je nou denken van nou, ik ga mijn best doen, maar ik weet het bij het lichte puntje van mijn... Kom er niet helemaal op, vraag dan om een snipperhintje. Een snipperhint is een klein stukje van de plaat, maar dan in zijn vooruit. Om je een beetje op weg te helpen natuurlijk. Vanavond in de aanbieding voor jullie het puzzelboek. Omroepwets puzzelboek. Als je van puzzelen houdt en je houdt ook van deze muzikale puzzels... nou, dan zit je dubbel goed natuurlijk. Die doe ik in een envelop en de eeuwige eer die doe ik er ook bij. Want ja, die verdien je natuurlijk wel als je die plaat goed weet te raden. Goed, genoeg gekwebbeld. Ik ga je de opgave laten horen. 070-390-5454 is het nummer van de studio. En hier is dan die opgave van vanavond. Ja, die lijkt me medium. Niet per se heel makkelijk, maar ook natuurlijk niet super moeilijk, maar wel daartussenin. 070-390-5454. Welke plaat, welke bekende plaat uit de jaren 60 hoor je hier in zijn achteruit? Ja, 070-390-5454. Welke plaat is dat nou toch? Jullie weten het nog niet. Er wordt nog niet gebeld. 070-390-5454. Ja, ik kan dat pauzemuziekje wel even een half uur aanzetten natuurlijk. Lekker plaatje trouwens dit. Ah, er wordt gebeld. Er wordt gebeld. Nou, we gaan eens even kijken wie ik aan de lijn krijg. Volgens mij is dat Kees. Dag Kees, goeie avond.
2: Ja, goede avond, Bas.
0: Ja, goede avond. Je hebt de radio nog wel een beetje hard aanstaan op de achtergrond. Klopt dat?
2: Ja, ik moest even tot me doordringen, maar ik kom erachter dat ik toch een snipper in nodig heb.
0: Ja, jij weet het erg mooi te verkopen. Nou, Kees, let goed op, dan komt hier jouw snipper in. Ja, let op, hè.
1: Snipperhint.
2: Dat, ja.
0: Ja, dat was een korte, hè? Dat was echt een snippertje.
2: Ja, maar ik herken het wel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Moet je hem nog één keer horen, dat snippertje?
2: Ja, ik dacht het wel. Ik zie het liedje voor me.
0: Ja,
2: maar...
0: ik hoor dat je het ligt op het puntje van je tong. Nou, let op.
1: Snipperhint.
2: Herman Hermits.
0: Ik luister. Met open mond.
2: Oh, ik heb fly of zo.
0: Nee, dat ga ik natuurlijk niet zitten verklappen hier. Want dat is nou juist het spelletje. Hoe heette die plaat ook alweer, zei je?
2: I can fly.
0: Ja, ja. Ja. Ja, Kees, ja, helaas kan ik jou vanavond niet de oorkonde en de vlag in de wimpel doen toekomen.
2: Nee, dat was vorige maand. Ja.
0: Ja. Oh, Kees, nee, het is 100% fout. Hoe vind je dat?
2: Nou, de volgende meer succes.
0: Ja. Dankjewel voor het meedoen, Kees. Altijd leuk om je weer te horen. De groetjes, hoi hoi.
2: Hoi,
0: dan ga ik naar Martin, die zit daar in Afferden. Ja, en die heeft notabene dat feestje daar georganiseerd... waarbij Veronique ook nog mocht komen. Nou ja.
3: Ja, dat was episch.
0: Ja, oh, episch was het zelfs. Oh, jee, wat hebben jullie allemaal gedaan, joh.
3: Nee, het was echt een vrede boek, hè.
0: Ja. Ja. Dus dat was in ieder geval geslaagd.
3: Goeie vakantie gehad.
0: Ja, goede vakantie gehad. In Engeland geweest, Zuid-Engeland. Hebben we daar motor gereden met z'n allen. Allemaal aan de verkeerde kant van de weg. Dat schijnt daar normaal te zijn, dus... Ja,
3: nee, het was mooi.
0: Ja, daar zaten we wel. En we zaten ook in Devon, geloof ik. En ik ben altijd slecht in de streken daar in Engeland. Maar we zaten wel in een streek waar ze heel veel van die kleine weggetjes hebben. Supersmal. Één auto breed. En dan met van die hagen ernaast 3 meter hoog. En dan komt er achter de bocht komt er dan in één keer een paard. Of een vrachtwagen met beton. En zo gaat het maar door. Dat is niet normaal wat je daarmee maakt.
3: Ja, ja. Je hebt het leuk gehad.
0: Ja, fantastisch gehad. Het was gezellig en het was ook onbetaalbaar, dus het was ook mooi. Ja, dus en we zijn een beetje tussen de regenbuien door weten te laveren, dus dat was ook mooi.
3: Kijk, dus je kunt er weer een jaar tegenaan.
0: Nou, dat vind ik een beetje overdreven. Als het even kan, nog iets eerder, als je het niet erg vindt. Ja, ja, daarom. Nou, Martin, leuk dat je... Blijf even aan de telefoon natuurlijk, want een andere vaste klant van het spelletje, Carla Verschoof uit Gouda. Ze belt ook. Dag Carla, goedenavond.
4: Goedenavond, Bas. Fijn je weer te horen.
0: Nou, dankjewel. Heel lief. En fijn ook jullie gastheer weer te mogen zijn via de radio. Altijd mooi. Ja, en Carla, ja, het spelletje van vandaag, er wordt niet zo heel hard gebeld. Is die dan toch een beetje pittig, denk jij?
4: Ja, een beetje lastig. Ik weet ook niet of ik hem goed heb, maar ik ga gewoon een poging doen.
0: Leuk, leuk, leuk. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, je hebt gehoord, Martin die zit voor je. En dat is natuurlijk ook een crack, hè, dat weet je. Dus nou ja. Martin, ik ben weer terug bij jou. Ja, we hadden net Kees aan de lijn. Nou, die had het 100% fout. Hoe goed ga jij het doen?
3: Oh, je hebt tegen mij?
0: Ja, sorry Martin, ik heb tegen jou. Ja.
3: Ja, nou, volgens mij is met die aapjes.
0: Ja, ik zit hier nu te knikken, dat kun je zien. En Carla knikt volgens mij ook een beetje, als ik zo
4: ik
0: goed
4: knik
0: hoor.
4: Even mee, ja.
0: Ja, precies dat. Maar,
3: dan de titel, hè?
0: Die moet je nog even inkoppen natuurlijk, hè?
3: Ja. Nou, volgens mij zijn het de Monkees met Daydream Believer.
0: Zou het, joh. Daydream Believer, I'm down. Ja, goed gedaan. Carla, zat je ook op dat spoor?
4: Ja, zeker. Die had ik ook.
0: Ja, goed gedaan. En wat hielp je over de drempel? Was dat snipperhintje?
4: Ja, dat snipperhintje inderdaad. Want ik maakte er geen chocola van die plaat in zijn achteruit. Nee, dat was heel lastig.
0: Ja, hij was medium. Ja, dat is wel helemaal waar.
3: Ja, Dito hier.
0: Wat zei je, Martin?
3: Ik zei Dito hier. Ik hoorde het ook niet zonder de snipperhint.
0: Oh, oké. Oh, ja, oké. Okay. Ja, duidelijk verhaal, joh. Hartstikke goed. Nou, Carla, dankjewel voor het bellen. Gezellig. Ik hoor je wel weer een keertje, dus dat komt ook alweer goed. Dag, Carla, doei.
4: Ja, fijne avond.
0: Dankjewel, hoi.
4: En gefeliciteerd voor de eerste beller.
0: Ja, dat is Martin is dat. Martin heeft hem binnengesleept.
4: Martin, gefeliciteerd. Oké,
0: dankjewel. Ja, Martin, hou je een beetje van puzzelen, want ik heb voor jou het Omroep West puzzelboek. Dat is een heel fatsoenlijk puzzelboek. Dus ik zou daar niet te snel nee tegen zeggen.
3: Nee, daar zeg ik zeker geen nee tegen.
0: Je houdt wel van een puzzeltje en ook van muzikale puzzels. Vind je ook mooi, dat is wel duidelijk. Ja, hartstikke goed, joh.
3: Ja, eerste.
0: Helemaal mooi. Martin, gefeliciteerd. We spreken elkaar alweer.
3: Dankjewel.
0: Joe, oké. En dat is hem dan natuurlijk, hè, die plaat in zijn achteruit. De Monkees, Daydream Believer. En Martin had het helemaal goed.

Dat was hem met de oplossing van de plaat in zijn achteruit. The Monkees, Daydream Believer. En Martin uit Afferden die ging er vandoor met dat mooie Omroep West puzzelboek. Wat wil je nog meer? West Komt Thuis zit erop. Morgenmiddag vanaf 4 uur weer een nieuwe edition. En ik wens jullie dan alvast een heel fijne avond natuurlijk. En morgenochtend om 6 uur dan meldt Radio West zich natuurlijk weer. West wordt wakker is dan weer van de partij. Als laatste plaat, niet helemaal, maar wel een stuk. Simon & Garfunkel, I Am A Rock. Doei.

0: Vanaf eerste Pinksterdag draaien we een week lang alle platen in de eeuwige roemlijst. En jij bepaalt de volgorde. De stembus sluit woensdag om 12 uur 's middags. Breng nog snel even je stem uit op omroepwest.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
7: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Tebbenhof.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
12: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
15: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
14: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
15: We zijn al zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
14: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.

0: Zorgen over een hoge werkdruk.
1: We zijn al maanden bezig de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven en een heleboel beveiligers. We zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
0: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
5: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen.
4: Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie.
6: Spreek je eigen jingle in.
7: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
8: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
9: Tot dan!

0: Ik ben Daniel, ik ben 25 jaar, ik kom uit Zoetermeer. En ik speel rolstoelbasketbal in het Nederlands team.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Kijk, eigenlijk als persoon die blind is, voel ik me hier niet gehandicapt. Ik ga gewoon lekker hard lopen. De buddies, die weten dat je niet kan zien. Ja, het is zo leuk, weet je. En je doet het vooral voor jezelf.
1: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Eventstudio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
8: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
7: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de naties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
8: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
7: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76.

0: aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik ben Patrick van Houten en als je nou gaat stemmen voor de eeuwige roemlijst, neem dan ook De Dijk mee. Eerbetoon aan een band die niet meer bestaat, Dansen op de Vulkaan en ook nog eens een keer helaas actueler dan ooit.
1: Dansen, dansen, dansen op de vulkaan.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Ik ben Daniel, ik ben 25 jaar, ik kom uit Zoetermeer. En ik speel rolstoelbasketbal in het Nederlands team.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Kijk, eigenlijk als persoon die blind is, voel ik me hier niet gehandicapt. Ik ga gewoon lekker hardlopen. De buddies, die weten dat je niet kan zien. Ja, het is zo leuk, weet je. En je doet het vooral voor jezelf.
1: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel.
5: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
4: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
9: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
8: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op.
8: Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort.

0: Geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

0: Hoi, ik ben Jordi Blom. En in de eeuwige roemlijst mag wat mij betreft niet ontbreken het nummer Conquest of Paradise van Vangelis. Ik ben liefhebber van elektronische muziek. En dit nummer uit 1992 is echt wel heel mooi. Met ook bombastische klanken en koor.
1: Op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Ik ben Daniel, ik ben 25 jaar, ik kom uit Zoetermeer. En ik speel rolstoelbasketbal in het Nederlands team.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Ik kijk eigenlijk als persoon die blind is, voel ik me hier niet gehandicapt. Ja, gewoon lekker hardlopen. De buddies, die weten dat je niet kan zien. Ja, het is zo leuk, weet je. En je doet het vooral voor jezelf.
1: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
8: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
7: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
9: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
10: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
13: Kom ook naar het stoffenspektakel.
14: De grootste
0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
13: Kom ook naar het stoffenspektakel.
14: De grote

0: Ik ben Pieter Tammens en mijn tip voor de eeuwige roemlijst is Graceland van Paul Simon. We hadden hem mee op cassette, later op cd. Al bijna 40 jaar mee op onze vakanties. En mijn dochters noemen het daarom Bergen van Oostenrijk muziek.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Leon die ligt helemaal rechts achterin. En Juliette ligt tweede van links. En daartussen ligt een jonggestorven dochter.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik speel Walter. Ja. En Walter is de hond.
3: En vind je het een goede rol?
2: Ik vind het. Ik had er zeker mijn twijfels bij aan het begin. Ik snap wat hier de bedoeling van is en hier kan ik echt wat van maken.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ik ben Anil, ik ben 25 jaar, ik kom uit Zoetermeer. En ik speel roze basketbal in het Nederlands team.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Kijk, eigenlijk als persoon die blind is, voel ik me hier niet gehandicapt. Ik ga gewoon lekker hardlopen. De buddies, die weten dat je niet kan zien. Ja, het is zo leuk, weet je. En je doet het vooral voor jezelf.
1: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van de AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van zijn opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De vliegende teams gaan helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na afloop. Maar hoe ze dat precies gaan doen is nog niet duidelijk. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer in het hoofdgebouw werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur heeft de politie de 2 banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurde dergelijke acties zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. De branchevereniging van bedrijven in de Rotterdamse haven schat de schade op 100 tot 250.000 euro per uur. Het luchtalarm gaat definitief verdwijnen. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenennetwerk dat kan waarschuwen bij crisis en rampen. En daarmee komt in 2028 ook een eind aan het maandelijks testen van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand. Volgens minister Van Weel van Justitie en Veiligheid is NL Alert veel effectiever. Iedereen krijgt dan een waarschuwing via de mobiele telefoon. Dat systeem bereikt nu al zo'n 92% van de inwoners. Elon Musk heeft de rechtszaak tegen OpenAI verloren. De miljardair doneerde bijna $40 miljoen aan het bedrijf van Sam Altman en was in de beginfase nauw betrokken bij de ontwikkeling van het taalmodel achter ChatGPT. Musk wilde dat OpenAI een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Toen de Tesla-topman in 2018 vertrok, werd het alsnog een commercieel bedrijf. Musk wilde dat aanvechten, maar de jury vond dat hij te lang had gewacht met het aanspannen van een zaak. Het weer er nog tot besluit. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in. Zijn de witte broodsweken ten einde?
6: 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: I'm Andrew van Australië, Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde?

0: meer komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Hoi! Doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Tijdens deze uitzending zal een grote asteroïde de aarde rakelings passeren. Op 90.000 kilometer afstand. Dat klinkt ver, maar dat is dichterbij dan de maan. Dat is zo dicht bij de aarde als je kunt komen zonder te botsen, zeggen astronomen. Het is een steen zo groot als enkele stadsbussen op een rij. Groot genoeg om een stad als Hilversum in één klap te verwoesten. U luistert en wij maken dit programma vanavond toch een beetje met gevaar voor eigen leven. Goedenavond en welkom bij Met het oog op morgen. Rob Jetten kreeg de laatste dagen veel kritiek te verduren. De burgemeesters onder meer voelden zich in de steek gelaten in die asielcrisis. Vanavond was er spoedoverleg en onze verslaggever Lars Geerts die stond buiten te wachten. U hoort hem zo meteen. Inclusief onderwijs. Alle leerlingen zoveel mogelijk in dezelfde klas of in ieder geval naar dezelfde school, maar niet naar speciaal onderwijs. Politiek en onderwijsbestuurders die zien het als een ideaal en voor 2035 moet het werkelijkheid zijn. Maar de leraren voelen er niets voor en ze geloven er niet in, bleek uit vandaag gepresenteerd onderzoek. Hoort u straks meer over. Europese leiders intussen vergaderen in Straatsburg, want er moet een nieuwe handelsdeal komen met de VS. Dat is een heet hangijzer, dat weet u nog wel. Vorige zomer, de tarieven, de dreigende handelsoorlog. Komen ze dit keer met een antwoord daarop? U hoort het straks van verslaggever Chris Ostendorf. Het stukgilde van Nederlandse meesterstucadoors, die bijzondere monumentale stukken kunnen beheersen. Dat zijn bloemen, ornamenten, mooie dingen aan het plafond. Ze bestaan 25 jaar, dat gilde. En twee van die stucadoors die komen hier vertellen over hun vak. En we hebben live muziek. Americana-legende Emmylou Harris. Die bezoekt Nederland, misschien wel voor het laatst. Want het is een afscheidstournee, dus dat zou kunnen. Hilde Vos intussen brengt hier in de studio een ode aan Emmylou Harris. We beginnen met het nieuws van
1: maandag 18 mei.
3: We are following some breaking news overseas this morning. The cruise ship linked to the deadly hantavirus outbreak is now docked this morning in the Netherlands.
4: The MV Hondius, there it is, now docked in Rotterdam.
2: Rotterdam was even wereldnieuws vanwege cruiseschip Hondius. Dat aankwam

0: na de Hantavirus-uitbraak. Er was zelfs pers helemaal uit China.
1: It's one of the top news headlines.
0: Het is wel even wennen voor de Rotterdammers, al die aandacht.
2: Ik vind het wel bijzonder. Ik heb eigenlijk nog nooit zoveel bij elkaar gezien, hè?
3: Zoveel journalisten.
2: Ja, zoveel journalisten. En het gaat eigenlijk alleen maar om een klein bootje waar toevallig het virus is geweest.
0: De buitenlandse opvarenden worden opgevangen in Porto Cabins. Al omschrijft de GGD dat iets vrolijker.
4: Kleine witte huisjes.
0: Mensen blijven daar tot half juni.
4: Dat is heel lang inderdaad. Ze hebben al vanaf 6 mei in quarantaine gezeten, eigenlijk op het schip. En nu dan nog deze hele periode nog een maand erachteraan.
0: Ridouan Taghi zat weer in de rechtszaal.
5: Goedemorgen, meneer Taghi. Welkom hier, fijn dat u er bent.
0: Het ging erover dat Taghi nog steeds geen advocaat heeft. Een advocaat die hem eenmalig bijstond, verwacht dat dit moet goedkomen.
6: Advocaten om Ridouan Taghi te verdedigen in het Marengo-proces liggen voor het opgrapen.
0: Er zijn zelfs al twee advocaten in beeld.
6: Roland van der Horst en Aniek Sluiters.
0: Maar die willen dan wel genoeg inleestijd.
6: Ze zullen wel echt de tijd moeten krijgen om het strafdossier van 90.000 pagina's goed te lezen.
0: Hoe lang duurt zoiets?
6: Mijn inschatting op dit moment zou zijn, maar ik praat niet voor de advocaten die hem bij gaan staan, die zou zijn 1,5 jaar.
0: Het is afwachten of het Hof dat ziet zitten.
7: Er zijn ook nabestaanden en er is de samenleving en er zijn medeverdachten. En ook zij hebben er belang bij dat de zaak qua tijd niet veel uit de pas gaat lopen.
0: Lange wachtrijen vandaag bij de security op Schiphol.
8: Ja, over hoe lang gaat jouw vlucht?
9: 3 kwartier.
8: En hoe lang denk je dat je nog in de rij moet staan?
9: 2 uur.
8: Heb je het al opgegeven?
9: Nee, zeker niet. Nee. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb toch niks te verliezen.
0: De overlast komt door een wissel van beveiligingsbedrijven. Veel beveiligers zien dat niet zitten.
10: Ze krijgen nu een nieuwe werkgever. Een stoelendans van 5 werkgevers naar 3 werkgevers. En zoals bij elke stoelendans is er altijd een verliezer. En in dit geval is dat de beveiliger.
0: Veel medewerkers hebben zich ziek gemeld. Ze klagen over de roosters en de korte pauzes.
11: Pauzes zijn kwartiertjes aan gehalveerd. Dan moet je ook nog andere dag komen voor 3 uurtjes.
0: Andere beveiligers zien het probleem niet zo.
12: Ik denk dat je eerst moet kijken hoe het loopt voordat je je druk gaat maken om dingen waar je nu nog niks aan kan veranderen.
0: Zo klinkt het in de Zeelandhallen in Goes. Daar is een tentoonstelling met levensechte dino-beelden. Voor sommige kinderen is dat best spannend.
13: Mama stond daaronder en toen ging die dino zo brullen en zij ging gelijk huilen.
0: Andere kinderen durven die dino's wel aan.
14: Dus toen zei ik, jij mijn zusje bang maken, ik jou bang maken.
15: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: De krant van morgen is vast ingezien en samengevat door Levi van Eck.
16: Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen. Ze zien dat bij kindermishandeling soms zaken langer op de plank blijven liggen bij Veilig Thuis dan wettelijk is toegestaan. Daardoor bestaat volgens hen het risico dat kinderen te lang in een onveilige thuissituatie blijven zitten. Lezen we in de Telegraaf.
0: Zo vragen de advocaten zich in de krant af of de zaak in Stadskanaal, waar 2 jonge kinderen structureel werden mishandeld, niet veel eerder aan het licht had kunnen komen. Na een melding moet Veilig Thuis binnen 5 dagen een veiligheidsbeoordeling doen, maar die termijn wordt lang niet altijd gehaald, zeggen de advocaten.
16: Stop met de eindexamens. Die oproep doet docent Nederlands Joost van Driel in zijn nieuwe boek over het voortgezet onderwijs. Het is een krankzinnig instrument, vertelt hij erover in het AD. Een rituele dans die in mei scholen onnodig een maand op slot zet, noemt hij het.
0: In plaats van het doen van een centraal examen zouden scholen zelf een diploma kunnen afgeven aan de leerlingen die ze al jaren kennen. Verder pleit Van Driel om de leerplicht te verlagen naar 16... zodat jongeren eerder kunnen gaan werken of stage lopen. Ook wil hij de schoolbel afschaffen omdat het volgens hem een symbool is van een verouderd systeem.
16: In het ND gaat het over het houden van vogels als huisdier, zoals postduiven, parkieten en papegaaien. De dierenbescherming wil hierover het gesprek aanzwengelen en heeft een documentaire gemaakt. Daarin gaan medewerkers langs bij duivenmelkers, vogelshows en opvangcentra voor afgedakte papegaaien en parkieten.
0: In de docu komt de dierenbescherming niet met oordelen. Wel hoopt de organisatie dat er meer regels komen voor het houden van vogels. Zoals bij zoogdieren al het geval is. Honden en katten met een te korte snuit zijn bijvoorbeeld verboden. Maar duiven die gefokt worden met extreem grote kuiven, waardoor ze nauwelijks nog iets kunnen zien, mogen nog wel.
16: En wat is toch het geheim om gelukkig te zijn? Ja, dat willen we allemaal wel weten natuurlijk. Toch hebben we daar zelf meer invloed op dan we denken. De Volkskrant sprak met Lori Sentels, hoogleraar psychologie op de Yale Universiteit. Ze ontwikkelde een vak waarin ze studenten leert gelukkig te zijn.
0: Trouwen, promotie op je werk, een huis kopen, ja, daar word je eerst even gelukkig van. Maar dat went ook op den duur. Blijf daarom stilstaan bij de kleine geluksmomenten. Zelf denk ik nog altijd aan de mooie eigenschappen van mijn man. Zijn lach, hoe lief hij is, zegt Santos. Ook doet ze extra lang over het eten van haar favoriete ijs.
16: Wat het meest bijdraagt aan geluk zijn sociale contracten, benadrukt Santos. En het klinkt misschien rot, zegt ze, maar ik vergelijk mezelf altijd met mensen die het slechter hebben. Want we zijn erg gewend om ons te vergelijken met wie het beter heeft. Dat gebeurt vooral op sociale media en daar worden we dan weer ongelukkig van. Dus haar tip, stop zoveel mogelijk met sociale media en praat echt met elkaar.
15: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
0: Ik zei het al, we hebben een ode aan Emmylou Harris die komende week ons land bezoekt voor haar afscheidstournee. Ze is ook al een beetje op leeftijd. Hilde Vos is hier met haar band en zij spelen als eerste Amarillo.

0: Yeah, Hilde Vos en haar band. Een ode aan Emmylou Harris. Amarillo was het nummer. Ja, het was wel tijd voor een goed gesprek met Rob Jetten en de Nederlandse gemeente. Want de sfeer ging er niet op vooruit. Ze hadden oneenigheid over de asielopvang. Veel onrust natuurlijk in Loosdrecht, IJsselstein. En er was ongenoegen over het vermeende gebrek aan steun vanuit Den Haag. Er was een gesprek vanavond. Dat vond plaats op het Catshuis bij Den Haag. Politiek verslaggever Lars Geerts was daar in de buurt. Lars, goedenavond.
1: Dag Pieter, goedenavond.
0: Is het weer allemaal pais en vree?
1: Nou, de gemeenten waren op zoek naar steun. En steun, dat kregen ze, hoor. De premier die ging pal voor ze staan. Er waren een aantal zaken waarover de gemeente het kabinet graag wilde horen. Dat ging over inderdaad het steun aan de lokale bestuurders als het ging om dat geweld dat zo veroordeeld moest worden en moest worden aangepakt. Of ze vierkant inderdaad achter die bestuurders wilden gaan staan en of ze hulp konden krijgen, AUB, bij die wens van het Rijk om die asielzoekers op te vangen. Nou, op alle drie de punten, het eerste antwoord van Jetten, werden ze al meteen bediend.
2: Dat de mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken. Dat die zullen worden opgespoord en dat die zullen worden gestraft, omdat we dit niet accepteren. Omdat ze daarmee het lokale bestuur en de lokale democratie in de weg zitten. Maar ook andere inwoners de mogelijkheid ontnemen om hun stem te laten horen als ze het niet eens zijn met de asielaanpak. We gaan daarnaast als gemeente en als kabinet door om de instroom in Nederland naar beneden te krijgen en dan tegelijkertijd de asielopvang in betere banen te leiden. Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
1: Ja, maatwerk en vliegende teams die gaan de gemeente helpen om die asielnoodopvang te regelen.
0: Nou, dat denk ik dat de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten helemaal glunderend en blij naar buiten kwam vanavond.
1: Dat is Sharon Dijksma en die kan heel goed glunderen. Luister maar.
3: Ik heb gezegd dat ik steun wilde van dit kabinet en dat ze naar voren moesten stappen. En dat hebben ze vanavond gedaan en daar ben ik blij mee.
1: Daar is ze blij mee, inderdaad. Waar ze iets minder blij mee was, dat was wellicht wat andere kritiek van de gemeente richting politiek Den Haag in zijn algemeen. Namelijk hoe politiek Den Haag omgaat met een wet die ze zelf hebben aangenomen en waartoe de gemeenten verplicht zijn om hem uit te voeren. Oftewel, die vermaledijde spreidingswet.
0: Ja, want daar werd toch een beetje onduidelijkheid gecreëerd van in hoeverre wordt dat gehandhaafd, moet je daaraan vasthouden. Was dat ook die kritiek?
1: Ja, dat is de kritiek. Hoe tweeslachtig Den Haag eigenlijk met die wet omgaat. Ook een coalitiepartij als de VVD. We hebben de quote van Rubel Brekelmans, de fractievoorzitter van die partij, al een paar keer voorbij horen komen, waarbij hij zegt dat gemeenten ervoor kunnen kiezen wel of geen noodopvang wel of geen plekken te regelen voor statushouders. Want dat is wat ze eigenlijk moeten doen. En naar de letter van de wet heeft hij gelijk. Het kan zo zijn dat als het verzoek komt van het Rijk om die plekken te regelen, dat je dan met andere gemeenten in de omgeving gaat praten of zij het wellicht willen doen, zodat jij dat niet hoeft te doen. Maar er spreekt nou niet echt een volle bak steun uit voor een wet die Den Haag nu eenmaal democratisch heeft aangenomen. En dat steekt Dijksma behoorlijk.
3: Uiteindelijk, of je het nou wel of niet eens bent met het aannemen van een wet, als die wet er eenmaal is, dan geldt die ook gewoon voor ons allemaal. En als je daar vanuit de Kamer niet mee eens bent, ja, dan moet je gewoon een voorstel indienen tot wijziging. Maar de democratie heeft hier zijn werk gehad en dit is wat de uitkomst was.
1: En dus kwam Dijksma naar het Catshuis vanavond om ook aan de premier te vragen: sta achter je eigen wetten.
0: En wat kan Jetten dan doen?
1: Nou ja, hij staat er wel achter. Dat is het probleem niet zo. Alleen het wordt ingewikkelder op het moment dat die coalitiepartners en andere politici die bijvoorbeeld oproepen tot verzet tegen die wet aan te spreken. Het enige wat hij kan doen is in ieder geval zich uitspreken en ook de steun uitspreken voor die bestuurders. En dat doet hij dan ook volmondig.
2: Ik denk dat het goed zou zijn als politiek breed ook gewoon wordt gezegd tegen dit land: wij zullen ook als Nederland mensen opvangen die vluchten voor oorlog en geweld. En je kunt dat niet overlaten aan Ter Apel, Budel en een paar andere plekken. Daar zal je in het hele land allemaal je steentje aan moeten bijdragen. Want als we dat doen, dan krijg je ook een situatie met veel minder overlast en veel minder gedoe.
1: Ja, dit is het. De oproep aan politici in Den Haag om inderdaad steun uit te spreken voor die verspreiding van de opvang van statushouders in Nederland. Verder kan die ook niet gaan. Irriteren kan hij zich wel. Dat horen we in ieder geval achter de schermen, dat ook bij andere coalitiepartners er toch wel vrevel is over de uitspraken van de VVD op dit terrein. Maar ja, ze willen het niet al te hoog laten oplopen. Het gaat al een beetje wat minder in de coalitie de laatste tijd. Er is al wat meer chagrijn. Laat het nou niet al te openlijk blijken, is ook een beetje het motto.
0: Nou, was ook de kritiek dat Jette zich niet had laten zien. Hij was natuurlijk ook even in het buitenland rond die protesten. Ja. Heeft hij geprobeerd vanavond zijn zichtbaarheid weer in te halen?
1: Nou, zichtbaar was hij inderdaad. Afgelopen week was die kritieker. Hij zat op de Antillen, zoals je al zei. Maar er was nog een reden voor niet al te hoog of al te hard op de trom slaan hierover. Volgens Jette was het ook op verzoek van de gemeente en van de burgemeester zelf.
2: Vorige week waren er natuurlijk demonstraties die echt uit de hand liepen. De politie was daar druk mee, het OM, lokale gezag. Ik heb toen met veel burgemeesters en ook de politie gebeld. Die hebben ook mij toen gevraagd, ja, ga ons nu niet in de weg lopen op het moment van die demonstraties, maar kom wel in actie om deze problematiek te doorbreken. En ik ben blij dat we daar vanavond echt een hele grote stap op hebben kunnen zetten.
1: Ja, oftewel, op het moment dat ik ergens naartoe ga, dan kan het zomaar zijn dat er olie op het vuur komt en dat er nog meer demonstraties, nog meer protesten en wellicht nog meer geweld plaatsvindt. En dat is dus de reden waarom we een deel van het kabinet en ook Rob Jetten niet hebben gezien in al die gemeenten.
0: Maar er was ook onrust binnen D66.
1: Ja.
0: Heeft hij het in eigen huis allemaal wel onder controle?
1: Ja, er was een brief. Afgelopen weekend werd die opgesteld. De initiatiefnemers die vonden toch dat de premier wel heel erg afwezig was. En vooral als het ging om normeren. Want D66 heeft zich natuurlijk altijd uitgesproken voor vluchtelingenopvang. Heeft zich altijd uitgesproken voor de spreidingswet. En heeft zich ook altijd uitgesproken voor de rechtsstaat. En zij vinden toch echt, die briefschrijvers, en inmiddels ondertekend door 130 mensen, dat Jette dat te weinig gedaan heeft. Ze hebben die brief vanochtend verstuurd en per omgaande kregen ze ook meteen antwoord van de premier. Hij gaat binnenkort met ze in gesprek. En ja, hij gaat ook, zoals we vanavond horen, zoals hij vanavond ook zei, een norm stellen. Want hij denkt dat hij dat vanavond in ieder geval gedaan heeft.
0: En nou is Jette niet een man van stevige woorden. Hij is eerder van een soort understatement. En dat keerde zich tegen hem. Bijvoorbeeld als het ging over de oproep tot geweld van Gidi Markesauer. Daar zou hij te milde woorden hebben gekozen.
1: Ja, dat was ook de kritiek van de leden. Hè, dat hij daar inderdaad niet de norm stelde waar hij in het verleden, of waar D66-leden dat zeker van hem wel verwachten. Als het gaat om uitspraken van onder andere politici. En in dit geval ging het dus om uitspraken van Gidi Markesauer. En zijn oproep tot maximaal geweld om ervoor te zorgen dat Palestijnse vluchtelingen hier niet naartoe komen. Wat zou dat kunnen betekenen voor de samenwerking bijvoorbeeld? Want D66 heeft in het verleden toch gesproken met die partijen. En ook altijd gezegd dat dit minderheidskabinet bijvoorbeeld ook steun bij Markesauer vandaan moet halen. Nou, die liefde, dat wilde Jette vanavond nog wel even zeggen, die bereidheid in ieder geval tot samenwerking, die gaat op dit moment wel even op een heel laag pitje, totdat Markesauer wat directer afstand heeft genomen van die woorden.
2: Zonder een duidelijke afstand van de uitspraken die we vorige week hebben gezien, is samenwerking gewoon echt ingewikkelder.
4: Heeft hij die afstand nu genomen? Heeft hij die afstand nu genomen?
2: Nou, ik heb hem nog niet persoonlijk gesproken. Dat wil ik graag deze week doen. Maar ik zag vanmiddag een uitgebreide tweet voorbij komen. En dat was wat mij betreft nog niet duidelijk genoeg. Afstand nemen van de uitspraken die vorige week zijn gedaan. Niet duidelijk genoeg.
1: Niet duidelijk genoeg. Er moet eerst nog een gesprek plaatsvinden. En Markesauer zal direct en meer terug moeten komen op die woorden. Anders is voor de premier samenwerking met de beweging van Markesauer niet in vragen op dit moment.
0: Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. Inclusief onderwijs. Het is een mooi ideaal, maar het is onhaalbaar. Het is risicovol. En eigenlijk wordt het helemaal niks, zegt de meerderheid van leraren en onderwijsondersteuners. Volgens een rapport dat morgen wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. En dat terwijl het onderwijs volgens alle plannen van de overheid in 2035 helemaal moet zijn overgegaan op dat inclusief onderwijs. En dat betekent in praktijk iedereen naar dezelfde school en het speciaal onderwijs afgeschaft. In de studio Simone Fomenko. Zij is lid van het bestuur van de Algemene Onderwijsbond. Welkom. En je staat ook zelf voor de klas, hè?
5: Ja, ik wilde zeggen, ik ben voornamelijk leerkracht.
0: Voornamelijk leerkracht. Ja, ja, want er lijkt wel een soort kloof te zijn tussen de bestuurders, die zijn nogal voor, en de docenten die het moeten gaan uitvoeren, die moeten er eigenlijk heel kort door de bocht niks van weten.
5: Ja, dat wil ik toch wel iets wat nuanceren. Want het is niet zo dat leraren er niks van willen weten. Alleen in de huidige omstandigheden lukt het gewoon niet. Dus het is geen kwestie van willen, maar meer van kunnen.
0: Ze zien wel het ideaal, maar ze denken in praktijk gaat dit gewoon niet zo goed uitpakken.
5: Nee, omdat de randvoorwaarden er gewoon nog niet zijn. En dat is wel iets waar, denk ik, nog wat te doen valt, ook voor het ministerie.
0: Laten we eerst even kijken wat het ideaal precies is. Want nu heb je speciaal onderwijs. Daar kunnen allerlei vormen van zijn. Kinderen met een handicap. Ja. Kinderen die hoogbegaafd zijn juist bijvoorbeeld. Met ernstige leerproblemen. Ja. Zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ja. Kan van alles zijn.
5: Ja.
0: En het ideaal is eigenlijk iedereen weer naar hetzelfde gebouw. Iedereen weer naast elkaar. Ja. Op het schoolplein en misschien zelfs in dezelfde klas.
5: Ja, nou, dat misschien uiteindelijk het ideaal zou zijn dat iedereen inderdaad ook in dezelfde klas terechtkomt. En ik denk dat daar ook.
0: Wat is daar het ideaal van? Waarom is dat zo idealistisch?
5: Nou ja, kijk, je kunt je voorstellen als ouder van zo'n kind dat je het fijn vindt dat het kind gewoon lekker met vriendjes in de buurt kan spelen en niet 's morgens vroeg in een busje gebracht moet worden en 's middags laat weer terugkomt, waardoor het aansluiting mist. Het is ook goed dat kinderen elkaar ontmoeten. Hè. Onze maatschappij heeft nogal de neiging om mensen wat op afstand te zetten als het ingewikkeld wordt. Dus ik snap het ideaalbeeld echt wel dat we elkaar blijven ontmoeten. Alleen je vraagt nog wel wat van zo'n leerkracht om alle kinderen die een extra ondersteuning nodig hebben om die te bedienen.
0: Want zeker als het een goede klas is. Dat lijkt me een van de belangrijkste voorwaarden. Ik bedoel, als je 10 leerlingen hebt, dan kan je nog wel wat meer aandacht aan eentje geven. Maar daar zijn we natuurlijk niet.
5: Nee, de klassen zijn groot en de problematiek is divers. Hè? Want je kunt je voorstellen dat kinderen met gedragsproblemen die meer naar buiten toe, externaliserend noemen we dat, en je zet een kind erbij wat juist moeite heeft met prikkelverwerking. Nou, zet die bij elkaar in een klas. En je kunt je voorstellen dat het voor beide kinderen niet prettig is. De leraar moet ook al die kinderen de aandacht geven die ze nodig hebben. En ten koste van wie gaat dat? Ik denk uiteindelijk van alle kinderen en de leerkracht.
0: Dus dat betekent dat bijstellen alleen maar naar beneden kan? Van het onderwijsniveau?
5: Ja. Nou ja, het vergt gewoon bepaalde skills. En niet iedere leerkracht is daartoe uitgerust. Je kunt ook niet verwachten in een 4-jarige opleiding dat je alles leert. Dus dat vergt dat je je verder professionaliseert. Daar is lang niet altijd tijd en ruimte voor. Zeker niet nu met een nijpend tekort. En dat zijn wel hele essentiële dingen die een beetje over het hoofd lijken te worden gezien.
0: Heeft u het idee dat er wordt geluisterd naar de docenten? Als zulke plannen worden? Nee.
5: Nee, dat is ook een van de redenen waarom wij niet meer meepraten als sociale partner aan tafel. Omdat wij blijven onze zorgen uiten en worden niet gehoord. Dus op een gegeven moment, hoe lang blijf je dan nog praten met elkaar?
0: Hoe kan dat? Dat mensen plannen maken voor een sector en dan niet luisteren naar de mensen die het uiteindelijk gaan uitvoeren?
5: Ja, dat vraag je denk ik aan de verkeerde. Want ik vind het echt jammer. Want dit kent uiteindelijk denk ik vooral alleen maar verliezers. En wat ik heel jammer vind is dat we dus het gesprek nu voeren, wat we al 15 jaar aan het voeren zijn. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Hè. Mensen die verder van de praktijk afstaan vinden dit een heel goed idee. De mensen die het moeten uitvoeren, die hebben echt nog wel zorgen. En als je die zorgen niet serieus neemt en daar niet naar kijkt en er oplossingen voor biedt, dan kun je leraren wel wegzetten als ze willen niet. Maar ik denk dat het echt is dat ze niet kunnen in de huidige omstandigheden.
0: Ze zien gewoon dat dit gaat stranden. Ze zien gewoon het probleem.
5: En de kinderen worden uiteindelijk, die betalen de rekening. Want je ziet het aantal thuiszitters is toegenomen. De scores in de ranglijsten zijn ook niet om heel erg over naar huis te schrijven. Dus ik denk dat uiteindelijk de werkdruk voor leraren, noem alle gevolgen op. Ja, ik snap niet dat je daar doof voor kunt blijven.
0: Hoe ziet u het nu verder gaan? Want u zei, wij praten niet meer, want we voelen ons niet gehoord.
5: Ja.
0: Denkt u dat dit schip gewoon doorgaat denderen?
5: Nou ja, er liggen natuurlijk VN-verdragen, dus ergens zal de politiek ook wel moeten. Hè? Dus we kunnen daar onze ogen ook niet voor sluiten. En nogmaals, ik wil benadrukken dat de leraren ook heel duidelijk zeggen, we zien echt wel mogelijkheden door bijvoorbeeld het onderwijs veel meer onder één dak te organiseren, waarbij kinderen elkaar wel ontmoeten, waarin er wel wederzijds kennismaking met elkaar is en soms wat verdergaand. Maar in het huidige klimaat kan dat gewoon niet.
0: Met leraren tekort, met de grote klassen, met toch al te grote werkdruk, al die dingen.
5: Ja.
0: VN-verdragen die zeggen wel van inclusie moet bevorderd worden. En hoe ziet het er dan uit als het in één gebouw is, maar niet dezelfde klas?
5: Nou, dan kun je nog steeds wel de expertise in je gebouw hebben, waardoor kinderen wel met de gedeeltes van het curriculum mee kunnen doen, waarin ze op het speelplein elkaar ontmoeten, waarin er vieringen samen zijn. Ik denk dat daar best wel kansen liggen en dat ook op sommige plekken verder gaand kan dan op andere plekken. Maar ik denk ook dat sommige kinderen juist die speciale zorg nodig hebben en dat je die echt tekort doet als je ze in een reguliere setting zet.
0: Nou hebben we een lange geschiedenis van onderwijshervormingen in Nederland. En ja. Niet allemaal zullen ze de geschiedenisboeken ingaan als buitengewoon succesvol.
5: Nee.
0: Is dat eigenlijk de rode lijn, dat de onderwijzer gewoon niets gevraagd wordt?
5: Ja. Ja, plat gezegd is dat wel vaak wat er aan de hand is, ja.
0: Hoe kan dat? Ik kom terug op die eerdere vraag, maar het verwondert mij. Want u staat toch een beetje ook, omdat u in de bond zit en voor de klas staat...
5: Ja.
0: Met één poot in beide kanten.
5: Nou ja, ik denk dat wij als beroepsgroep ook gewoon een heel groot hart hebben voor alle kinderen. Dus dat je het liefst wel aan het ideaalbeeld wilt voldoen. We zijn uiteindelijk allemaal het onderwijs ingestapt omdat we die iets willen bijdragen, het verschil willen maken in het leven van een kind. Van ieder kind. Maar dan moet je daar wel equipped voor worden. Dus daar zit denk ik het grootste probleem.
0: Iedereen is het wel eens over het ideaal. Ja. Iedereen ziet wel hoe mooi het zou zijn.
5: Ja.
0: Maar in de huidige vorm, in de huidige omstandigheden, zal het gewoon falen.
5: Ja, en uiteindelijk is het passend onderwijs, wat ook niet succesvol is gebleken, is ook een bezuinigingsmaatregel geweest. Dus als je met minder geld dezelfde resultaten verwacht, ja, ik weet niet in welke branche dat werkt, maar in het onderwijs zeker niet.
0: Dat is misschien het probleem, dat er intussen ook gewoon bezuinigd wordt.
5: Absoluut, absoluut. Ja.
0: Wat gaat er gebeuren morgen? Want het rapport wordt gepresenteerd en aangeboden aan de Kamer.
5: Ja.
0: En dan?
5: Ja, ik mag het overhandigen en dan hoop ik dat het rapport goed gelezen wordt. Dat er met het veld gesproken wordt. Dat de grieven serieus worden genomen. En als dat niet gebeurt, ja, dan hoop ik dat collega's ook een grens gaan trekken in wat ze accepteren. Want ik merk ook dat heel veel leerkrachten eigenlijk doorgaan op hun tandvlees tot ze omvallen. En dan uitvallen. Terwijl als die mensen aan de voorkant meer begeleiding, meer ruimte, meer ondersteuning krijgen, denk ik dat heel veel mensen het veel langer volhouden.
0: Ik wens u heel veel succes morgen en ik hoop dat het rapport goed landt.
5: Ja.
0: Dank je wel, Simone Fomenko, lid van het bestuur van de Algemene Onderwijsbond en zelf ook docent.
6: Brussel bij nacht. Brussel's by night.
0: Ja, Brussels by night. Buigt Europa alsnog voor de dreigende taal van Trump of niet? Die vraag ligt morgen voor in Straatsburg, waar het parlement en de lidstaten het eens moeten worden over de handelsdeal met de VS. De tijd dringt, want voor 4 juli wil Trump dat de EU voor hem buigt. Chris Ostendorf is in Brussel. En gaat het parlement dat doen, dat buigen?
7: Nou, dat wordt heel spannend, Pieter. Het wordt een lange, spannende nacht. Morgen in een zweterig zaaltje, wat je zegt in Straatsburg. Daar zitten dan het parlement en vertegenwoordigers van de Raad, zeg maar de Europese landen en de Commissie, bij elkaar om definitief die omstreden, mag je wel zeggen, deal met Trump te sluiten. En om die spanning te begrijpen, moet je toch kort even mee terugnemen naar vorig jaar zomer, toen Europa met de VS tot een principeakkoord kwam, waar Trump heel erg blij mee was. Logisch ook, want de EU moest de invoertarieven voor de meeste Amerikaanse producten terugbrengen naar nul. En als beloning daarvoor werd de EU dan niet met 25% gestraft, maar met 15% tarieven opgezadeld. Een vernederende deal, zou je zeggen. Velen zeiden dat ook, maar Frankrijk voorop. Maar we moeten wel, zeggen de meeste landen in Europa, want we hebben nu tenminste voorspelbaarheid voor ons bedrijfsleven. Dat was de gedachte toen.
0: Maar goed, toen heeft von der Leyen die deal gesloten. Maar die moet dan nog bezegeld worden.
7: Zeker, ja, zo werkt democratie. Trump die regeert per decreet. Maar in Europa moet het parlement en de lidstaten instemmen met beleid. Dus ja, die zitten morgen bij elkaar. Vanaf 21 uur 's avonds is dat. Reken maar dat er ondertussen permanent wordt gebeld met Berlijn, met Parijs, om af te stemmen waar ze wel en niet mee in kunnen stemmen. Zeggen betrokkenen ook hier, want de belangen zijn ontzettend groot. En dat vindt ook onze minister van Buitenlandse Handel, Sjoerd Sjoerdsma. Hij was hier vandaag in Brussel en ik vroeg hem hoe enthousiast hij nou nog is over die handelsdeal. Meneer Sjoerdsma, morgen nacht zou het moeten gaan gebeuren dat Europa dan toch uiteindelijk akkoord gaat met de handelsdeal met de Verenigde Staten. Wat staat er eigenlijk voor Nederland op het spel?
8: Nou, veel, want niemand in Nederland wil heffingen, wil handelsbarrières. En zeker onze bedrijven niet. Die hebben daar een grote hekel aan, dat kan ik ook goed begrijpen. Maar waar ze een nog grotere hekel aan hebben, is onvoorspelbaarheid. Dat maakt zaken doen in de Verenigde Staten heel erg lastig. Maakt hun verdienmodel heel moeilijk. En dat betekent dat het aan onze kant vasthouden aan de deal echt cruciaal is.
7: Toch lijkt deze deal een beetje door onze strot geduwd. Een jaar geleden in Turnberry in Schotland. Het Europees Parlement aarzelt om akkoord te gaan. Vooral omdat Trump niet heel erg betrouwbaar lijkt te zijn. Dan weer wil hij Groenland innemen. Dan weer komt hij met nieuwe heffingen. Vertrouwt u Trump nog wel?
8: Nou, de kern hier is natuurlijk dat vertrouwen wederkerig moet zijn. Dus een deal is een deal. En dat betekent dat de Europese Unie zich aan onze kant van het deal moet houden. En het liefst zo snel mogelijk. Omgekeerd mogen wij dan van onze Amerikaanse vrienden verwachten dat zij ook hetzelfde doen. Dat er geen nieuwe verrassingen komen, nieuwe maatregelen komen, maar dat zij de deal zoals we die hebben afgesproken uitvoeren. Dat is cruciaal, maar dat is ook waarom het zo cruciaal is dat we nu onze eigen handtekening gaan zetten.
7: Het Europees Parlement vertrouwt het niet zomaar. Die willen eigenlijk een clausule inbouwen waarin staat als Trump alsnog weer met nieuwe heffingen komt, dan geldt die deal niet meer. Vindt u dat een verstandige eis?
8: Ja, ik denk, kijk, in algemene zin denk ik, en dat geldt niet alleen voor deze deal, maar dat geldt eigenlijk voor meerdere deals die de Europese Unie sluit, dat als de andere partij zich niet aan de afspraken houdt, dat er opschortende clausules in staan. Dus redenen om te stoppen met die deal. En dat is iets wat ik goed kan volgen. Als wij aan onze kant voldoen aan alles wat gevraagd wordt, maar we zien dat de andere kant dat niet doet, ja, dan moet je je knopen tellen en kijken of het nog zinvol is om daarmee door te gaan.
7: Er ligt wel een ultimatum op tafel. 4 juli moet het geregeld zijn, zegt Trump, want anders krijgen wij 25% strafheffingen, hè, op auto's. Ziet u het goed komen?
8: Nou, ik heb alle vertrouwen in Europese instituties, in Europa, in onze capaciteit om dingen snel te doen. En dit gaat ook echt al ongelooflijk snel. Als ik kijk hoe langzaam normaal gesproken dit soort processen gaan en hoe snel het nu gaat, dan heb ik er wel vertrouwen in. Maar het is natuurlijk taaie materie. En het is zoals u zegt, het is niet onze favoriete deal qua inhoud. Maar het is wel de beste deal die we nu hebben en waar we ons aan moeten houden.
0: Ja, waar hangt het nu allemaal nog vanaf?
7: Ja, dat hoor je eigenlijk ook een beetje tussen de regels door bij Sjoerds. Maar het hangt eigenlijk vanaf de vraag of de EU Trump nog wel vertrouwt. En het Europees Parlement vertrouwt hem eigenlijk niet. De ervaring leert namelijk dat Trump zich weinig aantrekt van afspraken en te pas en te onpas wil dreigen met nieuwe handelstarieven. Het parlement wil daarom die clausule toevoegen waarin staat dat als Trump weer gaat dreigen, dat die deal dan ook automatisch van tafel is.
0: Ja, en is dat eigenlijk heel normaal, zo'n clausule? Want hij gebruikt het als politiek wapen. Maar kan je dan zeggen van nou, als je dat doet, dan is het weer van de tafel?
7: Ja, onder normale handelspartners is dat heel normaal, zo'n clausule. Maar Trump die zal het niet leuk vinden. Hij wil ook in de toekomst kunnen dreigen met handelstarieven als hij daar zin in heeft. De grote vraag is hoe hard Europa zich nou op durft te stellen morgen. Landen als Frankrijk zeggen we laten ons niet afpersen. Maar landen als Duitsland met een grote auto-industrie, die zijn echt heel bang voor de gevolgen van strafheffingen op die auto-industrie als je Trump te veel tegen de haren instrijkt. Dus die zeggen laten we alsjeblieft zo snel mogelijk tekenen.
0: En de andere optie, dat het parlement zegt, joh, je kan mijn rug op, we tekenen niet. Is dat een mogelijkheid?
7: Zou spannend zijn. Nee, eigenlijk niet. Ja, tuurlijk, het kan. Maar wat ontzettend speelt op de achtergrond is het feit dat Trump de EU volledig in de tang heeft. Europa heeft bijvoorbeeld ook toegezegd heel veel meer wapens en vloeibaar gas in de VS te kopen. En dat zijn nou precies de zaken waar Europa echt grotendeels afhankelijk is van Amerikaanse leveringen. Dus Trump kan zomaar dreigen die leveringen stop te zetten. En dan heeft de EU echt een probleem. Dus als je al die overwegingen mee laat wegen, kunnen ze morgen niet anders dan morrend akkoord te gaan.
0: Chris Ostendorf, dank je wel. En veel plezier ook morgen. Ja, u hoorde er net al zingen. Hilde Vos is hier. Een ode aan countryzangeres Emmylou Harris, die vanaf woensdag haar Europese farewell tour speelt in Nederland. Welkom, Hilde.
9: Ja.
0: Wat leuk dat je er bent. Jij brengt in de theaters, onder meer op Oerol, een ode aan Emmylou.
9: Yes.
0: Zingt ze eigenlijk nog net zo mooi als vroeger?
9: Nou, dat heb ik net even aan mijn medezangeres Antoinette gevraagd. En zij zegt, in ieder geval met zoveel emotie. Ze is een dagje ouder, maar de emotie en hetgeen wat ons zo raakt, dat schijnt er nog helemaal in te zitten. Dus ik ben heel benieuwd volgende week.
0: Want jij zag haar in Nashville en de tranen sprongen meteen in de ogen toen ze begon te zingen.
9: Dat zei ze.
0: Ja, wat mooi. Is het moeilijk om te kiezen uit dat gigantische oeuvre van haar?
9: Dat is hartstikke moeilijk. Emmylou 14 Grammys op haar naam, niet voor niks. Was bekend met haar hot band in Nashville. En zij heeft natuurlijk geweldige samenwerkingen gehad met menig andere artiest en zanger, zangeressen. Je hebt natuurlijk trio, hè, met Dolly Parton, Linda Ronstadt. Ga zo maar door. Maar wij duiken vooral in de 70s. Omdat dat ons heel erg aanspreekt. De stijl, de vibe, de hot band. En ja, we kunnen natuurlijk niet alle liedjes gaan spelen uit haar hele oeuvre.
0: Nee, dan zijn jullie er 2 weken.
9: Dat.
0: Het wordt wat
9: ja,
0: lang.
9: Absoluut.
0: Jullie gaan nu een mooie heartbreak song voor ons doen, hè?
9: Klopt, ja. Emmylou was daar heel erg goed in. Met haar eigen Emmylou sausje, zeer herkenbaar. Recht zo je hart in, met haar mooie stem. We gaan het proberen.
0: We gaan luisteren naar een nummer van Emmylou Harris en dat heet Together Again.

0: Hilde Vos en haar band, een tribute to Emmylou Harris, Together Again. Emmylou Harris die speelt de komende dagen in Eindhoven, Rotterdam, zondag in het Concertgebouw in Amsterdam. En Hilde Vos die gaat ook op reis met deze tribute. Onder meer naar Oerol op Terschelling, ja, half juni.
1: Gezellig, als iedereen nou eens even komt die nou luistert.
0: Nou, dan heb je een heleboel, heleboel mensen bij elkaar.
1: Dat bedoel ik.
0: Ik wens je heel veel plezier. En straks doen jullie ook nog een eigen versie van Goedenacht, Vrienden,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Zeker.
0: Daar ben ik heel benieuwd naar. We gaan het hebben over stucken. Aan het begin van deze eeuw leek het er nog even op dat het vak van restauratiestucador aan het uitsterven was. Maar 25 jaar later hangt de vlag er totaal anders bij. Het Nederlands Stucgilde heeft jonge stucadoors opgeleid en viert morgen het 25e jubileum. Lois Vlasbom is voorzitter van het Stucgilde en zelf ook meester restauratiestucador. En ook aan de lijn Jaap Poortvliet met 82 jaar de oudste meester restauratiestucador van Nederland en medeoprichter van dat gilde. Ja, Jaap Poortvliet, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Is dat eigenlijk iets dat je tot op hoge leeftijd kunt doen? Want je moet toch sjouwen met zware zakken en in moeilijke hoeken op trappen kracht zetten. Gaat dat nog net zo goed?
2: Nou, dat gaat natuurlijk niet meer zo goed. Ik mag van geluk spreken dat ik nog best wat kan. En ik doe niet zoveel meer natuurlijk. Maar als er nog iets bijzonders op mijn pad komt, dan... Ik heb toevallig een paar weken geleden nog een hele mooie wanddecoratie gemaakt. Daar ben ik 5 weken aan bezig geweest. Ja, dat zou ik vroeger... Zou ik 2 keer zo snel in zijn. Maar
0: u wilt niet stoppen.
2: Ik kan gelukkig... Ja, sorry.
0: U wilt niet stoppen. Wat maakt het zo leuk om te doen?
2: Nou... Het is zo'n ongelooflijk mooi vak, stucador. Mensen hebben daar eigenlijk geen notie van. Als je aan iemand vraagt, wat doet de stucador? Ja, ach, die pleistert het plafond of die pleistert de muur glad. Ja, tuurlijk, maar dat is op zich al heel mooi. Als je een muur alleen al prachtig mooi glad kan maken en een plafond, dat is oogstrelend. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel mooie dingen daarnaast. Het is zo ongelooflijk uitgebreid. Daar hebben de mensen een notie van.
0: Wat voor dingen heb je nog meer dan? Naast het mooi glad maken van de muur?
2: Nou, in onze opleiding dan krijgen die jongens les in bijvoorbeeld de ondergronden van fresco's. Ik bedoel, Michelangelo die heeft natuurlijk fresco's gemaakt. Maar waar die in schilderde, dat is in stukwerk. In een natte kalkmortel. En ik heb daar trouwens al nog onderzoek naar gedaan. Daar ben ik maanden mee bezig geweest. Met bevriende mensen uit Italië. Ben ik in contact gekomen met een van de grootste restauratoren van fresco's in Italië. Wij hebben gewoon dat allemaal weer boven water gekregen, wat de samenstelling van zo'n mortel is.
0: Al die oude technieken terug. Lois Vlasbom, hoe ziet het werk eruit van een restauratiestucador? Is dat heel anders dan het werk van een gewone stucador die mensen misschien wel eens over de vloer hebben gehad?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, we zijn... elke situatie is weer elke dag weer zo anders en zo... Dat je moet kijken van hoe je in die situatie weer het opnieuw moet oplossen. Om te kijken naar de oude ondergronden waar je mee te maken hebt. Of verzakkingen van het plafond die je niet meer recht kan maken, maar wel daar naartoe moet werken.
0: Hoe stond het er 25 jaar geleden voor, Jaap? Want toen dreigde die kennis verloren te gaan. Toen waren er eigenlijk te weinig mensen die het nog konden. En toen is dat gilde opgericht. Hoe is dat gegaan?
2: Nou, daar zijn vele jaren aan dromen aan vooraf gegaan. Ik denk kleine 50 jaar geleden droomde ik er al van. En ik niet alleen, want ik praatte daar ook met collega's over. Maar om het weer van de grond te krijgen, dat is niet zomaar iets. En op een gegeven moment, dat was in het jaar 2000 eigenlijk. Ja, is er toevallig, iets gebeurt soms gewoon. Dat er een aantal mensen zeggen, ja... Er moet iets gebeuren en de koppen bij elkaar steken. En er moet ook geld op tafel komen. Want wij hebben een verschrikkelijke mooie opleiding. Je kan wel zeggen, ik wil een opleiding voor meester restauratiestucador in het leven roepen. Op niveau 4 plus, zeg maar. Want middelbaar beroepsonderwijs. Maar dat kan je wel leuk even zeggen, maar dat doe je niet zomaar. Ik durf rustig te zeggen dat er in heel Europa niet zo'n opleiding is die wij hebben in Nederland. Want we hebben heel veel bezoeken gebracht in het buitenland, onze omliggende landen. Die staan toch allemaal een beetje jaloers te kijken als wij vertellen hoe onze opleiding in elkaar steekt, die niet voor 100% gesteund wordt door het ministerie van Onderwijs. Want wij hebben gewoon gesteld, die opleiding moet minimaal 3 jaar duren en dat niveau ligt zeer hoog.
0: Waar bent u zelf het meest trots op van al uw stukwerk? Wat is uw meesterwerk?
2: Nou, ik heb onderlaatst een ei gemaakt. Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk uit te leggen. Dat
0: een ei?
2: Staat op het ogenblik dat hebben wij in Frankrijk in een museum gezien. Daar stonden allemaal meesterwerken van ambachtslieden, dus van timmerlieden, noem alle ambachten maar op. Daar staat een heel museum in Tours. Daar kijk je werkelijk je ogen uit. En daar stond ook een ei van gipslijsten gemaakt. En er stonden 15 gildenleden omheen. En ik hoorde alleen maar roepen van hoe dan?
0: Het is een ei, het is niet zomaar een ei zoals je dat bij je ontbijt vindt. Nee,
2: je kijkt er
0: figuren erin en met een soort huis, met een trap, met van alles. Het is een heel kunstwerk, is het.
2: Het is een kunstwerk, ja.
0: Hoe doe je dat? Ja. Hoe kan je dat stukken? Welk talent moet je daarvoor hebben?
2: Ja, nou, ten eerste, je moet er natuurlijk wel gevoel voor hebben.
0: Okay.
2: Ik zal er heel eerlijk in zijn. Ik zit natuurlijk al heel lang in het vak en ik heb ook stukken door eens meegemaakt waarvan ik moet zeggen, stop er maar mee, want die leren het nooit. Kijk, het wil niet zeggen dat er zijn ook jongens die het wel goed onder de knie hebben, maar er zijn jongens die er gewoon verschrikkelijk goed in hebben. Je moet er natuurlijk wel een beetje een gevoel voor hebben, maar dat moet je met alle ambachten, denk ik.
0: Meneer Vlasboom, zijn er nou eigenlijk heel veel nieuwe jonge meesterstukadoors bijgekomen door jullie gilde?
3: Zeker, ja, zeker.
0: Hoe hebben jullie die mensen geworven en enthousiast gekregen voor dit vak?
3: Ja, door ons te profileren zoals een platform, zoals de beurs, de beursmonument. Maar ook door het land heen te reizen naar de scholen, waar de reguliere opleidingen worden gegeven. En op open monumentendagen te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Dus contact eigenlijk naar buiten toe zoveel mogelijk.
0: En mensen laten zien, dit is heel mooi. Waar worden jullie zoal voor ingehuurd? Want mensen kennen denk ik wel oude plafonds met ornamenten of met van die cirkels of met soms bloemenfiguren of dat soort dingen. Waar komen jullie allemaal?
3: Ja, zeker. Zeker. Eigenlijk kom je overal. Hè. Dat kan inderdaad bij de buren verderop zijn om een simpel plafond te herstellen. Maar dat kan ook zijn bij de buitengevel van een woonboerderij bijvoorbeeld. Maar dat kan ook van een grachtenpand plafond zijn of een buitengevel. Maar dat kan ook in een paleis zijn of kasteel, zeker, overal.
0: Is de liefde voor het monumentale plafond weer toegenomen? Er is een tijd geweest, ongeveer de tijd dat jullie het gilde oprichten, dat mensen er overal een systeemplafond onder gingen.
3: Zeker, ja. Nee, dat hoor je echt nog steeds nu wel veel om je heen. Hè? Dat
0: gebeurt nog?
3: Nee. Dat er meer ontzag is eigenlijk voor de ambachten. Hè? Dus voor de oudere vakken, zeg maar, zoals die er uitzagen de laatste 100 jaar. Daar is meer ontzag voor, dat hoor je wel.
0: Gaat het financieel ook goed voor de stukadoor? Is er goed geld te verdienen?
3: Ja, op zich is er goed geld te verdienen. Het verschil, als je doorleert als restauratiestukadoor ten opzichte van gewoon de meters te maken, die is niet immens. Maar je kan er goede boterhammen mee verdienen, zeker.
0: Meneer Poortvliet, hoe lang gaat u nog door?
2: Ja, die vraag die ooit wel meer gesteld. Ja, dan zeg ik altijd, dat klinkt misschien een beetje cru, maar dan zeg ik, tot ik dood ben.
0: Zolang het u gegund is.
2: Ja, precies. Kijk, zolang ik nog kan bewegen en nog iets kan doen, dan zal ik niet gauw nee zeggen als er iets bijzonders komt, hoor. Want ja, kijk, echt, ik ben niet meer in staat om zeg maar om hele muren te gaan stukken door. Want alles begint te kraken en te piepen natuurlijk, maar dat is logisch. Maar ik mag wel blij zijn dat ik er zo op sta. Want het is natuurlijk een van de zwaarste beroepen ja, uit de bouwwereld stukken door. En dat is natuurlijk tegenwoordig... wordt er wat meer op veiligheid gelet dan vroeger. Maar ja, ik heb die oude tijd natuurlijk nog wel meegemaakt. Dat mensen, dat, ja, wij liepen gewoon met balen van 40, 50 kilo te sjouwen. Dat is tegenwoordig 25 kilo, dus dat scheelt wel een beetje.
0: Nou, en dan fit 82 en nog aan het werk is toch wel een prestatie. Morgen dan zijn jullie in Den Bosch. Daar staan jullie op de monumentenbeurs. Ja. Daar gaan jullie denk ik ook iets laten zien van jullie werk.
2: Ja, we hebben een geweldige mooie stand. Die heb ik ook mogen ontwerpen. En er staan dus 12. We hebben dan 12 werkplekken. Waar de schilderleden bijzondere dingen laten zien. En okay. Er wordt een boek gepresenteerd. Wat een van de medeoprichters, dat is echt mijn maatje binnen het Stuk Gilde. Die heeft een prachtig boek geschreven waar ons vak...
0: Over het stukken en het monumentaal stukken. Ik wens jullie heel veel plezier morgen. Lois Vlasbom en Jaap Poortvliet van het Gilde van Monumentale Stukkers. Veel plezier morgen op de Monumentenbeurs in Den Bosch. En dank voor dit gesprek. En dit was Het Oog.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
2: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag: wat betekent dit nu?
0: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
3: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk, als ik niet zou schrijven, zou ik het wel door gewoon een crisis belanden.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: NPO Radio 1.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij.
1: 89.3 FM.

Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op Eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.

0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: pocket. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Hoi, ik ben Reinoud Roemer. En dit jaar met alle plezier ambassadeur van You Win Again. Midden jaren 80 een geheide hit van de Bee Gees. Het tempo, het ritme, de beat. Het wordt helemaal bepaald door het geluid van luid gestamp op heipaden. Stem of stamp You Win Again de eeuwige roemlijst in. En deze roemer zal je eeuwig dankbaar zijn.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.